0: burgeroorlog en sectarische strijd. Sinds de voormalige Syrische dictator Assad is gevlucht naar Rusland, zijn al verschillende van zijn voormalige medestanders vervolgd. Er zijn nu al 41 gewonden gemeld na de tornado in het Zuid-Franse departement Aude. De slachtoffers vielen allemaal in het dorpje Pommat, dat zo'n 1000 inwoners telt. Er was een zwaar onweer met hevige regen en rukwinden tot 110 km per uur. In de getroffen regio raakten meer dan 300 huizen beschadigd. Heel wat daken zijn weggeblazen. In verschillende gemeenten is ook de stroom uitgevallen. Ook de Ronde van Spanje is getroffen door het noodweer. De derde etappe werd definitief stilgelegd. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen zich als tweede in hun groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0 in Waver. Stefanie van den Borre is teleurgesteld door de gemiste kans. Nu wacht topfavoriet Nederland in de halve finale in Nederland. Maar er is vertrouwen, zegt ze.
1: Ja, ik denk dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen, want het publiek hier heeft ook wel echt ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En als je iets wilt winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen.
0: Het blijft droog vannacht bij minstens 11 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met in het zuidoosten van het land kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Onet, in de provincie Namen, is waarschijnlijk dat van de vermiste jonge Timeo. Daarvoor zijn sterke aanwijzingen, zegt het parket, zoals de kleren die zijn teruggevonden. Maar het staat nog niet vast dat het om Timeo gaat. Dat is de jongen van 5 die eind juni verdween met zijn vader Brian. De auto van de vader werd een dag later gevonden op de parkeerplaats van een voetbalveld. Vandaag wordt een autopsie uitgevoerd op het gevonden lichaam. Die geeft mogelijk uitsluitsel over de doodsoorzaak. Want veel is nog onduidelijk, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
1: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Vandaag is er mogelijk een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
0: Voorlopig is er van de vader geen spoor. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is er gisteravond opnieuw geschoten, deze keer met een automatisch wapen. Er zijn geen gewonden, de dader is op de vlucht. Het is al de derde dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. Volgens burgemeester Spinet is er een link met de drugscriminaliteit. Hij vraagt extra middelen. In de loop van de dag gaat minister van Binnenlandse Zaken Quintin ter plaatse. De Verenigde Staten hebben Syrië officieel geschrapt van de lijst van landen die terrorisme ondersteunen. Syrië stond al 47 jaar op die lijst. De beslissing van de VS is een stap in het afbouwen van de Amerikaanse sancties tegen Syrië. Daardoor waren er onder meer strenge beperkingen op buitenlandse investeringen. Het regime van dictator Assad kwam eind 2024 ten val en Assad is gevlucht naar Rusland. In Syrië is daarna een nieuwe regering gevormd die nu probeert het land te stabiliseren en de eenheid te bewaren. Het blijft droog vannacht bij minstens 11 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met in het zuidoosten van het land kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het lichaam dat gisterenmiddag is gevonden in Onet in de provincie Namen is wellicht dat van de vermiste jonge Timeo. Volgens het parket van Namen zijn er sterke aanwijzingen. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader Brian. Zijn auto werd een dag later teruggevonden. Het is nog niet helemaal zeker dat het om de jongen gaat, zegt Gerry van Look van de cel Vermiste Personen.
1: Wij kunnen vandaag geen enkele bevestiging geven. Het identificatieproces loopt en wij hopen morgen daar uitsluitsel over te hebben. Het is het gevolg van een onderzoeksdaad. Hè. Dus een onderzoeker die eigenlijk getuigenissen terug is gaan bekijken. En dan heeft gezegd van, ik ga toch een nieuwe bevraging doen. En zo is er nieuwe informatie naar boven gekomen. Die heeft geleid tot het lokaliseren van een specifieke plaats. Waar dan vandaag spijtig genoeg het lichaam van een kind is gevonden.
0: Van de vader is er voorlopig geen spoor. De toegangswegen naar de Hoge Venen gaan in de loop van de ochtend weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Hij benadrukt dat het natuurgebied zelf wel verboden terrein blijft, om de veiligheid te kunnen garanderen van burgers en hulpverleners. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die zo'n 3000 hectare heeft verwoest. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in het gebied opnieuw de deuren openen. Het veiligheidspersoneel op de Nederlands luchthaven Schiphol houdt werkonderbrekingen vandaag in de loop van de dag en ook morgen. Tijdens die werkonderbrekingen kunnen passagiers niet door de veiligheidscontrole en daardoor ontstaan waarschijnlijk lange wachtrijen. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk nadat eerder dit jaar het aantal securitybedrijven op de luchthaven van 5 naar 3 is gebracht. Vandaag zijn er op Schiphol 3 acties van een kwartier. De eerste is om 10 uur. Morgen gaat het om 5 werkonderbrekingen. 2 Ethiopische VN-blauwhelmen zijn om het leven gekomen bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. Gewapende mannen vielen daarbij een VN-patrouille aan. Er zijn ook 7 gewonden. Het gaat om 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 VN-medewerkers. In Zuid-Soedan zijn er gevechten tussen regeringstroepen en milities die loyaal zijn aan de oppositieleider. VN-secretaris Antonio Guterres heeft de aanval scherp veroordeeld en betuigde zijn medeleven. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen zich als 2e in hun groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0 in Waver. Stefanie van den Borre is teleurgesteld door de gemiste kans. Nu wacht topfavoriet Nederland in de halve finale in Nederland. Maar er is vertrouwen, zegt ze.
2: Ja, ik denk dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen. Want het publiek hier heeft ook wel echt ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En als je iets wilt winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen.
0: Het is vandaag wisselend bewolkt met in het zuidoosten van het land kans op buien bij maximaal 24 graden. Morgen wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: luister naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Vlieg met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.

0: 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er is nog geen officiële bevestiging, maar er zijn wel duidelijk aanwijzingen dat het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Onne, in de provincie Namen, de 5-jarige Tim Meo is. Dat heeft het parket gisteravond gezegd op een persconferentie. Naar Tim Meo werd al sinds eind juni gezocht toen die verdween met zijn vader Brian.
1: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timéo Brigou, âgé de 5 ans, lequel est porté disparu avec son père Brian Brigou, 29 ans, depuis le 27 juin dernier.
0: Er zijn dus wel sterke aanwijzingen dat het om de vermiste 5-jarige jongen gaat, zoals de kledij die is teruggevonden. Vandaag wordt er een autopsie uitgevoerd op dat gevonden lichaam en daaruit kan meer informatie over de doodsoorzaak komen. Gisteravond was er opnieuw een schietpartij in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Dat gebeurde daar nu al 3 dagen na elkaar. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Bij de schietpartij vielen geen gewonden, de dader is nog op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is 1 man gewond geraakt. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave in het uiterste noorden van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen om zowel mensen op te vangen als om grenzen te versterken. Eind juli bestormden 10.000 mensen de enclave vanuit Marokko. Toen kwamen 90 mensen om het leven. Op de Nederlandse luchthaven Schiphol kan er vandaag en morgen mogelijk hinder zijn. Er kunnen lange wachtrijen ontstaan aan de veiligheidscontroles door acties van het veiligheidspersoneel. Die zullen op gezette tijdstippen het werk onderbreken om te protesteren tegen de hoge werkdruk. Op de luchthaven van Schiphol wordt er sinds enkele maanden met minder securitybedrijven samengewerkt, waardoor de werkdruk op het resterende personeel fel is toegenomen, volgens de vakbond. Sport op het WK hockey hebben de nationale vrouwen zich als tweede in hun groep kunnen plaatsen voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0. Volgens Red Panther Charlotte Anglebert zat er meer in.
2: Ik denk ook dat we tegen Argentinië kunnen winnen. Dus we kwamen ook hier om te winnen, dus dat is een beetje jammer. In de laatste minuten hebben we een paar foutjes die tegen ons vallen. Voor hetzelfde geld valt het gewoon andersom en dan hebben we nog een paar extra kansen. Maar we hebben Argentinië zeker moeilijk gemaakt. We hadden graag die 3 punten gepakt, maar het is gewoon zo.
0: In de halve finales wacht de topfavoriet Nederland. Vandaag wisselend bewolkt, het wordt tot 24 graden. Morgen wat meer kans op regen dan 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max. VRT Radio 2. Schat, de Shopping Cora van Anderlecht nodigt ons uit voor het ontdekkingsweekend. Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
2: Mm.
0: Er zijn tal van animaties, geschenken. Enfin, het zal leuk worden.
2: Geschenken?
0: Mm. En er zijn 7 nieuwe winkels, zoals Aldi, Dream Baby, Extra Shop, Media Market.
2: Oh ja, super. De shopping heruitgevonden. Gaan we zeker ontdekken.
0: Shopping Cora, voor ieder wat wils.
3: Uw Shopping Cora Anderlecht is deze zondag open van 10 tot 18 uur.
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
5: Bij Westland wordt een namiddag schoolgrief kopen. Een namiddag die verrassend leuk kan verlopen.
6: Allee, een nieuwe boekentas.
7: Ja.
6: Oh, een ijsje. En samen bowlen.
5: Westland, zoveel meer dan een shopping. Westland, live, shop, play.
7: Marcel,
8: ja?
7: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
8: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
7: Ja, ja.
9: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
10: IKEA-tip van de week.
11: We hebben nog altijd geen bureau voor ons snoertje en de vakantie is bijna gedaan.
10: Geen paniek. Deze zondag 30 augustus is IKEA Zaventem open. Met zelfs rommelmarkt op de parking. Tot zondag.
12: IKEA.
7: Marcel,
8: ja?
7: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
8: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
7: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
8: Ja.
9: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
13: Ik moet iets bekennen. Ik heb gesnoest deze ochtend. Ja, gewoon de wekker afgeduwd. Tot 3 keer toe. Dus ja, hopelijk is jouw ochtend al beter aan het verlopen.
14: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
13: Mag je altijd laten weten in de app van Radio 2. Goedemorgen.
15: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doogt. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisterenmiddag gevonden is in Onet, in de provincie Namen, van de vermiste jongen van 5 is Timeo Brigou. Dat heeft het parquet gezegd op een persconferentie. Er werd al sinds eind juni naar de jongen gezocht toen hij met zijn vader verdween. Er blijft wel nog veel onduidelijk, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
16: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
15: Vandaag is er nog een autopsie op het lichaam. Die kan meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Dat is al voor de derde dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is één man gewond geraakt. Straks om 10 uur gaan de toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Het natuurgebied zelf blijft wel verboden terrein. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die 12 dagen geleden begon. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Maar nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in de regio heropstarten. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave aan de noordkust van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen om mensen op te vangen, maar ook om grenzen te versterken. Eind juli zijn tienduizenden mensen de enclave binnengedrongen vanuit Marokko. Er kwamen 90 mensen om. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep en komen ze in de halve finale uit tegen topfavoriet Nederland. Ze kunnen ook niet meer in het thuisstadion in Waver blijven, maar moeten naar Nederland. Dat is jammer, maar er is wel vertrouwen, zegt Stefanie van den Borre.
17: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen. Want het publiek hier heeft ook ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En ja, als je iets wilt winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen.
15: Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen. Vooral in het westen, we halen tot 25 graden. Morgen kans op regen of onweersbuien. En donderdag kan er veel regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Sta op met Radio 2.
1: Sta op met Radio 2.
18: Ronnie de Ridder.
13: When you snooze, you lose, zeggen ze. Maar dan word je wakker met Brian Adams op je radio. En dan win je toch altijd een klein beetje.

0: Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started. 7 over 6, goedemorgen. En je gaat schrikken. Ja, zet je even neer, je gaat schrikken. Want er is iemand die nog nooit van haar leven gesnoest heeft. Een hele goedemorgen. Katrien Noël uit Linter.
1: Ja, goedemorgen, Romy.
0: Hoezo? Heb jij nog nooit op die verleidelijke knop gedrukt? Oh,
1: ik zou het graag willen weten hoe dat moet voelen.
0: Ah, ja?
1: Ja, echt waar. Ik ben altijd voor mijn wekker wakker.
0: En dan ga je ogen open en ja, denk je, oké, Katrien, uit bed, ja, dag begint.
1: Ja, dat is zo.
0: Nooit heb je de verleiding om te zeggen, ik duw even op die knop en ik draai mij toch nog een kwartslag naar links.
1: Maar de wekker gaat nooit af, dus ik kan die drang niet hebben.
0: Ah ja, tuurlijk.
1: Dat is gek, hè?
0: Ah ja, tuurlijk. Ja, en de wekker iets vroeger zetten. De wekker nog vroeger zetten. Is dat een optie?
1: Ja, dat gaan we eens proberen. Want bij mij is dat een half uur vroeger dat ze staat. Dus als ik vroeger heb, ja, ik werk als verpleegkundige, staat ze om 5 uur en ik ben om 4:30 wakker.
0: Oké, okay, ja, dat wordt al wekker tegen 4, dat begint al te pikken. Dat is eigenlijk nog echt midden in de nacht. Dat is midden in de nacht, Katrien. Ja. Dat gaan we elkaar niet aandoen. Nee, nee, blijf gewoon maar lekker slapen. En uiteindelijk is een biologische klok ook wel een luxe, hè? Ik denk dat dat gezond is.
1: Ja, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo.
0: Dus
1: maar
0: voilà,
1: kijk, ja, ik ben nu opgestaan. Ik heb dat mooi uitzicht gehad vandaag. En ja, dat doet ook wel veel.
0: Ja, je hebt een prachtige foto in de app gestuurd.
1: Ja, ik moet wel zeggen, ik ben nu terug in bed gegaan. Hè. Ik heb de radio opgezet. En dat is misschien ook een stukje snoezen. Maar ik moet vandaag niet werken, dus ja.
0: Misschien heb jij gewoon je eigen manier van snoezen uitgevonden, Katrien.
1: Kan, ja, voilà.
0: Geniet er nog van, laat die radio opstaan. Want dit zijn de Romeo's. En ik zag jou maar even.

0: Romeo's. En ik zag jou maar even. Ja, die hartjes bloeden van de Romeo's fans. Want ja, niet genomineerd.
1: Ah, nee, dat is waar,
0: zo, niet. Of genomineerd wel, maar geen finalist. Dus ik voel toch een beetje pijn als ik deze speel in Vlaanderen. Maar kijk. Goedemorgen, Hajo.
1: Goedemorgen.
0: Vertel eens, op de weg.
1: Weinig te melden voorlopig, gelukkig. Alleen langzaam rijden naar Brussel. Zo'n 10 minuten ben je kwijt op de E40 vanaf Sterbeek als je de buitenring op wil. Dat is alles.
0: Komt door al die mensen die nog aan het snoezen zijn?
1: Dat zou best eens kunnen.
0: Ben je team snoezen, team niet snoezen?
1: Als het echt moet, mag, bedoel, dan ben ik team snoes. Ja. Maar vanmorgen was ik ook heel wakker, ook voor...
0: Nee, voor je wekker? Ja, maar wat is dat toch?
1: Dat is toch iets eigenaardigs, inderdaad. Dat is me gisteren ook overkomen. Een half uur voor mijn wekker ook wakker. Ergens weet jouw geest onbewust van je moet vroeg opstaan.
0: Ik ben zo jaloers op zo'n mensen als jij. Echt waar, ja, 3 keer heb ik op die knop gedrukt vandaag. 10 minuten te laat aangekomen ook.
1: Oeh.
0: Ja, ja, redacteur Anneke was al boos op mij. Is niet waar. Gelukkig maar. Goedemorgen. Dinsdag 25 augustus vandaag. Tot 24 graden. En ja, ook daar heb ik een fout gemaakt. Ik heb niet alleen op die snoesknop gedrukt, ik heb ook lange leren botten aan. Ook dat heb ik verkeerd ingeschat deze ochtend. Bon. De Red Panthers, onze hockeyvrouwen, die hebben 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Geen groepswinnaar dus, maar ze gaan wel naar die halve finale. En daar, ja, treffen ze een bijzondere tegenstander. Namelijk aartsvijand van de Belgen. Nederland.
1: Nederland, inderdaad. De Nederlandse hockeydames, dat zijn echt straffe dames.
0: Het zijn straffe madame, dus we moeten daar wel wat schrik van hebben. Maar bon, we gaan het meemaken dus. Donderdag wordt spannend. Ook voor YouTuber Average Rob, spannende tijden. Je kan hem kennen natuurlijk van de hit Omé la Patat, maar die wordt voor de 2e keer papa. Dat deelde hij gisteren met enkele leuke foto's op Instagram. Kan je ook nog even zelf kijken of bekijken. Na zoontje Theo krijgen ze dus nu ook... een dochtertje.
1: Oh, en de naam nog niet bekend?
0: Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Een goed bewaard geheim.
1: Ja, ja. Radio
2: 2. Sta op met Radio 2.

0: Annie, I'm Not Your Daddy van de Kid Creole in de Coconuts. Het is bijna 6:20. Dat wil zeggen dat we bijna op muzikale wereldreis vertrekken hier bij Radio 2. Dat doen we natuurlijk al heel de zomer. Nu, wil jij eens een keer graag op muzikale wereldreis? Stuur dan nu het woord wereldreis in de app van Radio 2. Meer moet je niet doen. Dan zijn we over een drietal minuten weg.
1: Ze raden aan minstens 1 keer per week te luisteren of te kijken.
2: Nu 3 voor de prijs van 1. Radio, TV en VRT Max.
1: Duizenden andere woorden.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
1: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT 1 en op Radio 2.
4: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
5: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
6: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
7: koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
9: Radio 2.
10: Elke dag telt voor 2.

0: Emma Heesters. Een levenslang.
1: Sta op met Radio 2.
0: Klopt, het is ruim 20 over 6. Goedemorgen. En op dit uur van de dag maken we dus een grote muzikale wereldreis hier bij Radio 2. Vandaag mag mee Dirk Clément uit Roosdaal. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen. Wat brengt de dag voor jou vandaag, Dirk?
2: Vandaag zal een vrij rustige dag zijn. Een beetje een therapie volgen en dan... Ja, de rest van de dag invullen.
0: Oké, ja, nu die dag begint met een muzikale wereldreis. Dus rustig, Dirk. Dat valt mee, hè. Dat valt mee. We gaan hier een reis van je welste maken. Het is simpel. We starten in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of je in dat land wil blijven. Je mag maximaal 3 keer verder reizen en we gaan vooral niet terug. Duidelijk?
2: Dat is duidelijk, ja.
0: En wel, kijk, dan zijn we weg, hè, Dirk. Let's go. Four Non Blondes en What's Up betekent een groep uit de VS. Ja, en in de VS daar zijn veel mogelijkheden, hè, Dirk? Ben je er ooit al geweest?
2: Nee, nog niet. Enkel alleen op televisie gezien.
0: Ah wel? Ah wel, wat denk je? De VS, wat zegt het jou?
2: Dat is heel aanlokkelijk, maar ik zou toch nog verder willen proberen.
0: Oké, kijk, dan gaan we gewoon verder. Het kan. George Ezra. Die zingt over Boedapest, maar die komt eigenlijk van het Verenigd Koninkrijk. Dus, George Ezra richting het Verenigd Koninkrijk, wat denk je?
2: Daar ben ik al eens geweest met mijn middelbare school. Dus
0: ah, ik ook.
2: Gaan we kijken waar dat ons laatste land ons mee inbrengt.
0: Je weet, Dirk, je weet, we kunnen niet terug, hè, man.
2: Nee, dat weet ik.
0: Oké, maar kijk. Ah. Shaggy, die brengt ons in Jamaica. Lekker warm daar. Ook mooi, denk ik wel, Dirk.
2: Ja, Jamaica zie ik zeker wel zitten.
0: Het zal ook wel moeten, hè? We kunnen niet anders. Wie mag er mee naar Jamaica met jou?
2: Dat zal aan mijn moeder worden.
0: Jouw mama. Ah, leuk.
2: Ik kan ook genieten van zon en warmte, als het niet te veel is.
0: Ah, wel, kijk. Wat is de naam van jouw mama? Wat is de naam van jouw mama?
2: Dat is Chantal.
0: Ah, wel. Chantal, Dirk, we zijn weg.
2: Oké.
0: Dankjewel, Dirk. En geniet nog van de dag.
2: Ja.

0: Ik ben benieuwd hoe we morgen gaan eindigen. Tijdens die Radio 2 muzikale reis. Jamaica vond ik een leuke bestemming, hoor. Dankjewel, Dirk en Chantal.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max.

0: Laura Tesoro en Plastic Paradise. Donderdag om 19:30 hoor je haar live op ons Radio 2 podium aan zee in Blankenbergen. En natuurlijk op zaterdag ook, hè, tijdens die grote VRT zomerhitfinale. Zet het in je agenda, beide data. Je bent ook beide welkom.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Half zeven, dit is het nieuws uit jouw buurt.

0: ingekleurd als landbouwgebied. Met alles erop en eraan. Dat wil zeggen met zijn valleien, zijn bossen. Al de bestaande natuur die daar aanwezig was. Daar zijn ondertussen al grote inspanningen gebeurd om natuurgebieden uit te bouwen en de natuur te herstellen. Dat dreigt nu allemaal stil te vallen en opgesloten te geraken. En de noodzakelijke verbindingen en uitbreidingen die dreigen onmogelijk te worden.
1: De organisatie vraagt ook een verdubbeling van het budget voor natuurherstel. Na ruim een jaar renovatiewerken is het zwembad op de sportcampus van de KU Leuven in Heverlee weer geopend. Het zwembad zelf was verouderd en ook de kleedhokjes, douches en toiletten moesten vernieuwd worden. Roel Goossens van het sportbeheer bij de universiteit.
2: Het beton van de Kuip is grondig gerenoveerd. Dat was echt dringend aan renovatie toe. De technieken zijn ook grondig gerenoveerd. Ze gaan hopelijk minder last hebben van kloor bijvoorbeeld, omdat er toch met minder producten kunnen werken. Bovengronds is het sanitair vervangen. De kleedkamers zijn volledig vernieuwd. Vroeger hadden we vier grote groepskleedkamers. Nu hebben we nog vier kleinere groepskleedkamers en dan ook een 12-tal individuele hokjes.
1: Ja, het zwembad wordt geleidelijk aan heropend. Voor de start van het academiejaar wordt er met tijdsloten gewerkt. En de 146e editie van de Zuidvoor in Brussel heeft op 5 weken tijd zo'n 1.400.000 bezoekers gelokt. En dat is 500.000 bezoekers meer dan vorig jaar en meteen ook het hoogste aantal bezoekers sinds het begin van de tellingen. De kermis met zo'n 100 attracties op en rond de Hallepoort in Brussel verliep dit jaar rustig. Er waren geen grote incidenten. En dan nog het weer. We starten de dag met wolken. Vanaf de middag kan het ook gaan regenen. Maximum temperaturen rond de 23 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met kans op buien. Maxima rond de 26 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
3: Goedemorgen, Hajo.
4: Goedemorgen.
3: Vertel, op de baan.
4: Op de E40 naar Brussel, 10 minuutjes aanschuiven vanaf Sterrebeek als je vanuit Leuven komt. Ook 10 minuten op de E313 vanaf Randst naar Antwerpen dus. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
3: Dankjewel.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
7: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schattig, dat is €4.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor wat pindas en noedels.
9: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Deed het. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Spice Girls en Who Do You Think You Are? Wel, in Tiene, Vlaams-Brabant, kan je je voetpad maar beter netjes houden. Want als je dat niet doet, dan kan je een boete krijgen. Echt waar. Er worden zelfs controleurs op pad gestuurd om jouw voetpad in de gaten te houden. Klinkt een beetje gek, maar het gebeurt. Je hoort er alles over nog voor 7 uur hier op Radio 2. Dit is Camille. En nu dat je weg bent...

0: 20 voor 7. Goedemorgen. Ja, één adres wil ik je eigenlijk vertellen natuurlijk. VRT Max, daar moet je zijn. Om 1 te stemmen op je favoriete VRT zomerhit. Camille zit daar niet meer tussen, maar andere geweldige artiesten wel. Tickets te verzekeren voor de zoete inval. Ook daarvoor moet je naar VRT Max gaan. Dan kan je een radioopname meepikken. Inclusief taart en live muziek. Heel fijn. En dan heb je ook nog dit. Ah ja, want ook voor tickets voor de Radio BNE Red Pack Live in Concert. Een mond vol. Maar daarvoor moet je ook op VRT Max zijn. De ticketverkoop die gaat hard. Het is dan ook de allerlaatste keer dat we zo'n beste crooners live gaan spelen in een zaal zoals de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, noem maar op, ze zijn er allemaal bij. 8 november, dat is de dag dat je moet onthouden en jouw agenda moet zetten. Tickets dus op VRT Max.
1: Sta op met Radio 2.
2: Romy de Ridder. Radio

0: Jeremy Vrielink. 7:10 zijn we. Radio 2. Wat is de staat van jouw voetpad voor de deur? Heb je daar eigenlijk een idee van? Geen onkruid bijvoorbeeld. Het is een belangrijke vraag, echt waar. Zeker als je in Tiene woont. Een hele goede morgen. Jeroen Guns van de VRT Nieuws regio-redactie Vlaams-Brabant.
1: Dag Romy, goedemorgen. Hallo.
0: Ja, want de stad Tiene die gaat mensen met een slecht onderhouden voetpad straffen.
1: Ja, klopt. Die mensen zouden dat wel eens kunnen gaan voelen in hun portefeuille, Romy. Want de stad gaat er gasboetes voor uitdelen als er te veel onkruid staat. Daarover dadelijk meer, maar je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met het ruimen van sneeuw op het voetpad voor je deur. Dat moet je ook zelf doen. Veel mensen weten dat. Hè. Doe je dat niet en iemand glijdt daaruit omdat je het niet hebt gedaan, wel ja, dan ben jij daarvoor verantwoordelijk. Nu, een beetje onkruid voor de deur, daar zal niemand over uitglijden. Daar zal niemand een gebroken been aan overhouden. Of er zouden al gekke dingen moeten gebeuren. Maar de stad Tiene wil dus inderdaad dat haar voetpaden er netjes en goed onderhouden bij liggen. Het staat ook zo in het politiereglement. Dat is eigenlijk niet nieuw. Dat staat daar al lang in. En burgemeester Jonathan Holslag van Tiene wil dat ook gaan toepassen. Het past in het bredere netheidsbeleid van de stad. En de burgemeester noemt het ook een vorm van basisrespect.
0: Oké, respect. Mm-hmm. Kan ik inkomen? Nu, je zei het zelf al, we gaan het voelen in onze portemonnee. Ja. Hoe gaan ze het juist aanpakken, die straffen?
1: Ja, wel, de stad gaat vanaf volgende maand, in de loop van de maand september, dus controleurs op pad sturen. Die moeten gaan bekijken in welke staat de voetpaden zich bevinden.
0: Wat een job.
1: Ja, dat zullen dan de stadswachten allicht zijn, hè, die dat zullen doen. Dit komt trouwens niet uit het niets. De stad heeft hierover vorig jaar al een sensibiliseringsactie gehouden. Mensen zijn daarvan in principe op de hoogte. Maar dit jaar riskeren inwoners die geen onkruid weghalen, een gasboete. En dat betekent in dit geval een boete, Romy, van minstens 100 euro. Nu, het laat zich raden dat daar op de Facebookpagina van de stad duchtig, en dat bedoel ik niet in positieve zin, op gereageerd wordt op die aankondiging dus.
0: Maar ja, 100 euro voor een klein beetje te veel groen op het voetpad is nu ook wel geen kleine boete natuurlijk.
1: Nee, het is geen kleine boete, maar voor de volledigheid is een voetpad inderdaad slecht onderhouden. Dan krijgen mensen wel eerst nog een waarschuwing. Ze krijgen dan 14 dagen de tijd om de stoep voor hun deur nog op te kuisen. En gebeurt dat dan niet, dan wordt er een boete uitgeschreven. De burgemeester geeft daarbij nog aan dat de stad redelijk wil blijven. Stel, iemand is ziek of iemand is slecht te been, of er is een andere goede reden waarom iemand zijn voetpad niet kan onderhouden. Dan zal er niet meteen met boetes gezwaaid worden, maar de boodschap is wel duidelijk. Een propere stad, Romy, daar moet iedereen in Tiene zijn steentje aan bijdragen.
0: Oké, maar goed dat ze dat wel duidelijk vermelden, want ik wist dit niet. Ik woon ook op een appartement, dus misschien vandaar, maar ik had geen idee.
1: Ja, nee, en je zal daarin zeker niet alleen zijn, hoor. Want ik zei dat van die sneeuw, dat weet iedereen. Maar onkruid, kijk, het staat in veel steden en gemeenten wel degelijk zo in het politiereglement. Maar je moet het maar weten. Tiene is zeker ook niet de enige die dat dus uitvoert. Maar ze gaan er daar nu wel strenger op toezien. Het is moeilijk te zeggen of de stad daarin een voorloper is. Misschien is dat elders ook al wel eens gebeurd. Dan kunnen onze luisteraars dat misschien wel even laten weten of er in hun stad of gemeente ooit al boetes zijn uitgedeeld voor slecht onderhouden voetpaden. En ja, onkruid vergaat niet, Romy, zo wil het spreekwoord. Maar op de voetpaden in Tiene zal het dus toch moeten.
0: Dus wel. Ja. Ah, wel, kijk, goed idee. Geldt dit ook voor jou, bij jou in de gemeente of regio? Of doe je dat misschien al jarenlang? Jouw voetpad ontkruiden mag je laten weten in de app van Radio 2. Dankjewel, Jeroen.
1: Met plezier. Fijne ochtend.

0: Alizé en moi, Lolita. Je krijgt elke dag bij Stap met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. Gisteren was het nog Sophie Vermout uit Izegem. Die wilde graag haar mama bedanken voor alle kleine en ook grote dingen die ze voor haar doet. Maar ja, wie verdient jou zo'n groet? Laat dat even weten in de app van Radio 2. In diezelfde app komen er trouwens ook nog wat reacties binnen, hè, over het verhaal van Tine en de propere voetpaden. Als je daar je voetpad niet goed onderhoudt, bijvoorbeeld te veel onkruid laat staan, dan kan je kans maken op een gasboete liever. Nu, Robert die heeft nog een andere vraag in verband met die voetpaden. Wat met die vuilbakken en die fietsen? Voorwerpen die eigenlijk op die voetpaden niet hoeven te liggen. Wat daarmee? We hebben het kort even bekeken. Nu, een fiets of een vuilbak mag op de stoep staan, maar je moet er gewoon vlot langs kunnen. Denk een meter, meter en een half. Zeker ruimte hebben voor bijvoorbeeld mensen met een rolstoel. En vuilbakken enkel op de dag van afhaling. Belangrijk.
1: Radio 2. Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
2: Kom vandaag.

0: VRT Zomerhit.
1: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenberge.
2: Radio 2.
0: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hen vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
4: Ah, alles is gesorteerd.
1: Kast. Voor de interieurlover, de...
4: Amai zeg, wat een eyecatcher.
1: Kast. Voor de ouder, de...
4: Van wie is deze eigenlijk?
1: Kast. En voor de tiener, de...
4: Raak mijn spullen niet aan!
1: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
5: Maatkasten Online.
1: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Danny de Bakker uit Evergem die laat weten in de app. Ik ga vooral genieten van mijn laatste dag vakantie. En vooral geen onkruid plukken vandaag. Wel Danny, misschien kan je gaan fietsen.
7: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
6: Ja, want sportstand die kan nog wel een fietser gebruiken. Zo meer daarover.
8: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het parket bevestigt dat het kinderlichaam in Onet wellicht van de vermiste Timéo Brigou is. Er is voor de derde dag op rij geschoten in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. En op het WK hockey moeten de Belgische vrouwen in de halve finale tegen topfavoriet Nederland spelen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gistermiddag gevonden is in Onet, in de provincie Namen, van de vermiste jongen van 5 is, Timéo Brigou. Dat heeft het parket gisteravond gezegd op een persconferentie. Het lichaam moet wel nog officieel geïdentificeerd worden.
9: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timéo Brigou.
8: De jongen verdween 2 maanden geleden met zijn vader. Hij blijft vermist. Maar mogelijk is er nu wel een doorbraak in de zaak, zegt collega Gianni Palink.
10: Het parket blijft wel enigszins voorzichtig, houdt nog een slag om de arm tot die formele bevestiging, maar spreekt dus wel over aanwijzingen die ter plaatse gevonden zijn. Volgens onze informatie zouden er spullen van de vader van Timéo in de buurt gevonden zijn. De grootmoeder zei me dat de kleertjes ook zouden overeenstemmen met die van Timéo. En je hebt natuurlijk de plaats waar het lichaampje is gevonden, niet zo ver van het voetbalterrein waar die auto van de vader is teruggevonden. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen, bijvoorbeeld ook over de doodsoorzaak. Daar weten we nog niets over.
8: De autopsie op het lichaam zal vandaag gebeuren. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Dat is al voor de derde dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is 1 man gewond geraakt. Straks om 10 uur gaan de toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Het natuurgebied zelf blijft wel verboden terrein. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die 12 dagen geleden begon. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Maar nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in de regio heropstarten. Bij een tornado in het zuiden van Frankrijk zijn meer dan 40 gewonden gevallen. In het dorpje Pommat, in de buurt van Carcassonne, raakten honderden woningen zwaar beschadigd en zijn bomen ontworteld. Bijna 3000 mensen zaten zonder stroom. Meer dan 100 brandweermensen zijn ingezet om te helpen bij de herstellingen. Veel wegen in de omgeving zijn nog altijd afgesloten. De Verenigde Staten willen het Iran onmogelijk maken om nog handel te drijven met de rest van de wereld. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Bessent aangekondigd. De blokkade van Iran zal focussen op 5 domeinen. Technologie, goud, digitaal materiaal en de lucht- en scheepvaart. Amerika gaat ook praten met landen die nog olie kopen van Iran. Wie daar niet mee stopt, mag zelf economische sancties verwachten, zei Bessent.
11: No one is above the reach of U.S. sanctions. If they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money they will be targeted.
8: Alle Iraanse connecties zijn in kaart gebracht, zegt Bessent, en we zullen alle geldstromen droogleggen. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave aan de noordkust van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld dat Spanje vraagt moet dienen om mensen op te vangen en ook om grenzen te versterken. Eind juli zijn tienduizenden mensen de enclave binnengedrongen vanuit Marokko. Er kwamen 90 mensen om. Sport. De Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep en dat betekent dat ze hun halve finale in en tegen Nederland moeten spelen. De nummer 1 van de wereld. Een verslag van Jonathan Meddepenningen.
2: De halve finale is binnen, maar toch was er oprechte frustratie na het laatste fluitsignaal. Met 3 punten speelden de Belgen nog een halve finale in eigen land. Nu moeten ze de grens over. Tegen Argentinië hadden de Red Panthers het veel moeilijker dan in de vorige wedstrijden om kansen te ontwikkelen. Door de hoge druk van de Argentijnen werden de spitsen niet bereikt en Argentinië had zelf genoeg aan een gelijkspel. 7 strafcorners in het 4e kwart mochten niet baten. De 0 bleef op het bord. De Panthers spelen donderdag een halve finale in Amstelveen tegen topfavoriet Nederland. Weg uit het vertrouwde nest. Tegelijk is een halve finale voor de Panthers echt wel een knappe prestatie.
8: Er is ook wel vertrouwen bij de Belgische vrouwen. Alleen jammer dat ze uit het thuisstadion in Waver moeten vertrekken, zegt Stefanie van den Borre.
12: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen. Want het publiek hier heeft toch ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En ja, als je iets wilt winnen, dan moeten we van iedereen kunnen winnen.
8: Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen. Vooral in het westen tot 25 graden vandaag. Morgen kans op regen of onweersbuien. En donderdag kan er veel regen vallen. Vooraan de persconferentie van het parket in Namen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gisteren gevonden is van Timéo Brigou is. De jongen van 5 die 2 maanden geleden met zijn vader verdween. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: 7:05. Ja, je bent zo naar jezelf aan het kijken.
13: Nee. Ik was naar de klok aan het kijken. Ik was aan het timen hoe lang het nieuws duurde. Goh, ik was nieuwsgierig.
6: Ah, okay.
13: Dus 6 minuutjes of 6:30. Dat is voor, vanaf volgende week is dat belangrijk.
6: Oké. Ja. Timing is everything. Vertel, is op de weg.
13: Het gaat langzaam naar Brussel, maar het valt mee op de E19. 10 minuten vanaf Peutie. En op de E314, daar is helaas een ongeval gebeurd in Wilsele. Er is 1 rijstrook dicht. Hou rekening met 1/2 uur vertraging vanaf Holsbeek. De andere file is nog 10 minuten. Van Sterbeek tot Krainem op de E40 en ook bij Halle op de E429. Het wordt al drukker op de binnenring rond Brussel. Je verliest 20 minuten tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Antwerpen voorlopig weinig te melden. Files van zo'n 10 minuten vanaf Zwijndrecht en vanaf Massenhoven. Ook 10 minuten op de ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen.
6: Oh, kijk, intussen... Kijk eens.
13: Het is nu 6:54. Kijk.
6: Voilà. Op de kop.
13: Ja.
7: Sta op met Radio 2. Radio 2.
0: Sta op met Radio 2.
7: Romy de Ridder.
6: Een mirakel op je radio nu.

0: Simple Minds and Promised You a Miracle. Ja, Hajo die mag nog een beetje langer naar de klok kijken. Want hij zei zo meteen, of daarnet zei hij, het is 6:54. Ook Wim de Smet uit Waregem is dat opgevallen. Daar is niets van aan natuurlijk. Het is 6:55. Vergis je niet. Of je bent te laat. Sta op met Radio 2. 25 augustus vandaag. Tot 24 graden. Zonnetje erbij. Details hoor je zo meteen van Weerman Bram over een tiental minuten. In elk geval mooi weer om op je fiets te kruipen vandaag. Zo kan je je voorbereiden voor de gordel. Op 6 september is dat. Wordt er opnieuw gefietst en gewandeld in de groene rand rond Brussel. Je kan je inschrijven voor de gordel gewoon op www.degordel.be. Lekker simpel. En onze sportstam die fietst mee natuurlijk met twee heel toffe fietsers. Eén weten we al, Gitte Lambrechts, de mama van Thibaut Courtois. En twee... is ook een toffe P, dat rijmt. Maar die persoon blijft nog even in de anonimiteit tot donderdag. Dan gaan we het verklappen. Intussen is Sportstan wel al op de fiets gekropen. Ga je hem straks horen. Want we gaan hem lichtelijk storen, hè, tijdens zijn training. Waarom ook niet? Sta op met
1: Radio 2. De zonnegroet.
0: Maar eerst krijg je elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. En vandaag mag Linda uit Kokseider dat doen. Goedemorgen, Linda.
2: Goedemorgen, Romy.
0: Vertel, voor wie is jouw zonnegroet?
2: Mijn zonnegroet is vooral oma's, opa's, papi's en mami's die in deze vakantie naar de kleinkindjes hebben gekeken.
0: Leuk, leuke zonnegroet. Dat wil zeggen, ik vermoed dat jij dan ook een oma of een bomma of een zo iemand
2: bent. Ik ben ook een oma van 4 kleinkinderen.
0: Maar leuk. Ah, overloop zijn ze 4.
2: Vic, Olivia, Matthijs en Thibaut.
0: Geweldig. En zijn ze op dit moment bij jou?
2: De laatste week van augustus is traditie dat ze alle 4 bij ons komen.
0: Oh.
2: En nu zitten we in Centerparks, in midweek. En dan is dat de laatste vakantieweek.
0: Hoe leuk is dat? Een week gewoon eventjes weg van alles. Samen met de nichtjes en de neefjes. Geweldig.
2: Ja, klopt, klopt. Geweldig, ja.
0: En wat doen jullie dan vandaag? Wat staat er op de planning, Linda?
2: Vandaag is het karting in de Smaas en Knokke.
0: Oh, mooi. Zeg.
2: En daarachter naar de bowling, even gaan bowlen. En, en ook gaan zwemmen hier in Centerparks.
0: Het kan niet op.
2: Ja.
0: Het kan niet
2: op. Het kan niet op. Nee.
0: Ah, wel, kijk. Ik ga jou gewoon 20 seconden tijd geven, Linda, om kort nog eens een groetje te doen aan al die grote, mooie ouders. Grootouders, ja. Ronnie. Linda, de radio is voor jou. Doe maar.
2: Ja. Aan alle grootouders, aan alle oma's, opa's, papi's, mami's, pepi, meme, ook hoe dat ze noemen, een fijne... Dank u wel voor alle oppas van de kindjes en deze vakantie.
0: Dank je wel ook voor jou, Linda. Hier komt ie.
2: Ja. Met Radio
1: 2. De zonnegroet. Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud. Wauw. Gisteren nog op ons Radio 2 podium aan zee, hè, in Blankenbergen. Nu, je hebt nog één kans om het live te horen. Dat is natuurlijk gewoon nu zaterdag, hè, tijdens die grote VRT zomerhitfinale. Waar jij ook welkom bent. Nu, de zonnegroet van Linda uit Kokzijde, die heeft wat losgemaakt in de app van Radio 2. Veel oma's en opa's die reageren. Onder andere Christine uit Kuurne. Die stuurt: goedemorgen, de kleinkinderen zijn de max en hier zijn ook twee van de vier aanwezig. Wij hebben Marten, Kasper, Anna en Charles. Voilà, kijk, dus die zonnegroet vanuit Kokzijde is helemaal tot bij Kuurne beland. Heel fijn. Intussen is er ook weer een getal achter mij verschenen. Ik kan meekijken via VRT Canvas of de app van VRT Max. Het getal staat vandaag op deze 25 augustus op 19.901. Dat is niet waar. Ik ben altijd slecht met die cijfers te lezen. 19.991. Dat is het getal, Romy. Ja, maar ja, wie, wat, waar, wanneer, weten we niet, hè. Antwoorden krijgen we wel vanaf september. Dat heeft Peter van der Verre mij beloofd. Dus kijk, bon, 19.991. Appelen, peren, boerinnen, wie weet.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: 5 en When the Lights Go Out. Ik krijg een berichtje van Manfred uit Antwerpen. Die heeft een vermoeden wat dat gekke getal achter mij hier doet. Het is 19.991, staat nog steeds achter mij. Ik kan meekijken via VRT Canvas of VRT Max. Ik heb zelf geen idee, maar Manfred denkt aan het aantal verkochte tickets voor de Radio 2 musical Hallo Radio 2 in het pop-up theater in Hofstade in 2027. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, kan. Maar dat zou heel goed zijn voor de verkoop als we al bijna aan die 20.000 zitten qua tickets. Crazy.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
0: Er komen antwoorden begin september over dat gekke getal 19.991. Bram, heb jij een idee? Goedemorgen.
2: Goh, nee. Het is ook zo'n gek getal, hè.
0: Ja,
2: het is geen rond getal.
0: Het telt ook wat op. Maar ja, naar wat? Naar wat telt het op? Geen idee.
2: Nee, ik heb geen idee. Echt niet.
0: Bon, in de app van Radio 2, naast conspiracy theories over dat getal, ook foto's van een prachtige zonsopgang, Bram. Het is wel mooi buiten, dus belooft het een mooie dag te worden ook dan.
2: Wel, ja. Op de meeste plaatsen, zeker in Vlaanderen, lijkt het toch nog wel goed mee te vallen voor vandaag. Nu, er is wel een regenzone onderweg. Die bevindt zich op dit moment in het noorden van Frankrijk. Die zorgt al voor wat eerste regen in het uiterste zuidelijke puntje van ons land, dus de provincie Luxemburg. Daar gaat het zo meteen beginnen te regenen. Maar de meeste van die regen zou effectief daar blijven. Dus in het zuiden en in het zuidoosten van ons land. In Vlaanderen zou het dus op vele plaatsen droog kunnen blijven. Als er toch een buitje valt in de latere namiddag of vanavond, dan zal dat vooral iets zijn voor het uiterste oosten van Vlaanderen. Dus voor Limburg bijvoorbeeld. Daar kan het misschien wel, maar wellicht dus droog weer. Met wolkenvelden, maar ook de zon die er geregeld door kan komen. En temperaturen die best aangenaam zijn. 23 tot 25 graden deze namiddag. Zwakke tot matige wind uit het oosten. Dus dat ziet er nog niet zo slecht uit voor vandaag. Maar dan gaat dat toch wel veranderen. Want in de loop van de nacht krijgen we een eerste reeks buien over ons heen van over Frankrijk. Eventueel met een paar donderslagen ook. Minima van 11 tot 17 graden. En ook morgen zitten we in dat wisselvallige weer. Met zeker voor de middag geregeld buien en kans op onweer. Na de middag wordt het wat droger, maar niet volledig droog. Een enkele bui blijft nog wel mogelijk. Het wordt wel wat warmer. We gaan naar 26 graden morgen en een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Ook donderdag warm weer, 27 graden. Maar opnieuw met felle plensbuien en kans op een paar donderslagen. En ook vrijdag en in het weekend zitten we nog altijd in dat wisselvallige weer met geregeld buien. Het wordt ook wat koeler. De temperaturen dan nog rond een 20 à 21 graden.
0: Oké, dankjewel Bram.
1: Radio 2. Sta op met Radio 2. Romy de

0: Bruno Mars en All My Soul. Straks moeten we het even hebben over... ja, salmonella. Ja, sorry.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee.
0: Maar eerst 7:30, dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lieselot Terijn. Ook in het Brussels gewest duikt het Westnijlvirus op. Het virus is aangetroffen bij 3 dode kraaien in Laken en een dode ekster in Schaarbeek. Dat schrijft Brus. Het wordt verspreid via muggen en dus kunnen ook mensen besmet raken.

0: van Natuurpunt.
1: Daar is in der tijd heel het landelijk gebied ingekleurd als landbouwgebied, met alles erop en eraan, dat wil zeggen met zijn valleien, zijn bossen, al de bestaande natuur die daar aanwezig was. Daar zijn ondertussen al grote inspanningen gebeurd om natuurgebieden uit te bouwen en de natuur te herstellen. Dat dreigt nu allemaal stil te vallen en opgesloten te geraken en de noodzakelijke verbindingen en uitbreidingen die dreigen onmogelijk te worden.
0: De organisatie vraagt ook een verdubbeling van het budget voor natuurherstel. En na een ruim een jaar renovatiewerken is het zwembad op de sportcampus van de KU Leuven in Heverlee weer geopend. Het zwembad zelf was wat verouderd en ook de kleedhokjes, douches en toiletten moesten vernieuwd worden. Roel Goossens van het sportbeheer bij de universiteit.
2: Het beton van de Kuip is grondig gerenoveerd. Dat was echt dringend aan renovatie toe. De technieken zijn ook grondig gerenoveerd. Ze gaan hopelijk minder last hebben van kloor bijvoorbeeld, omdat er toch met minder producten kunnen werken. Bovengronds is het sanitair vervangen. De kleedkamers zijn volledig vernieuwd. Vroeger hadden we vier grote groepskleedkamers. Nu hebben we nog vier kleinere groepskleedkamers en dan ook een 12-tal individuele hokjes.
0: Het zwembad wordt geleidelijk aan heropend. Voor de start van het academiejaar wordt er met tijdsloten gewerkt. En dan het weer. We starten een dag met wolken. Vanaf de middag kan het ook regenen. Maximum temperaturen die liggen rond de 23 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je de hele dag in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen, Hajo.
3: Goedemorgen. E403 van Doornik naar Brugge. Opletten op het einde van de tunnel in Wevelgem is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Laat je niet verrassen daar. Verder naar Brussel hebben we files van zo'n kwartier, zie ik. Van Strombeek tot aan de werken in Laken, dat is op de A12. Ook een kwartier vanaf Peutie tot aan de werken in Machelen op de E19. En een dik half uur nog op de E314 van Rotselaar tot Wilselen. Maar daar is de weg gelukkig wel vrijgemaakt. De andere files naar Brussel zijn 10 minuten of minder lang zelfs. De binnenring rond Brussel is wel vrij druk vanmorgen met een klein half uur vertraging op het hele stuk tussen Groot, Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Antwerpen weinig te melden gelukkig vanmorgen. 10 minuten aanschuiven vanaf Kruibeke en vanaf Ranst. Ook 10 minuten aan de Kennedy-tunnel in de rij richting Nederland. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen.
4: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens met...
6: Ja, je hebt u gezegd.
5: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
6: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
5: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
6: Je hebt weer u gezegd. Maar... Spelletje.
5: Maar dat telt toch niet?
6: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
5: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
7: Voor die
8: goeiemorgen,
7: waarbij je het liefst opstaat met
9: een rustig deuntje.
7: En voor de
8: goedenavond,
7: waarbij je de dag wil verteren door te
8: dansen op deze toppers.
7: Voor wie non-stop info zoekt
9: en nieuwsgierig is ook.
7: En voor zij die liever even
10: alles willen vergeten.
7: Met non-stop muziek.
9: Blijf luisteren, hè.
7: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
12: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
13: Lotto, omdat het kan.

10cc en Dreadlock Holiday. Het is 7:40. Goedemorgen. Heb jij trouwens in je koelkast nog eieren staan die je voor 10 augustus gekocht hebt? Dus zo'n 2 weken geleden? Dan moet je voorzichtig zijn. Want dan kan dat besmet zijn met het salmonella-virus. Je hoort het na DJ-licious en Milo. Forever Young is dit. Niet bij de finalisten van VRT Zomerhit, jammer genoeg. Maar kijk, kan je nu wel van genieten.

0: Forever Young, DJ-licious en Milo. Ja, 2 weken geleden heeft het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid eieren teruggeroepen uit de winkels, omdat er salmonella in zat. Dat is een bacterie. Ja, en die eieren die komen uit het bedrijf Larco, denk ik, in Geel, zodat je het uitspreekt, Larco. Ondertussen blijkt dat al 300 mensen in ons land ziek zijn geworden door die besmette eieren te eten. Een hele goede morgen, Helijn Bonte van het FAVV.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, die besmette eieren zijn dus afkomstig uit één en hetzelfde bedrijf, uit Geel. Hoe zeker zijn we daarvan?
1: Wel, wij hebben stalen genomen in de stallen waar de kippen dus verblijven. En in een van die stallen hebben wij ook dezelfde salmonella-bacterie teruggevonden als die we in de toegangsstalen van de patiënten hebben teruggevonden.
0: Oké, okay, ja, nu 300 mensen die zijn ziek geworden. Wat zijn zo de symptomen? Hoe kan je weten, oei, ik denk dat ik eraan hang, dat ik salmonella heb?
1: Wel, bij een salmonella-besmetting lijken die symptomen wel wat op griepsymptomen. Dus je gaat hoofdpijn hebben, heel vaak ook buikpijn, buikloop zelfs. Koorts kan er ook bij kijken. Maar het goede nieuws is wel dat iemand die in een gezonde toestand verkeert, dat die eigenlijk heel weinig hinder zal hebben. Heel vaak zelfs ook geen symptomen zal gaan ontwikkelen. Het is vooral eigenlijk risicovol voor bepaalde consumentengroepen. We spreken dan van de jonge kinderen, maar ook oudere mensen, zwangere vrouwen. Voor hen is er wel een groot risico om ernstige symptomen te gaan ontwikkelen en ook zieker te gaan worden en dat het langer duurt voor zij gaan herstellen.
0: Oké, okay, ja, duidelijk. Nu kunnen er nog zieken bijkomen bij die 300 die al ziek zijn geweest door de eieren?
1: Wel, wij hebben op 10 augustus die terugroeping in gang gestoken. Mm-hmm. Dus in principe, de eieren die je nu koopt in de winkel zouden veilig moeten zijn, want alle winkelpunten zijn opgeroepen om die eventueel besmette eieren uit de rekken te halen. Het gaat er vooral over bij de consumenten thuis dat die eieren nog aanwezig zouden kunnen zijn. Dus we roepen hen wel op om eventjes in de koelkast te gaan kijken. Er zijn 4 codes die je terug kan vinden op onze website. En staat die code op de eitjes die je thuis hebt, dan vragen we toch om die absoluut niet meer te gaan opeten en ze te vernietigen of terug te brengen naar het winkelpunt.
0: Want wat wordt er dan gedaan als we die eieren terugbrengen naar het winkelpunt? Ook gewoon vernietigd dan?
1: Wel, dat hangt een beetje af van winkelpunt tot winkelpunt. In de meeste gevallen zal je jouw geld terugkrijgen of eventueel een waardebon van dezelfde waarde. En dan worden die eieren inderdaad opgehaald om te gaan worden vernietigd, zodat die niet meer opnieuw aan consumenten kunnen worden verkocht.
0: Oké, okay, ja. En wat met dat bedrijf nu natuurlijk? Het komt allemaal uit één bedrijf in Geel. Wat gaat daarmee gebeuren?
1: Wel, ook daar hebben we natuurlijk maatregelen genomen. Dus de eieren die daar nu worden gelegd, die mogen niet meer naar de winkels gaan. Die mogen wel naar een eibrekerij gaan. Dus dat is eigenlijk een bedrijf die de inhoud uit de eitjes gaat halen en die goed gaat verhitten, pasteuriseren, zoals we dat noemen. En dat proces zorgt er eigenlijk voor dat die levende bacterie, die salmonella, dat die onschadelijk wordt gemaakt, dat die wordt vernietigd. En op die manier zijn die eieren opnieuw veilig om verder in de voedselketen te worden gebruikt.
0: Gelukkig maar. Dankjewel, dankjewel, Helijn Bonte van het FAVV, het Federaal Voedselagentschap. Nog een mooie dinsdag.
1: Dag. Dankjewel. Dag.
0: Michael Jackson is dit. 7:15. Thriller.

0: Ah, dat lach je toch altijd. Jackie, Michael Jackson. En Thriller. September, dan staat ja, Sportstan in zijn fietspakje. Helemaal klaar voor de gordel te fietsen. Goedemorgen, Sportstan.
1: Dag Romy, goedemorgen.
0: Het is eigenlijk al een klein beetje september, hè? Want ja, op dit moment sta je ook op je fiets, in je sportoutfit, klaar om te fietsen. Vertel eens, wat zie je rond jou?
1: Speciaal voor jou, Romy, ben ik ondertussen al, denk ik, exact 25,20 kilometer aan het rijden. En wat zie ik? Vooral rust, patatten zie ik voor mij, en mais zie ik ook, en een kerktoren van Goetsenhoven zie ik. Ik sta hier ergens in het midden van de velden, waar ik graag en veel fiets. Ik woon op de grens tussen Wallonië en Vlaanderen, dus ik steek denk ik 80% van de tijd over naar Wallonië, om dan zo via de Vlaamse veldwegen terug te rijden. Dus zeer mooi, want de zon is net opgekomen. Ik moet zeggen, Romy, het was fris vanochtend. Ik heb mijn mouwstukken aan. Maar nu met de zon op mijn snoet is het eigenlijk super aangenaam. Rustig, geen verkeer, geen wandelaars ook niet. Dus ik, eigenlijk is dat gewoon genieten.
0: Ja, gisteren was je al aan het palikeren, hè, dat het koud ging zijn. Dan was je aan het zeggen, oh, ik ga lange mouw moeten aandoen.
1: Ja, ja, maar het is wat frisser morgens, hè, Romy. En nu, op zich is het wel leuk om 's morgens te trainen, want dan, ja, als je dan nog niet gegeten hebt, dan noemen ze dan een nuchter training. Ja, dan is dat eigenlijk goed voor de vetverbranding. En ik heb nog wel wat overschot, dus elk grammetje dat eraf kan 's morgens is wel mooi meegenomen.
0: Blij dat jij dat hebt gezegd en ik niet. Oké, geweldig. Hoe zijn de benen vandaag? Vertel dat eens.
1: Ja, die zijn eigenlijk matig, moet ik zeggen. Maar ik ben gisteren 2 keer gaan fietsen. 1 keer met mijn vrouw en daarna ben ik ook alleen een zware training gaan doen. En als je dan 's ochtends opstaat, dan is het... Ja, ik ben ook geen 30 jaar meer of geen 25 meer. Dus dan is het iets strammer. Maar ik heb wel de indruk, Romy, dat er per kilometer net iets meer stamp op de benen bij komt. Dus tegen dat ik thuis zal zijn, zal het waarschijnlijk in orde zijn. Maar ja, dan is het tijd om te gaan werken. Dus dan is het er weer voorbij.
0: Kijk, ja, vrijdag hebben we een van jouw 2 fietsgenoten ontmaskerd. Ja. Namelijk Gitte Lambrechts, die fietst mee met jou. De gordel, daar kijken we natuurlijk naar uit op 6 september. Sportieveling is zij, een kinesiste is zij. Zij is ook de mama van Thibaut Courtois. Ook wel echt gewoon een echte sportmama. Nu donderdag, over 2 dagen, ontmaskeren we nummer 2. Een man, ja, gaat dat zijn, dat kunnen we al geven. Maar heb je misschien toch nog een tip voor ons?
1: Ja, het is iemand uit dezelfde regio als Gitte. Dus Limburg, daar moet je zijn. Ja, ja, ja, absoluut. En het is iemand die zijn strepen, want het is hij, zijn strepen al verdiend heeft in de muziek. Die ook heel graag fietst en die, ja, als ik me niet vergis, messcherp staat. Dus Limburg, messcherp en iets met muziek. Dan kom je al een eind, denk ik.
0: Oké, dat is een puzzel die we even moeten leggen dan, zo meteen. Nu, het gordelteam is met Gitte en dan, ja, puntje, nog niet compleet. Want jij kan je als persoon die nu aan het luisteren is nog inschrijven om mee te fietsen met jullie. Eigenlijk als buddy, hè. Je kan je gewoon inschrijven via VRT Max. Doorklikken op Doe mee en dan rij jij misschien wel op 6 september gewoon samen met Sportstan, Gitte en puntje, door die prachtige groene rand van Brussel. Zo is het, hè.
1: Dat klopt helemaal. Dan mag je in mijn wiel zitten met mijn mooi rozig oranje pakje. Dus je gaat me zeker zien.
0: Amai, zo vrouwelijk.
1: Ja, ja, dat dacht ik ook de eerste keer, Romy. Maar iedereen vindt het heel mooi. Dus ik heb me daarbij neergelegd en ik vind het eigenlijk zelf ondertussen ook mooi.
0: Ja, wel,
1: zo gaat dat dan.
0: Wat is je eindpunt vandaag nog? Hoeveel kilometers ga je nog doen?
1: Ja, niet te veel, denk ik. Ik denk nog een 6-7 kilometer ben ik nu van thuis. Dus dan heb ik er iets meer dan 30 gedaan. Maar zo zonder te eten is dat best oké, Romy. Daar kan ik mee thuis komen.
0: Je was gewoon aan het wachten tot ik jou ging bellen. Tot gewoon je kon zeggen, ja, ja, ik zit op de fiets in mijn pakje. En
1: eigenlijk sta ik op mijn oprit. Dat is waar, ja, zwaar. Ik sta op mijn oprit en ik ga terug naar binnen.
0: Hey, maar veel succes nog daar.
1: Dankjewel.
2: Sta op met Radio 2. Romy de Ridder.

De naam is gevallen in de app van Radio 2. Ja, het is echt waar. Het is niet Denis. Daar is Blondie vooral zot van. Martine Willems uit Begijnendijk. Die heeft de puzzel van Sportstand even bij elkaar gelegd. En ja hoor. Tinne, je hebt het aan het rechte eind. Maar donderdag weet heel Vlaanderen het. En weet jij met wie je kan meefietsen op 6 september door die groene rand van Brussel tijdens de gordel.

0: vanavond op VRT1.
1: Maar jongen, ik heb een schrik. Dat verstaat het toch, hè? Of niet?
0: Op VRT1 in Reizenwaas de Bucketlist leert Tom bobsleeën in Servië. Op VRT Canvas in de docu AI Confidential verandert AI onze gezondheidszorg. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van Eyecatchers voor je klaar. Alvast veel kijkplezier.
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Amber van de Weert die komt mee ontbijten hier bij Radio 2. We hebben het over haar broer Michiel, over Pukkelpop en over haar misschien wel grote musicalcarrière. Na 8 uur...
5: Elke dag.
4: Gooi de VRT Max-app al open en dan kan je haar zo meteen zien binnenkomen.
6: Het is 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het parket bevestigt dat het kinderlichaam in Onet wellicht van de vermiste Timéo Brigou is. Er is opnieuw een schietincident geweest in Brussel. En op het WK hockey moeten de Belgische vrouwen in de halve finale tegen topfavoriet Nederland spelen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisterenmiddag gevonden is in Onet, in de provincie Namen, van de vermiste jongen van 5 is, Timéo Brigou. Dat heeft het parket gisteravond gezegd op een persconferentie. Het lichaam moet wel nog officieel geïdentificeerd worden.
7: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timéo Brigou.
6: De jongen verdween 2 maanden geleden met zijn vader. Hij blijft vermist. Maar mogelijk is er nu wel een doorbraak in de zaak, zegt collega Gianni Palink.
8: Het parket blijft wel enigszins voorzichtig, houdt nog een slag om de arm tot die formele bevestiging, maar spreekt dus wel over aanwijzingen die ter plaatse gevonden zijn. Volgens onze informatie zouden er spullen van de vader van Timéo in de buurt gevonden zijn. De grootmoeder zei me dat de kleertjes ook zouden overeenstemmen met die van Timéo. En je hebt natuurlijk de plaats waar het lichaampje is gevonden, niet zo ver van het voetbalterrein waar die auto van de vader is teruggevonden. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen, bijvoorbeeld ook over de doodsoorzaak. Daar weten we nog niets over.
6: En die autopsie op het lichaam zal vandaag gebeuren. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in Sint-Gilles. Dat is al het 6e schietincident in enkele dagen tijd in een Brusselse gemeente. Bij de laatste schietpartij in Sint-Gilles zou een automatisch wapen gebruikt zijn. Er vielen geen gewonden, de dader is op de vlucht. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zijn de schietpartijen een reactie op de strijd van politie en gerecht tegen drugs.
9: Die gebeurtenis is voor mij een teken dat we moeten onze strijd tegen drugscriminaliteit vastberaden voortzetten. Dat wil zeggen dat wij storen in het schema. Hè. Dus we zijn daar en met de versterking die ik heb ingevoerd en ook de plan Grote Steden, het toont dat het werkt. Dus we moeten voortzetten.
6: Een bedrijf uit Geel in de Antwerpse Kempen is de bron van een salmonella-uitbraak, waarbij in ons land al zeker 300 mensen ziek geworden zijn. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer mensen ziek geworden zonder dat dat bekend is geraakt. De eieren zijn sinds 10 augustus uit de winkels gehaald. Alle eieren die nu nog in de winkel liggen zijn veilig, zegt Elijn Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
10: Eieren hebben een houdbaarheid tot ongeveer 4 weken na het leggen van het ei. De eieren die nu in de winkel liggen zijn in principe veilig, want ook de winkelpunten zijn opgeroepen om die eieren uit de rekken te gaan halen. Het gaat vooral om de eieren die daarvoor zijn verkocht door consumenten. Die roepen we op om eventjes de codes te gaan checken. Er zijn 4 codes die betrokken zijn. En als je de eieren in huis hebt, om die ook niet meer te gaan consumeren.
6: De codes van de eieren kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Symptomen van salmonella zijn onder meer diarree en braken. Bij een tornado in het zuiden van Frankrijk zijn meer dan 40 gewonden gevallen. In het dorpje Pomat in de buurt van Carcassonne raakten honderden woningen zwaar beschadigd en zijn bomen ontworteld. Dakpannen en stenen vlogen in het rond. Het leek op oorlog en we moesten schuilen onder de tafel, zegt een buurtbewoner.
11: Les tuiles qui tapaient de partout, les cailloux et tout. On s'est cru vraiment comme si c'était une guerre, quoi. Vraiment, couché sous la table et tout. Voilà, on pouvait pas faire autrement, quoi.
5: Bijna 3000 mensen zaten zonder stroom en meer dan 100 brandweermensen zijn nu ingezet om te helpen bij de herstellingen. De Verenigde Staten willen het Iran onmogelijk maken om nog handel te drijven met de rest van de wereld. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent aangekondigd. De blokkade van Iran zal focussen op 5 domeinen. Technologie, goud, digitaal materiaal en de lucht- en scheepvaart. Amerika gaat ook praten met landen die nog olie kopen van Iran. Wie daar niet mee stopt, mag zelf economische sancties verwachten, zei Bessent.
12: No one is above the reach of U.S. sanctions. If they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, they will be targeted.
5: Alle Iraanse connecties zijn in kaart gebracht, zegt Bessent, en we zullen alle geldstromen droogleggen. Sport. De Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep. En dat betekent dat ze nu hun halve finale in en tegen Nederland moeten spelen. De nummer 1 van de wereld. Toch is speelster Famke van Heel vooral tevreden.
13: Ja, we zijn toch door naar de halve finale. Het is jammer dat we nu naar Nederland wel moeten en ons eigen wild niet hebben. Maar het komt wel goed, hopelijk. We hebben alles gegeven en jammer genoeg is het niet het resultaat dat we willen. Maar we gaan alles geven om tegen Nederland te spelen nu. Cross the fingers en we hopen ervoor.
5: Het weer meestal droog met wolken, maar ook opklaringen. Vooral in het westen, we halen tot 25 graden. Morgen kans op regen of onweersbuien en donderdag kan er veel regen vallen. Vooraan de persconferentie van het parket in Namen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gisteren gevonden is van Timio Brigou is. De jongen van 5 die 2 maanden geleden met zijn vader verdween. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Sta op met Radio 2.
15: Sta op met Radio 2.
16: Romy de Ridder.
17: Zometeen Amber van de Weert op je radio. 5 over 8.

0: The Weeknd en Blinding Lights. Goedemorgen, Hajo.
1: Goedemorgen.
0: Langzaam naar Brussel, precies.
1: Ja, inderdaad. Een kwartier erbij tellen van Strombeek tot Laken op de A12, dus waar die afrit gesloten is deze week. Verder nog een dik, ja, bijna een half uur, liever vanaf Zemst op de E19 tot aan de werken in Machelen. E314 nog een kwartier van Rotselaar tot Wilselen. E40 ook een kwartier, dan van Sterrebeek tot Krainem. En opletten, voorbij Sterrebeek is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Verder ook een kwartier geduld oefenen bij Halle op de E94. De binnenring rond Brussel dan is vrij druk. Ruim een half uur ben je kwijt tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring ook een half uur, maar dan van Waterloo tot voorbij de Groenendaaltunnel. Daar is een ongeval gebeurd, ook links is versperd. Verder naar Antwerpen, een rustige spits houden, zo zeg. E17 een kwartier vanaf Kruibeke en ook vanaf Massenhoven op de E313. En verder nog 10 minuten aan de Kennedy-tunnel op de Antwerpse ring richting Nederland.
0: Dankjewel. Dinsdag 25 augustus. Goedemorgen als je nog maar net wakker bent. Het is 8:10, 24 graden vandaag. Als ik naar buiten kijk, ja, bijna blauwe hemel. Maar de zon gaat schijnen vandaag, dus dat is fijn. Net als eigenlijk in onze Radio 2-studio. Daar schijnt de zon ook, want ik kan meekijken via VRT Canvas of VRT Max. Amber van de Weert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Amber, je ziet er prachtig uit.
2: Dank je wel.
0: Ik wist het ook, want we hebben al op Instagram een paar berichtjes gewisseld met elkaar. Ja. En dan ging het vaak over kledij of over juwelen.
2: Inderdaad.
0: Dus ik zei tegen mijn collega's, ik zeg, als Amber langskomt, ik weet het, ze gaat haar best doen en ze gaat er goed uitzien.
2: Dank je wel.
0: Dus kijk, het is gelukt. Nu, Amber, moeilijke afgelopen dagen, weken voor jou. Dus misschien gewoon de eerste beste vraag om mee te beginnen. Hoe is het nu met jou?
2: Gezien de situatie wel, ça va. Ik heb een beetje afleiding gehad de afgelopen weken. Dus dat is ergens wel goed. Maar nu gaat het rustige deel komen. Dus dat gaat wel moeilijker worden.
0: Mm-hmm, ja, je bent naar Pukkelpop geweest. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar inderdaad, die geen fijne periode. We hebben het natuurlijk over jouw broer Michiel, die 2 weken geleden gestorven is. We kennen hem als content creator. Hij maakte filmpjes op sociale media. Maar vooral ook van zijn eindeloze positiviteit, hè, dat hij uitstraalde. Michiel leed aan progeria, een zeldzame verouderingsziekte, heb je zelf ook. En hij zou eigenlijk niet ouder dan 12 jaar worden.
2: Ja.
0: Maar uiteindelijk is hij er 28 geworden.
2: Inderdaad.
0: Geweldig, hè? Zagen jullie dat aankomen?
2: Nee, zeker niet. Hij had eigenlijk net zijn op-hartoperatie gehad. En de schrik was vooral dat het misschien tijdens de operatie ging gebeuren.
0: Ja.
2: Maar hij is daar heel goed uitgekomen, alles eigenlijk gelukt. Maar na 2 weken heeft hij wat complicaties gekregen. Hij had hartritmestoornissen, een kleine terugval gehad. En dan is hij de maandag de 10e eigenlijk heel onverwacht overleden. De dokters hadden het ook niet zien aankomen. Hij is ook eigenlijk heel rustig gegaan. Dus gewoon tijdens een gesprek met een verpleegster bewusteloos gegaan en zijn hartslag weggevallen.
0: Okay.
2: Dus het is wel heel plots gekomen.
0: En waren jullie dan aanwezig in het ziekenhuis op dat moment?
2: Nee, mijn ouders, wij verbleven in Leuven om toch dichtbij hem te zijn. Om elke dag naar hem toe te kunnen gaan.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik was net op musicalkamp vertrokken en ik was aan zee. Toen had ik maandag het berichtje via het telefoontje van mama en papa kreeg die mij vertelde dat Michiel overleden was. Maar ze waren zelf ook niet aanwezig. Ze waren echt net onderweg om naar Michiel te gaan.
0: Okay.
2: Toen zij zelf telefoon kregen van het ziekenhuis.
0: Hoe heb je dan nog afscheid kunnen nemen?
2: Sowieso heeft hij in het ziekenhuis hebben ze een beetje mooi gelegd dan. Dan hebben wij wel afscheid kunnen nemen. Er is ook de heel dichte familie ook langs gekomen. Maar ik hou me heel hard vast aan het feit dat de laatste keer, de zaterdag dat ik hem voor het laatst gezien heb, dat dat een hele goede dag was voor hem. We hebben nog met ons twee een heel mooi gesprek gehad. Het laatste wat we altijd tegen elkaar zeiden als wij wegwandelden was love you. Dat was wel een mooie laatste herinnering waar ik mij wel een beetje aan optrek.
0: Mm-hmm, dat is mooi. Ja, jullie spraken wel openlijk over de dood, hè? Ook in de documentaire die nog maar pas is uitgekomen over jou en je broer. How to be alive, zo heet het, kan je zien op VTM Go. Heb je daar dan sneller vrede mee, omdat er net heel openlijk is gesproken geweest over dat sterven?
2: Ja, dat heeft zeker wel geholpen. Ook omdat wij naar aanloop van de operatie ook met hem gesproken hebben over dat hij misschien ergens een document maakte over hoe dat hij zijn begrafenis of zijn uitvaart voor zich ziet of wat hij zou willen. En dat heeft hij dan ook gedaan, dus daar hebben we een beetje als grote richtlijnen kunnen gebruiken. Dat kwam, misschien gek gezegd, maar wel vaak ter sprake. En dus dat was heel open bij ons thuis. Dat was nooit een taboe geweest. Dus hij heeft het wel ja, misschien ergens toch wel makkelijker gemaakt om er meer vrede mee te hebben of zo.
0: Ja, we gaan het zo meteen nog verder over die documentaire hebben natuurlijk. Ja. Blijf nog gerust even zitten, Amber.
2: Met plezier.
3: VRT Radio 2. Sta op met Radio 2.

0: Babette, hoe dan ook. Ja, zij zitten bij die laatste 10, hè, die 10 finalisten van VRT Zomerhit. En straks om 16:30 staan ze op ons Radio 2-podium aan zee in Blankenbergen. Ja, dan kan je misschien wel nog overtuigd worden natuurlijk, hè, door Maxime of Babette om te stemmen via VRT Max. Kan zomaar. Amber van de Weert hier bij ons in de studio. Heb jij al gestemd voor VRT Zomerhit?
1: Nee, nog niet.
0: Ja, maar ja. Ja, maar ja. Dan moet je dat doen.
1: Dat moet je doen.
0: Heb je een favoriet?
1: Ik ben daar denk ik met de laatste week niet mee bezig
0: geweest. Ah, dat begrijp ik nu wel eens helemaal.
1: Ik weet niet wie erin staat. Maar.
0: Ik zal je subiet mijn favoriet influisteren en dan moet je maar een dubbele stem geven. Ja, is dat afgesproken? Oké, okay, ja, perfect. Absoluut. Nu, muziek, dat is wel een groot deel van je leven.
1: Ja, zeker.
0: Ah ja, want je speelt mee in musicals.
1: Uh-huh.
0: Je hebt onlangs nog een musical gedaan ook.
1: Ja.
0: Legally Blonde. Ik heb dat muziekje, ik heb een video van jou gezien, een klein fragmentje. Dat heeft een hele dag nog in mijn hoofd gezeten.
1: Iedereen zegt
0: dat. Oh my God. Dat, hè, dat stukje, hè. Oh man, nog
1: iedereen,
0: een hele
1: dag. Iedereen.
0: Het is ongelooflijk. Je bent ook nog afgelopen dagen naar Pukkelpop geweest. Laten we daar zo meteen nog eventjes over praten.
2: Volgende week is Peter van der Veyre helemaal terug.
3: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
2: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
4: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
2: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
4: En amusant.
2: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Ja, jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
5: Elke dag telt voor.
4: Let's go.
6: Lotto is op zoek naar billen.
7: Billen?
6: Die op designmeubelen willen zitten.
7: Oh ja.
6: In een dure onderbroek.
7: Oh, ik wil dat.
6: Eventueel met een trampstamp erboven.
7: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
8: C'est
6: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Wat eten we vandaag?
10: Ja. Wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
9: Onmisbaar in de keuken.
10: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
9: Gratis en voor niks.
11: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Radio 2.
13: Radio 2.

0: Hoppa! Ricky Martin en Undo Stress, of ja, eigenlijk Maria. Hè. Wie meekijkt via de app van VRT Max of VRT Canvas, die ziet dat ik bezoek heb. Een hele goede morgen opnieuw, Amber van de Weert.
1: Hallo.
0: Peter Balen, of Bielen liever, die stuurt een bericht in de app van Radio 2. Amber en Michiel zijn ware voorbeelden voor vele mensen. Ze zijn door iedereen geliefd. En Peter heeft jou ook een keertje ontmoet, zegt hij.
1: Ja.
0: Ja, die is de neef van jouw mama. Kan dat? Ja, mama heet de Goddelieve.
1: Ja.
0: Ah, wel, kijk, dan ken jij Peter een klein beetje. Maar ze zegt, hij zegt van ja, kijk, twee schatten van mensen. Nu, Amber, jij bent net 4 dagen
1: daar
0: Pukkelpop geweest. De full combi.
1: Ja, de full experience.
0: Hoe was dat?
1: Ja, een beetje dubbel. Ik had aan mijn ticket voor dan ook Michiel zijn operatie en zo. Mm-hmm. Ook met camping. Maar toen hebben we beslist van ik ga toch elke avond thuis slapen om een beetje de comfort te hebben. Maar ik had eigenlijk de donderdag totaal geen goesting om te vertrekken. Ik was eigenlijk aan het uitstellen om mij aan te kleden. Maar ik dacht van ik wil niet gaan, ik kan niet gaan, ik voel me er zo niet goed bij. Maar dan toch zo rustig aan. Oké, ik zal maar even naar boven gaan, me aankleden, mijn spullen pakken. En toen ik daar was, kreeg ik er toch zin in. En uiteindelijk heb ik er toch wel heel hard van kunnen genieten.
0: Ja, want ik denk als je niet was gegaan, had er misschien wel een kans geweest dat Michiel niet blij had geweest.
1: Ja,
0: daarboven.
1: Sowieso.
0: Toch? Hij hield van het leven.
1: Yep.
0: Hij hield van Pukkelpop.
1: Ook.
0: Daarover praat hij ook heel veel in de documentaire How to Be Alive. Een documentaire die je kan kijken op VTM Go. Hij neemt het eigenlijk als een soort zelfs tijdlijn. Luister even kort mee.
2: In augustus vorig jaar een heel festival lang. Alles zelf rondliep. Ja, 30.000 stappen om een dag, geen probleem. Feesten, dansen. En nu in één keer ben ik niet in huis rond kunnen. Dus.
0: Het gaat dan over Pukkelpop 2025.
1: Ja.
0: Toen ging het eigenlijk prima met Michiel. Misschien meer dan prima. En nadien is het eigenlijk snel achteruit gegaan. Hè?
1: Ja, hij heeft eigenlijk heel veel moeite gehad om te recupereren van Pukkelpop. Wij weten sowieso dat dat voor ons allebei wel de dag of dagen daarna een beetje bijkomen is. Maar hij heeft ook echt zo last gehad van zijn hart en zo. Moeite, met zo'n conditie en er gewoon zo terug bovenop geraken. En dat is eigenlijk sindsdien ook niet meer gelukt. Dus sindsdien is het ook dan bergaf gegaan. Mm-hmm. Ook met dan de andere hartklep die begon op te spelen en zo. Dus ja, dat is inderdaad wel een beetje een tijdlijn van wanneer het naar beneden begon te gaan.
0: Ja. Nu, was hij erbij, denk je? Pukkelpop 2026?
1: Sowieso. Ja? Hij stond langs mij.
0: Ja? Ben je veel
1: zeker van.
0: Aangesproken geweest ook op het terrein zelf?
1: Ja, zeker wel. Dat ik ook echt op een bepaald moment heb moeten zeggen tegen mijn vrienden van mij moet hier nu weg. Want als één iemand iets begint te zeggen, dan blijven er mensen komen. En dan is het geen moment stil of geen moment rust eigenlijk. Dus ik heb soms wel even moeten zeggen van oké, we moeten nu even verplaatsen naar ergens anders. Want de mensen blijven op je afkomen en dat is super lief. Maar dat zijn voor mij allemaal onbekende mensen. En na een tijd wordt dat heel vermoeiend. Omdat je een beetje in een leuke sfeer zit, een beetje afleiding. En elke keer word je terug aan herinnerd.
0: Ja.
1: Dus het is een heel raar moment om continu van die mensen die komen condoleren en zo.
0: Mm-hmm. Ja, dat is niet enkel nu natuurlijk hè, dat je aangesproken wordt over Michiel. Zelfs soms als Michiel. Luister even mee, vertel je ook over in de documentaire.
1: Ik kan ook in jogging en een zwarte trui lopen. Of ik kan in een klein rokje met een topje en een kleurrijke handtas lopen. Maar dan komen mensen toch naar mij toe. Hey Michiel. En dan komt die frustratie er echt zo uit. Dat hoezo, ik kan toch niet aan mijn roks gedaan. Hoezo denk je dat ik Michiel ben? Zo, dan komt er dan zo een beetje uit daarna.
0: Ja, maar ja, terecht hè?
1: Ja, het is vaak heel frustrerend geweest wel.
0: Maar ja, ik snap het wel. Nu heb je zoiets van, ik wil eigenlijk ook wel echt Amber zijn en niet meer de zus van Michiel. Ik ben ook wel gewoon Amber, een eigen persoon.
1: Ja, inderdaad. En ik heb ook, bij mijn speech bij het begrafenis heb ik ook gezegd dat ik hem meeneem en eer in alles wat ik doe, maar op mijn manier. Zo als Amber en niet per se in Michiel zijn voetsporen of niet gelijk Michiel, gewoon op mijn eigen manier hoe dat ik ben, zoals hij ook altijd heeft aangemoedigd en ook echt zou willen. Want als we dan samen iets deden, was hij ook zo van, pak maar even de spotlight of doet jij het maar, omdat hij ook echt wel een beetje die aandacht op mij wil, omdat hij wist dat. Hij was zelf ook van, ik heb mijn verhaal heel vaak gedaan, er is heel vaak aandacht op mij geweest, dus nu is het Amber haar beurt, dat mag wel eens.
0: Mm-hmm.
1: Dus hij was alleen een heel grote steun daarin wel. Maar dat is wel heel frustrerend geweest voor een heel lange tijd.
0: Nu, wat staat er dit jaar nog in 2026 op Amber haar planning? Wat wil jij nog graag doen?
1: Oh, Ik weet niet, ik denk misschien wel een beetje chillen.
0: Chillen vind ik het beste antwoord ooit. Had ik niet verwacht. Maar chillen vind ik een goede antwoord.
1: Allee, ik heb nog geen plannen voor komende... Allee, ik heb een trouw opstaan. Ik heb twee trouwens opstaan. Een van de beste vrienden van mijn mama. Mm. En dan van een van Michiel zijn beste vrienden.
0: Oké. Okay. Het leven vieren eigenlijk dan.
1: Ja, exact.
0: En,
1: ja, Michiel zijn doel was ook echt voor die trouw van zijn beste vriend eigenlijk terug goed te zijn. Mm-hmm. En dan heeft het lot anders beslist. Maar dan heb ik gevraagd aan die vriend van... Zou jullie graag hebben dat ik er dan misschien bij ben? Als in, ja, dat Michiel via mij erbij is.
0: Een stukje erbij is, toch?
1: Ja, die hebben instant gezegd van ja, je bent heel welkom, dus.
0: Nou, kijk. Vier het leven, feest nog lang. Amber, we zien elkaar sowieso. Volgende afspraak. Pukkelpop, 2027. Ja. Wil ik jou zien. En dan gaat Michiel er ook opnieuw weer een beetje bij zijn. Dankjewel om langs te komen, Amber.
1: Alsjeblieft.
0: Nog één ding natuurlijk.
1: Ja.
0: Muziek. Harry Styles, heb je mij verteld, favoriete artiest?
1: Inderdaad. Dus nu komt Harry Styles met As It Was.
0: Kijk, ze kan mijn job al beginnen overnemen. Misschien ook een doel voor 2026
1: ja,
0: nog.
1: Ja, misschien wel.
0: Amber, merci.

0: Laken en een dode ekster in Schaarbeek, dat schrijft Brus. Het virus dat verspreid wordt via muggen kan ook mensen besmetten. Wie besmet is, kan griepachtige symptomen krijgen, al merken de meeste mensen niets van de infectie. In zeldzame gevallen kan het leiden tot hersenvliesontsteking. Leefmilieu Brussel volgt de situatie in het gewest op. Tine stuurt in de loop van de maand september controleurs op pad om te zien of de voetpaden in de stad goed onderhouden zijn. Als inwoner ben je verplicht om het onkruid op de stoep voor je deur te verwijderen. Vorig jaar werd er nog gesensibiliseerd, dit jaar riskeren inwoners een gasboete. Burgemeester Jonathan Holslag.
1: We kunnen enkel een nette stad bouwen als iedereen een stukje bijdraagt. En vandaar dat we dit jaar ook wat sneller zullen reageren. En dat de gasboetes voor hardnekkige weigeraars ook iets sneller gaan volgen. Dat is misschien niet de meest populaire maatregel, maar het is wel een noodzakelijke maatregel.
0: Ook in heel wat andere Vlaamse steden en gemeenten zijn inwoners verplicht om het voetpad voor hun deur zelf te onderhouden. In Leuven stopt Lisbeth van der Meren vanaf 1 oktober als schepen voor CD&V. Ze kiest voor een nieuwe job aan de Hogeschool UCLL. Apotheker Katrien Vermeijlen neemt haar bevoegdheden over en wordt de nieuwe schepen van onder meer jeugd, toerisme en burgerzaken. Zij wil voorbouwen op het werk van Van der Meren, maar ook haar eigen accenten leggen.
2: Wat ik heel belangrijk vind en wat ook wel in de beleidsnota staat, dat is dat er voor de jeugd meer ruimte moet zijn voor vuiven, om muziek te maken, om zich uit te leven. Ook bij toerisme denk ik dat we heel wat uitdagingen hebben, aangezien we dat Leuven culturele hoofdstad voor de deur staat binnen een aantal jaren. Denk ik dat er zeker nog nood is aan overnachtingsplaatsen, extra overnachtingsplaatsen, hotels.
0: En in Gidbet zijn verschillende inwoners gehuldigd nadat ze op 12 juni het leven van de 44-jarige Tom hebben gered. Hij kreeg een hartstilstand achter het stuur op de parking van de supermarkt. Dankzij het snelle optreden van omstaanders en twee verpleegkundigen kon hij ter plaatse worden gereanimeerd. Burgemeester Jo Rogge is trots op zijn inwoners.
3: Eigenlijk, als je heel het verhaal hoort, ieder zijn bijdrage, of die nu groot of klein was, die heeft een heel grote impact gehad op het vervolg. En eigenlijk als burgemeester zijn we trots dat onze inwoners, als het nodig is, echt er wel voor elkaar staan.
0: Eerst wolken, vanaf de middag regen, temperaturen rond de 23 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
4: In de app van Radio 2 blijven er maar mooie reacties binnenkomen voor Amber van de Weert natuurlijk. Net nog bij ons hier in de studio. Ja. Waren er maar meer Michiel en Ambers, want die positiviteit kan niet meer op.
5: Absoluut, helemaal
4: geweldig, gelijk, toch?
5: Romy, absoluut. Ja.
4: Fina zegt ook, schoon kind.
5: Ja, waar, hè? Tuurlijk. Maar ja, schoon kind. Het is een eerlijke reactie.
4: En Natasja zegt, de wereld zou er veel mooier uitzien met de positiviteit van Amber en Michiel. Dus kijk, we bespreiden een klein beetje positiviteit op deze dinsdag.
5: Ik vind het heel mooi.
4: Ook nodig tijdens het verkeer, of valt dat
5: ja,
4: mee?
5: Een beetje positief blijven als je naar Brussel moet, want hier en daar is het toch flink aanschuiven. Bijvoorbeeld op de E19, een half uur vanaf Zemst tot aan die werken in Machelen, en die duren nog een paar weken helaas. Verder op de A12, een kwartier van Stroombeek tot Laken, ook een kwartier van Rotselaar tot Wilsel op de E314. En op de E40 een kwartier vanaf Sterrebeek, heeft te maken met een ongeval op de linkerrijstrook net voor Krainem, waar ook wordt gewerkt natuurlijk. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je 25 minuten van Grote Bijgaarde tot Vilvoorde. De buitenring, bijna 1 uur van Waterloo tot voorbij Groenendaal. De tunnel daar is ook een ongeval gebeurd. Naar Antwerpen gelukkig iets minder drama, met files van zo'n 20 minuten vanaf Massenhoven op de E313. Een kwartier vanaf Kruibeek op de E17. Antwerpse ring richting Nederland, een kleine 10 minuten aan de Kennedy-tunnel. En dan tot slot op de E40 van Luik naar Aken, ook daar 20 minuten van Lonsain tot aan de werkzaamheden in Vot.
6: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: Met een Buzzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news.
9: Daar ontmoet ik de Goon.

0: The Bad and the Ugly. En zelfs The Freaky and the Extreme.
1: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.

0: aan je live horen, hè, want hij komt naar de finale zaterdag, hè, in Blankenbergen. Intussen 20 voor 9 en er moet nog een werkplaat komen natuurlijk. Dus moet jij werken vandaag, mag jij een song kiezen in de app van Radio 2. Laat maar komen.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.

0: aan Balkan uit de Pint. Hè. Vindt dit haar zomerhit? Radio 2. Gert en James Madiwodo. Ja, zaterdag weten we het, hè, wie de VRT Zomerhit trofee mee naar huis mag nemen. Je kan nog stemmen op jouw favoriet, doe je via VRT Max. Nu hier bij Radio 2 na 9 uur is het aan Xavier en Team Win-Win natuurlijk. Maar eerst moet die werkplaat nog volgen. En ja, er wordt gewerkt op deze dinsdag, ook door Eline de Vos uit Boeghout. Goedemorgen, Eline.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat doe jij van job? Vertel eens.
1: Ik ben shopmanager bij Björnie's Huisgemaakt IJs in Antwerpen.
0: Wow, lekker. Oké. Welke ijssmaak is jouw favoriet?
1: Op dit moment Björnie's Bueno. Dat is onze huisgemaakte Bueno-smaak.
0: Ik ben mee van de fruiten. Banaan bijvoorbeeld. Lekker.
1: Ah ja, ja die
0: altijd
1: ook.
0: Altijd goed, altijd goed. Nu, welke song gaat jouw werkdag nog een beetje beter maken?
1: Ik had gekozen voor Wiltura met Ik mis je zo.
0: Wiltura? Wat heb je met Wiltura, Eline?
1: Ik weet niet, ik ben altijd wel fan van zo de Vlaamse nummers. Dus ja.
0: En dan ja, natuurlijk Vlaamse nummers. Koning van de Vlaamse nummers, Wiltura dan, hè, op dat vlak.
1: Ja, dat klopt.
0: Ah, wel, kijk, goed. We gaan eraan beginnen. Hoe laat moet je beginnen werken?
1: Om 12 uur pas.
0: Oh, oké. Ik hoor jou zo gehaast stappen op de achtergrond. Ik dacht dat je misschien hier al om 9 uur ergens moest zijn.
1: Nee, ik ga eerst wel te sporten voor het werk, dus daarom.
0: Ja, kijk, als je natuurlijk bij ijsjes werkt, dan moet er ook gesport worden, hè. Dat is het evenwicht, hè.
1: Ja. Je kunt er niet afblijven.
0: Ik begrijp het, Eline, Geniet van Wiltura, hier komt-ie.
1: Dankjewel.
0: Speciaal voor jou. Ik mis je zo. Nog een mooie dinsdag.

0: Moonlight Shadow. Het is iets voor negen. En het wil één ding zeggen, dat Xavier Taverne er bijna klaar voor is. Goedemorgen, Xavier.
1: Bijna, ik ben klaar wakker geworden, Romy.
0: Ja, er is nog zo'n beetje boterkoek tussen je tanden zo net.
1: Zeg, alle.
0: Nee, je was lekker aan het smikkelen, want jouw producer, Team Win-Win...
1: Ja, de baas van Team Win-Win op de radio, audio ook van de podcast, Elisabeth, die heeft de boterkoeken meegebracht, omdat de redactie weer in volle opstart is. En ze dacht, jullie kunnen wel een suikeropkikker gebruiken.
0: Ik vind dat zo lief.
1: En dat laten we ons geen twee keer zeggen. Ja, lief, hè, dat vind ik ook, dat vind ik ook.
0: Het is wel veel suiker voor 9 uur.
1: Ja, maar dan kan ze de rest van het seizoen natuurlijk vragen aan ons wat ze wil. Want dan kan ze zeggen, ik had op de eerste dag boter, of de tweede dag boterkoeken.
0: Ah, zo
1: nee,
0: ik ga
1: het niet doen. Nee, maar lekker, ja, fijn.
0: Zo'n nieuw schooljaar, dat is natuurlijk een serieuze aanslag op je portemonnee. Hè? Maar gelukkig hebben we dan Xavier. Dat rijmt een beetje. Nu, Xavier, wat ga je vandaag vertellen aan ons?
1: Wel, het gaat over de start van het schooljaar natuurlijk. Dat gaat gepaard met heel wat kosten. Denk maar aan de boeken. Bij veel kinderen zijn die al geleverd. Hè. Die staan al gewoon in een doos, die worden dan geleverd aan huis. Maar er zijn verschillende manieren om boeken aan te kopen voor je kind op school. En dat kan misschien wel wat goedkoper.
0: Tweedehands bijvoorbeeld. Hè?
1: Bijvoorbeeld. Scholen mogen jou ook niet verplichten om met de leverancier te werken waar zij mee werken. Je hebt natuurlijk de vrije keuze om die boeken aan te schaffen waar jij dat wil. Ja. Ik denk dat veel ouders voor het gemak gewoon zeggen, kom, we gaan dat via de school doen. Maar er zijn dus andere manieren. Daar gaan we het over hebben, hè, over hoe je... toch niet met een, hoe zal ik het zeggen, een soort bankroet aan het nieuwe schooljaar begint. Want september is een dure maand, dat weten we. En ja, er zijn nu eenmaal veel kinderen die naar school gaan. En er zijn toch ouders die nu misschien een beetje zweten van de kosten die op hen afkomen. En dat begrijpen we. En daar proberen wij bij te helpen, straks na 9 uur.
0: Oké, waarom is september voor jou een dure maand?
1: Is september voor mij een dure maand? Dat weet ik niet. Ik
0: denk valt dat mee? Want ja, je hebt
1: september kinderen. Is een dure maand omdat je dan de kredietkaartafrekening van de zomer krijgt. Ik denk dat mijn zomer duurder is dan... Want eigenlijk tussen september en juni ben ik gewoon heel vaak hier. En ben ik gewoon niet zoveel geld aan het uitgeven.
0: Gewoon hard aan het werken.
1: Ja, ik ben gewoon meestal
0: verdienen
1: hier.
0: Verdienen eigenlijk.
1: Ja, binnen harken om het dan door ramen en deuren te kunnen gooien in de zomer. Dat is hoe ik het doe. Ja, nee. Dus september is voor mij... Ik heb ook geen kinderen. Ik heb geen dure hobby's die opnieuw moeten... abonnementen die moeten verlengd worden. Nee, en mijn openbaar vervoerabonnement moet ik pas in januari verlengen. Dus
0: eigenlijk
1: september valt voor mij... Ik ben niet zo de doorsnee Vlaming.
0: Nee. Jij denkt dan... aan de consument, met het gezin, met het schooljaar. Dat is echt wel de focus vandaag.
1: Ja, ja, daar gaan we ons echt wel op richten op die septembermaand. Dus dat is wel echt de focus. Ik heb gelukkig mensen rond mij met heel veel kinderen die mij heel vaak vertellen hoe duur het allemaal wel niet is.
0: Ah, wel kijk. Ja. En dan denk je, thank God.
1: Thank God.
0: Thank the Lord.

0: Mediatip van de week.
1: We hebben nog altijd geen bureau voor ons snoertje en de vakantie is bijna gedaan.
2: Geen paniek. Deze zondag 30 augustus is IKEA Zaventem open. Met zelfs rommelmarkt op de parking. Tot zondag.
3: IKEA.
4: Bij Westland wordt een namiddag schoolgrief kopen. Een namiddag die verrassend leuk kan verlopen.
5: Allee, een nieuwe boekentas. Ja. Oh, een ijsje. En samen bowlen.
4: Westland, zoveel meer dan een shopping. Westland, live, shop, play.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Ja, zometeen in Win-Win gaan wij eens kijken naar die schoolfactuur. Enfin, toch de kosten die op je afkomen in de aanloop naar 1 september. Want dat moet toch iets goedkoper kunnen, denken we.

0: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij geweest in Sint-Gilles. Dat is al het zesde schietincident in enkele dagen tijd in een Brusselse gemeente. Bij de laatste schietpartij in Sint-Gilles zou een automatisch wapen gebruikt zijn. Er vielen geen gewonden, de dader is nog niet gevonden. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin zijn de schietpartijen een reactie op de opgevoerde strijd tegen drugsgeweld.
1: Voor mij, dat is een teken, dat is intimidatie. Dus dat wil zeggen dat het boodschap dat de drugscriminelen sturen naar de politie en de overheid. Dus, pas op, laat ons rustig onze werken doen. En onze antwoord moet niet zijn, dus gevaarlijk, dus we stoppen ermee. Nee, dat wil zeggen dat we moeten vastberaden voortzetten alle de maatregelen die we nemen. Het is een lang adem strijd en we moeten dit voeren.
0: Een bedrijf uit Geel in de Antwerpse Kempen is de bron van een salmonella-uitbraak, waarbij in ons land al zeker 300 mensen ziek geworden zijn. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Waarschijnlijk zijn er veel meer mensen ziek geworden zonder dat bekend is geraakt. De eieren zijn sinds 10 augustus uit de winkels gehaald. Alle eieren die nu in de winkel liggen zijn veilig, zegt Elijn Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eieren hebben een houdbaarheid tot ongeveer 4 weken na het leggen van het ei. De eieren die nu in de winkel liggen zijn in principe veilig, want ook de winkelpunten zijn opgeroepen om die eieren uit de rekken te gaan halen. Het gaat vooral om de eieren die daarvoor zijn verkocht door consumenten. Die roepen we op om eventjes de codes te gaan checken. Er zijn 4 codes die betrokken zijn. En als je de eieren in huis hebt, om die ook niet meer te gaan consumeren.
0: De codes van de eieren kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Symptomen van salmonella zijn onder meer diarree en braken. Het parket van Namen heeft sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gisterenmiddag gevonden is in de gemeente Onne van de vermiste Timéo Brigou is. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader. Volledige zekerheid is er nog niet. Vandaag is er een autopsie. De vader blijft vermist. De Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep en dat betekent dat ze nu een halve finale in en tegen Nederland moeten spelen. De nummer 1 van de wereld. Toch is speelster Famke van Heel vooral tevreden.
3: Ja, we zijn toch door naar de halve finale. Het is jammer dat we nu naar Nederland wel moeten en ons eigen wild niet hebben, maar het komt wel goed hopelijk. We hebben alles gegeven en jammer genoeg is het niet het resultaat dat we willen. Maar we gaan alles geven om tegen Nederland te spelen nu. Cross the fingers en we hopen ervoor.
0: De halve finale is donderdag in Amstelveen. Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen en overmorgen blijft het warm, wel met kans op regen of onweersbuien. Donderdag kan dat veel regen zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Sophie. Hallo, goedemorgen. Waar schuiven we aan op deze dinsdag?
5: Goedemorgen, inderdaad. Wel E19, Antwerpen naar Brussel. Opletten, er is net een verlies van lading gemeld midden in de Kraaibekstunnel. En dat betekent dat nu het verkeer al vastloopt op de aansluitingen vanuit de beide richtingen van de Antwerpse ring. Dus dat houden we even in de gaten daar. We houden jullie op de hoogte. Verder naar Antwerpen is het nog een kwartier aanschuiven vanaf Kruijbeke op de E17 en verder vanaf Massenhoven op de E313. Antwerpse ring richting Nederland, een kleine 10 minuten aan de Kennedy-tunnel. En dan even kijken naar Brussel. 10 minuten aan de werken in Laken op het einde van de A12. De E19 een dikke 20 minuten vanaf Zemst tot aan de werken in Machelen. En op de E40 een kwartier vanaf Sterrebeek. Het is druk nog steeds op de binnenring rond Brussel. Een half uur vertragen daar tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een 20 minuten van Waterloo tot Groenendaal. Daar was een ongeval, maar de weg is vrijgemaakt. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
4: Dankjewel, Hajo.
6: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
7: Maatkasten Online. Radio 2.
4: Win-win.
6: Xavier Taverne.
4: Ja, hoe gaan we zo budgetvriendelijk dat nieuwe schooljaar in? Dat is een van de vragen vandaag in Win-win.

0: M and Losing My Religion.
1: Win win.
0: Ja, voor precies een week dan gaan de schoolpoorten opnieuw open. En met dat nieuwe schooljaar in zicht, ben jij nu misschien als ouder al volop bezig met de voorbereidingen daarvan? En misschien heb je van de school ook wel een lijst meegekregen met welke spullen en boeken je dan zeker moet kopen of bestellen. Want het is wel wat en het kost vaak ook veel geld. Maar hoe zorg je ervoor dat niet alleen het schoolgerief, zoals de boekentas, pennenzak en de mappen, betaalbaar zijn, maar je ook voor schoolboeken niet te veel uitgeeft? Met die vraag zijn wij gaan aankloppen bij Nele Beres van Onderwijs Vlaanderen. Nele, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijne zomer achter de rug.
2: Ja, absoluut. In eigen land, maar temperaturen. Ja,
0: dat was dit jaar geen straf, hè?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: In de lagere school, want daarvoor zit hier natuurlijk. In de lagere school moeten studieboeken eigenlijk door de school betaald worden.
2: Klopt.
0: En zou je daar als ouder in principe niks aan mogen uitgeven? Vanaf het middelbaar is dat anders. Wat is zo de gemiddelde kost van schoolboeken in Vlaanderen?
2: Maar ik denk dat je toch mag rekenen in het secundair onderwijs per schooljaar op zo'n 200 à 300 euro voor je schoolboekenpakket.
0: Voor een niet-praktische opleiding neem ik dan.
2: Ja, het is echt een gemiddelde. Hè? Ja. Als je kijkt naar meer technische richtingen, beroepsrichtingen, kunstrichtingen, ja, dan die boeken zijn niet zozeer duurder, maar je hebt natuurlijk wel wat praktijkmateriaal nodig dan. En dan kan de kostprijs toch nog wel wat oplopen.
0: Ja, dat je dat in het lagere onderwijs niet moet doen, is omdat er zoiets bestaat als de maximumfactuur.
2: Ja, klopt.
0: Het maximale bedrag wat iemand mag betalen als je kinderen in het lagere onderwijs. In het secundair onderwijs is dat niet. Hè. Daar is al lang discussie over, maar het komt er maar niet.
2: Dat is er inderdaad niet. In het lager heb je inderdaad zo een lijst van materialen die de school gratis ter beschikking moet stellen. En de schoolboeken maken deel uit van die lijst ook. Hè.
0: Ja, en scholen zijn in het secundair onderwijs niet verplicht om materiaal gratis ter beschikking te stellen.
2: Klopt. Ja. Ja.
0: Ze mogen dat doen. Zijn er scholen die dat doen?
2: De schoolboeken, ja, dat is natuurlijk niet haalbaar. Hè. Maar in principe is dat niet zo gangbaar.
0: Ja. Wat is tegenwoordig de meest gangbare manier om in de secundair boeken aan leerlingen te bezorgen? Want hoe gaat dat?
2: Er zijn al heel veel scholen, ik denk ongeveer 3/4 van de middelbare scholen die dat ondertussen uitbesteden. Want dat natuurlijk administratief en logistiek is dat...
0: Als je dat voor 800 leerlingen moet doen, ja.
2: Dus die besteden dat uit aan externe firma's. Ik denk aan een studieshop, aan een Lichtvis. En dan krijg je eigenlijk een link als ouder van die webshop. En dan ga je eigenlijk gewoon thuis zelf je boeken bestellen. Je tikt de naam van de school in de richting en dan komt het lijstje met wat jij nodig hebt voor jouw kind daar netjes op. En dan kan je dat zo bestellen. Nu,
0: dat wordt dan waar geleverd?
2: Dat wordt eigenlijk thuis geleverd. Ja, dat is zoals dat je online... kleren zou bestellen, zeg maar.
0: Krijg je midden in de vakantie al je heerlijke schoolboeken voor je.
2: Ja, kan je al beginnen.
0: Ze zijn al op veel plekken geleverd, dat zie ik ook in mijn omgeving.
2: Ja. Dat is, als je op tijd bestelt, dat vragen ze ook van doe dat op tijd, want ja, dat is voor die firma's natuurlijk ook heel veel bestellingen. Dus hoe vroeger je bestelt, ja, hoe zekerder je bent dat je boeken er zullen zijn. Maar zij garanderen natuurlijk wel dat je op 1 september je nodige spullen hebt. Nu, wat wel zo is, die firma's die zetten tegenwoordig ook wel in op huurboeken. Hè. Dus ook daar kan je dikwijls aanvinken, ik koop het boek of ik huur het boek. En zo op die manier kan je toch wel de prijs een beetje drukken. Dat is natuurlijk alleen zo voor de handboeken.
0: Ja, de invulboeken kan je
2: invulboeken zijn uiteraard niet herbruikbaar, maar voor handboeken is dat wel een steeds meer gangbaar systeem.
0: Dus... Bij mij in de middelbare school bijvoorbeeld, wij kregen dat op 1 september en dan lagen de boeken klaar.
2: Ja.
0: Dat waren ook boeken die gekaft waren, die geplastificeerd waren, hoe je het ook noemt. Dat waren echte huurboeken.
2: Maar boeken van de school.
0: Ja, de school had dat zelf in handen. Zijn er nog veel scholen die dat doen?
2: Ja, er is toch nog dus het kwart van de school dat nog niet via die firma's werkt, die houden die boekenverkopen inderdaad in eigen handen en die werken ook wel vaak met zo'n huursysteem. Of ze organiseren een tweedehandsverkoop. Als ze dat niet doen, zou je dat ook zelf kunnen doen. Ik herinner me uit mijn eigen middelbare schooltijd, dat ik zo'n vaste leerling had van een jaartje ouder, waarvan ik dan elk jaar eigenlijk mijn boeken overkocht. Dus dat zou je in principe ook nog steeds kunnen doen.
0: Maar ben je verplicht als ouder of als leerling om het systeem van de school te volgen? Als zij werken met een externe firma, mag jij zeggen, ik ga zelf op zoek naar die boeken?
2: In principe kan dat. Hè. De school moet jou een lijst bezorgen van de boeken die nodig zijn. Hè, met de juiste editie. En daar staat dan zo'n ISBN-nummer bij. Dat je zeker bent dat het juiste boek te pakken hebt. Maar daar kunnen wel wat hindernissen bij komen. Hè. Die scholen die kunnen natuurlijk goede deals sluiten. Met die, als je via
0: volume deals.
2: Voilà. Hè, hoe meer dat daar besteld wordt, hoe goedkoper. Dus de kans dat jij zelf elders goedkoper boeken vindt, is misschien niet zo realistisch. Het zou wel kunnen, bijvoorbeeld voor een atlas, ik zeg maar wat. Hè, zou je wel eens kunnen kijken in een gewone boekhandel of op de tweede Hansmarkt, dat kan je wel eens zien of je daar niet goedkoper af bent.
0: Ja, we zeggen nu gemiddeld 200 à 300 euro voor een gewone secundaire opleiding, dus geen praktische opleiding, slager of hotelschool, want dat wordt veel duurder, of schoonheidsbehandelingen, dat soort dingen. Maar dus 200 à 300 euro, Dat is niet voor iedereen evident, hè, om dat daar zomaar te leggen.
2: Klopt.
0: Kunnen mensen die zich nu een beetje in het haar krabben en zich afvragen hoe ze dat gaan betalen, kunnen zij ergens terecht?
2: Ja, dat kan zeker. Hè. Dus de school blijft eigenlijk wel je eerste aanspreekpunt. Hè. Maar ook via die firma. De school kan dan contact nemen met die firma. Je kan dat ook zelf doen. Daar kan je wel een spreiding van betaling gaan vragen. Dus daar zijn zeker financiële tegemoetkomingen mogelijk. Het is niet de bedoeling dat kinderen in de klas zitten zonder boeken, omdat ouders het moeilijk hebben om die te betalen. Dat is uiteraard niet... Niet correct en dat gebeurt ook niet. Dus dan is daar zeker wel een piste om die spreiding te doen van die betalingen.
0: Is het een verplichting van de school om dat aan te bieden?
2: Ja, dat is wel zo.
0: Ja, om iedereen te zorgen dat iedereen mee kan.
2: Ja.
0: Goed, we hebben het zo meteen met jou ook nog even over de laptops.
2: Ja.
0: Want ook dat is elk jaar weer een kost die opduikt. En daarover zag ik gisteren in het nieuwsblad iets staan wat ik je toch graag eens wil voorleggen.
1: Radio 2.

0: Alex Horn en Fever Dream. We hadden net al over de schoolboeken, wat die gemiddeld kosten. 200 à 300 euro voor een doorsnee secundaire opleiding. En je kan als ouder, hebben we net ook begrepen, zelf op zoek naar alternatieven om de schoolboeken toch maar zo betaalbaar mogelijk te houden. Maar hoe zit dat met laptops? Want ook daar is elk jaar veel over te doen. Je hebt tegenwoordig niet enkel die fysieke schoolboeken, maar vaak wordt ook verwacht dat er een laptop wordt aangekocht voor op school of voor het thuiswerk thuis. De referentieprijzen voor zo'n laptop liggen tussen de 250 en 575 euro. Dat is al een behoorlijke spreiding. Hangt een beetje af van de laptop die je hebt. Nele Beres van Onderwijs Vlaanderen, met jou hadden we het net al over die boeken, maar laptops zijn net zo essentieel als die boeken geworden, hè, op veel scholen.
1: Ja, klopt. Dus als scholen kunnen vragen aan de leerling van de ouders liever om een individueel toestel aan te kopen. Als ze dat doen, moeten ze natuurlijk wel kunnen uitleggen wat je krijgt voor dat bedrag.
0: Ja, maar mag het van ouders verwacht worden dat ze zoveel geld moeten uitgeven aan een laptop?
1: Dat kan. Digiplan voorziet ook wel dat je als school ook kan voorzien op in laptopkarren bijvoorbeeld, of een computerlokaal, hè, of ook een uitleendienst. Hè, dat moeten ze natuurlijk wel voorzien. Veel scholen werken ook met een soort huursysteem, waarbij je de laptop eigenlijk in bruikleen hebt van de school gedurende de periode dat je daar school loopt. Maar er zijn nog wel een aantal scholen die dus dat individuele toestel vragen. Dan moeten ze wel daar een korting voor voorzien op de schoolrekening.
0: Ze moeten daar een korting voor voorzien?
1: Ja. En ze moeten...
0: Bepaalt die korting en hoe hoog is die dan?
1: Dat ben ik niet helemaal van op de hoogte, dat is, maar ze moeten daar wel, daar gebeuren ook wel controles op dan.
0: Maar, ik had het net over die referentieprijzen voor zo'n laptop.
1: Ja.
0: Dat is de minister bepaald dat, of niet?
1: Vorig jaar zijn daar inderdaad referentieprijzen. Het woord zegt hetzelfde, het is richtinggevend. Het is niet een maximumprijs zoals je die maximumfactuur had waar je het daarnet over had. Het is een richtinggevende prijs. Het is de bedoeling dat scholen daar binnen blijven en als een goede huisvader op zoek gaan naar degelijke, maar toch betaalbare laptops. Dat doen ze ook. Hè, maar
0: en als ze dat niet doen? Wat ze dan op de vingers getikt?
1: Wel, ze moeten kunnen verantwoorden als ze toch een duurder toestel vragen om aan te kopen. Dan moeten ze heel goed kunnen uitleggen dat dit voor een pedagogisch project of voor een bepaalde richting, dat er bepaalde extra functionaliteiten nodig zijn. Hè.
0: Ja, want
1: ze moeten dat heel duidelijk uitleggen.
0: Want gisteren lazen we in het nieuwsblad, 2 op de 3 middelbare scholen die hun leerlingen vragen om een laptop aan te schaffen. We vragen een hogere prijs voor dat toestel dan de prijzen die de onderwijsminister
1: Nu heb je natuurlijk bijkomend blijkbaar het probleem dat de markt ondertussen wel wat geëvolueerd is en dat het dus voor scholen een hele uitdaging blijkt om zelfs met een redelijk basic toestel om nog binnen die marge van die referentieprijzen te blijven.
0: Maria van de Heukelom laat in de Radio 2 weten dat ze voor de schoollaptop 880 euro moet betalen.
1: Dat
0: is waanzinnig veel geld.
1: Ja, dat is een prijzig toestel, denk ik dan. Ja. Maar als de school kan verantwoorden van waarom dat die laptop moet zijn, ook wat er allemaal in zit. Hè. Je moet ook eens gaan kijken wat zit in het servicepakket. Hè. Wat krijg ik van als er schade aan is, weet ik veel. Voor hoe lang is dat contract? Dan moet de school eigenlijk allemaal heel duidelijk in haar bijdrageregeling meegeven. Als dat niet zo is, dan moet je daar echt wel... zou ik adviseren aan ouders van vraag daarnaar op school. En als je echt niet akkoord gaat, dan kan je in tweede instantie daar altijd een klacht over indienen bij de commissie Zorgvuldig Bestuur. Als je echt vindt, dit loopt de spuigaten uit en dit is, lijkt me niet meer verantwoord. Dat kan.
0: Ja, en mensen die al hulp nodig hebben om die schoolboeken van 200 à 300 euro te betalen, die zullen bij een laptop al helemaal, denk ik, niet weten waar te beginnen. Ja. Hoe moeten zij het doen?
1: Wel, ook daar kan je weer gaan voor die spreiding van betaling. Je kan een financieel plan, of een sociale correctie, zoals het dan officieel heet, dat kan je ook wel vragen aan je school. In alle discretie, zij gaan er op een heel goede manier mee om en zij gaan ervoor zorgen dat jouw kind wel het nodige gerief heeft, zowel de boeken als de laptop.
0: Ja, de minister van Onderwijs, Sohal Demir, heeft gezegd dat ze die referentieprijzen die voor dit schooljaar nog gelden, dat ze die wil aanpassen. Dat zal pas volgend schooljaar zijn.
1: Zo heb ik het ook begrepen, ja.
0: Ja, omdat je zegt ook, de markt verandert en prijzen veranderen. Ja. Componenten worden duurder misschien ook. Maar ze heeft ook gezegd streng te zullen toezien op die prijzen. En dat scholen die prijzen wel volgen of zoveel mogelijk referentieprijzen vallen. Kunnen scholen echt op de vingers getikt worden?
1: Ik heb inderdaad ook begrepen dat in september de scholen hun facturen moeten doorsturen naar de administratie en dat daar wel een soort van controle gaat op gebeuren. Nu, ik denk niet dat elke school die boven die referentieprijs zit automatisch daarvoor afgestraft gaat worden. Men zal dat ook geval per geval bekijken. Als dat verantwoord is, en dat zal in dit geval wel vaak zo zijn, denk ik, doordat die markt speelt, gaan scholen daar geen sanctie voor krijgen. Dat zou
0: Ben je verplicht om die laptop aan te kopen, te huren, wat dan ook te doen als de school dat vraagt? Of mag je ook zelf een toestel gaan zoeken op de markt, waarvan jij weet dat is goedkoper, of een tweedehands toestel dat je thuis nog hebt liggen?
1: Dat is eigenlijk hetzelfde principe als wat ik daarnet vertelde bij die boeken. Het staat jou vrij om zelf op zoek te gaan. Het enige wat je, waar je voor moet zorgen is dat het aan dezelfde technische specificaties voldoet die de school vraagt. Want het zou dan jammer zijn als jij daar zit en jij kan niet doen met jouw eigen toestel wat er dan in de klas of thuis verwacht wordt. Maar je kan dat perfect wel doen, ja.
0: Oké, dan weten we weer al een stapje meer. In aanloop naar 1 september, is dat dan bij het departement Onderwijs Vlaanderen een extra drukke week? Is het dan alle hens aan dek?
1: Ja, wij zijn toch volop uit onze zomermodus geschoten en de start van het schooljaar is toch wel altijd pittig. Ja.
0: Ja, dat kan ik me zeer goed voorstellen.
1: Absoluut.
0: Ik jullie daar veel succes bij, mensen. Dank je wel voor de verduidelijking. Nele Beres van Onderwijs Vlaanderen.
2: Xavier Taverne. De minder gelovigen.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

Raymond van het Groenwoud en liefde voor muziek. Een suggestie van Didier uit Blankenbergen in onze app. Mochten we nu eens het kindergeld afschaffen, het groeipakket, en dat geld gebruiken om onderwijs echt gratis te maken, van boeken tot eten en zelfs sport, dan zou elk kind daar toch veel meer gebaat bij zijn. En de gelijke kans op een hoger diploma procentueel een pak de lucht ingaan. Want nu vallen veel kinderen uit de boot door hun thuissituatie. Ja, het is niet zo'n gekke suggestie eigenlijk. Maar het schooljaar komt eraan. En mocht het te duur worden, dan kan je altijd vragen om die kosten te spreiden, hoorden we hier net van Nele Beres van Onderwijs Vlaanderen. Dit is Lady Gaga en Pokerface.

0: Lady Gaga en Pokerface is een belangrijke dag, of er komen belangrijke maanden aan, zal ik het zo zeggen, voor de consumentenombudsdienst in ons land. Ja, die is belangrijk, net zo belangrijk als win-win, en daarom werken we graag en vaak samen. Wat die grote veranderingen zijn die eraan komen, hoor je na het nieuws uit jouw buurt.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
2: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
1: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
8: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
7: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
8: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel. Luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
9: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
10: 9:30 VRT Nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Lieselotte Rijn. Tienen stuurt in de loop van de maand september controleurs op pad om te zien of de voetpaden in de stad goed te onderhouden zijn. Als inwoner ben je verplicht om het onkruid op de stoep voor je deur te verwijderen. Vorig jaar werd er nog gesensibiliseerd, dit jaar riskeren inwoners een gasboete. Burgemeester Jonathan Holslag.
11: We kunnen enkel een nette stad bouwen als iedereen een stukje bijdraagt. En vandaar dat we dit jaar ook wat sneller zullen reageren en dat de gasboetes voor hardnekkige weigeraars ook iets sneller gaan volgen. Dat is misschien niet de meest populaire maatregel, maar het is wel een noodzakelijke maatregel.
10: Ook in heel wat andere Vlaamse steden en gemeenten zijn inwoners verplicht om het voetpad voor hun deur zelf te onderhouden. In Leuven stopt Lisbeth van der Meren vanaf 1 oktober als schepen voor CD&V. Ze kiest voor een nieuwe job aan de Hogeschool UCLL. Apotheker Katrien Vermeijlen neemt haar bevoegdheden over en wordt de nieuwe schepen van onder meer jeugd, toerisme en burgerzaken. Zij wil voorbouwen op het werk van der Meren, maar ook haar eigen accenten leggen.
12: Wat ik heel belangrijk vind en wat ook wel in de beleidsnota staat, dat is dat er voor de jeugd meer ruimte moet zijn voor vuiven, om muziek te maken, om zich uit te leven. Ook bij toerisme denk ik dat we heel wat uitdagingen hebben, aangezien we dat Leuven culturele hoofdstad voor de deur staat binnen een aantal jaren. Denk ik dat er zeker nog nood is aan overnachtingsplaatsen, extra overnachtingsplaatsen, hotels.
10: In Grimbergen is renovatie begonnen van het dak van het cultureel centrum in deelgemeente Strombeek. De werken zullen iets meer dan 2 maanden duren, maar de bezoekers van het CC zullen er al bij al weinig hinder van ondervinden. Alleen de najaarsexpo en de traditionele opening van het cultuurseizoen kunnen dit jaar niet doorgaan. CC Strombeek is een van de drukst bezochte culturele centra in de Noordrand rond Brussel. En in Geetwits zijn verschillende inwoners gehuldigd nadat ze op 12 juni het leven van de 44-jarige

0: Franstalig België is dat al zo. Maar goed.
1: Het gaat wel vandaag.
0: Ja,
1: nog.
0: Mensen zijn ook alweer aan het werk. Het is zo'n beetje tussen.
1: Het is een tussenperiode, inderdaad. Ja. Wat hebben we rond Antwerpen? Daar hebben we nog steeds dat ladingverlies in de Kraaibekstunnel. Dat blijkt om een vrachtwagen te gaan die een beetje karton heeft verloren. Maar dat zijn ze nu aan het opruimen. En misschien moet die defecte vrachtwagen ook getakeld worden. De rechte rijstrook is daar dicht. Hou rekening met wat vertraging op de aansluitingen van de Antwerpse ring, maar de hinder valt voorlopig gelukkig mee. Mm-hmm. Verder naar Antwerpen nog een kwartier bumperen vanaf Kruibeke op de E17 en ook vanaf Massenhoven op de E313. En dan naar Brussel valt ook mee momenteel nog vertragingen van zo'n kwartier op de E19 vanaf Zemst. 10 minuten van Strombeek tot Laken aan de werken daar, dus dat is de A12. Verder ook nog 10 minuten vanaf Sterbeek tot Kraaijne, ook daar wordt gewerkt. En dan verder nog op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde en op de buitenring tot slot van Waterloo tot Tervuren.
0: Dankjewel, Hajo.
2: Win-win. Xavier Taverne.

0: Meghan Trainor en All About That Bass. Win-win. Ja, gisteren hoorde je hier in de eerste uitzending van het nieuwe seizoen van Win-win het consumentennieuws dat je afgelopen zomer mogelijk gemist hebt. Wel, daar past dit ook wel in, want 1 januari 2027 wordt een belangrijke dag. Want dan gaat de consumentenombudsdienst helemaal hervormen. En dat zal jou als consument een paar mooie extra voordelen opleveren. Maar daar wordt achter de schermen al hard aan gewerkt in die consumentenombudsdienst. Door onder meer de consumentenombudsman. En je weet al langer dan vandaag dat dat Pieter-Jan de Koning is. Pieter-Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je ook vakantie gehad of heeft die hele hervorming jouw zomer beheerst?
1: Nee, ik heb toch geprobeerd om af en toe een vakantie te nemen. Dat was heel welkom.
0: Ja, je bent hier niet alleen vandaag.
1: Klopt.
0: Je hebt een fijn, mooi gezelschap mee, dat je zelf mag voorstellen.
1: Ik heb deze dag mijn baas meegenomen.
0: Oh,
1: mijn
0: baas. Ik wist niet dat jij een baas had.
1: Ja, wel, kijk, ik zal haar nu voorstellen.
0: Ja, okay.

0: Mijn baas heet Cynthia. Cynthia van der Linden is niet alleen de ombudsman voor de treinreizigers, maar ook de voorzitter van het directiecomité van de Consumentenombudsdienst. Een comité vol slimme ombudsmannen, waarvan zij de slimste is.
1: En dus hier als baas van Pieter Jannis. Welkom ook aan Cynthia van der Linden. Mm-hmm. Wij verwijzen regelmatig mensen door naar jullie. Ook omdat we het soms niet opgelost krijgen. Soms omdat het ook een officiële weg moet volgen. Want wij zijn voor alle duidelijkheid. Mensen vergissen zich wel eens. Wij zijn geen consumentenombudsdienst. Wij onderzoeken niet elke klacht. Jullie doen dat wel. Maar jullie krijgen ook elk jaar meer en meer dossiers te verwerken. Hè? Wat doet de consumentenombudsdienst wel en wat doet het niet, Pieter Jan?
0: Het is zo, in België, elke consument die een probleem heeft met een onderneming die hij niet zelf opgelost krijgt, moet de mogelijkheid hebben om dat aan een buitenrechtelijke instantie voor te leggen. En laat ons dat een ombudsman noemen. Mm-hmm. En in België heeft men ervoor gekozen om dat per sector te gaan organiseren. In de grote economische sectoren bestaat er een ombudsman. In de telecomsector, energiesector, voor de treinreizigers, voor de banken, noem maar op.
1: En Cynthia, jij bent dat voor de trein. Jij bent een van die consumentenombudsvrouwen, mag ik nog ook zeggen, voor de post. Dat is het stukje wat...
2: Voor de treinreizigers.
1: Voor de treinreizigers, sorry.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, door elkaar.
2: Dat klopt.
1: Oké.
0: Ja, dus die bestaan, die doen heel goed werk. Ja. En daarnaast heeft men gezegd van, voor al die geschillen die niet bij zo'n specifieke ombudsman terecht kunnen, gaan we de consumentenombudsdienst oprichten. De dossiers die door de mazen van het net zouden vallen, die vangt die op. En zodanig kan elk consumentengeschil voorgelegd worden aan een ombudsman.
1: Dus als het niet in een specifieke sector terechtkomt, dan mag jij het gaan oplossen.
0: Ja, ik doe het residu, wij noemen dat de residuaire geschillen. Die behandelen wij.
1: Maar zo, moeilijk ook, denk ik, want jij kan nergens terecht. Want anders was het wel bij een andere consumentenombudsdienst terecht.
0: Ja, dat is waar. Wij zijn een beetje van alle markten thuis. Wij hebben niet één specifieke sector. Wij hebben niet één soort expertise. Maar wij proberen van alle markten thuis te zijn en iedereen zo goed mogelijk te helpen.
1: Hoe beslissen jullie welke dossiers jullie behandelen en welke niet?
0: Wij beslissen dat eigenlijk niet zelf. De wet doet dat voor ons. De wet zegt, het moet een consumentengeschil zijn. Dus in eerste instantie moet het gaan om een probleem tussen een consument en een onderneming. Niet tussen twee ondernemingen, niet tussen twee consumenten. En die moeten dat zelf niet opgelost krijgen, dan kunnen ze bij ons komen. Dan gaan we kijken, goed, we zijn bevoegd, maar is het dossier ook ontvankelijk? Dat is een heel belangrijke stap. Als het dossier ontvankelijk is, dan wil dat zeggen dat de consument en de onderneming al zelf geprobeerd hebben om het op te lossen, maar er daar niet in geslaagd zijn. Dat het dossier niet van 10 jaar geleden is. Dat het dossier niet voor de rechtbank is geweest. Of door een rechter is behandeld geweest. En zo zijn er een aantal voorwaarden. En als die allemaal vervuld zijn, dan is het dossier ontvankelijk. En dan gaan we ermee aan de slag.
1: Cynthia, de belangrijkste verandering, want jullie staan voor een grote verandering binnen die consumentenombudsdienst. De belangrijkste verandering, als ik dat zo mag zeggen, is vanaf 1 januari dat bedrijven voortaan verplicht zullen zijn om mee te werken aan een bemiddeling. Hè. Voorlopig is dat enkel bij de specifieke ombudsdiensten zo, waar u onder de ombudsvrouw bent, en voor het spoor dan, of voor de treinreiziger. Zijn er nu veel bedrijven die zeggen, voort, ik wil jullie niet met jullie samenwerken?
2: Ja, gelukkig niet. Okay. Gelukkig is dat niet het geval. De meeste bedrijven werken constructief mee, maar soms zien we wel dat een dossier niet vooruit gaat, en dat is dan dat een onderneming soms toch niet reageert. Ons niet de documenten bezorgd die we nodig hebben om een dossier te kunnen onderzoeken.
1: Maar nu zal dat dus verplicht worden voor die paar bedrijven die dat niet willen. Ja. Zij zullen moeten.
2: Dus de procedure wordt verplicht voor hen. Wat biedt natuurlijk aan de consumenten meer zekerheid dat hun dossier ook echt wordt onderzocht door alle partijen. En het is ook een voordeel voor de ondernemingen dat ze weten dat iedereen meewerkt en naar snelle oplossingen zoekt. Ja.
1: Ja, want voor de specifieke sectoren gebeurt het al, en waar u onder meer verantwoordelijk voor bent. Bij de residuaire geschillen niet dus. Nee. Ja. Dus daar hopen jullie, denk ik dan, om een grotere slagkans of slagpercentage van de bemiddeling te hebben.
2: Ja, wij hopen zo toch wel naar meer oplossingen toe te komen. En zoals ik zei, het geeft een voordeel voor consumenten, maar het geeft ook een voordeel voor ondernemingen. Want meewerken aan een procedure wil zeggen dat er sneller oplossingen komen, dat er minder problemen geëscaleerd worden naar een juridisch niveau of tot bij advocaten. En dat is voor iedereen gewoon een win-win.
1: Ja, dat hebt u mooi gezegd. Maar wat betekent dat meewerken?
2: Meewerken betekent betekent vooral reageren. Reageren, kennis nemen van het dossier, relevante documenten bezorgen, standpunt kenbaar maken. Meewerken wil niet zeggen dat ze altijd akkoord moeten gaan met het advies dat we uiteindelijk uitbrengen, want onze adviezen zijn niet bindend.
1: Oké, dus als jullie een geschil proberen op te lossen, dan leggen jullie een oplossing op tafel. Maar als het bedrijf dat niet wil, dan kan het alsnog richting rechtbank gaan.
2: Dat kan alsnog. Als ombudsdienst zijn we erop gericht om in dialoog te treden. En onze sterktes zijn vooral de expertise die we ten dienste stellen van beide partijen.
1: Het is niet afdwingbaar.
2: Het is niet afdwingbaar. Wij gaan naar overtuiging, naar dialoog. En wij brengen een advies uit. En als dat niet gevolgd wordt, dan staat nog altijd de weg naar de rechter open voor alle beide partijen.
1: Nog een grote verandering vanaf 1 januari is die ombudsdienst voor de bouwsector die was aangekondigd, die zal er uiteindelijk niet komen, maar het zal toch iets anders zijn. Klinkt heel Belgisch, maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Ja. Cynthia van der Linden en Pieter-Jan de Koning. Win-win.
3: Radio 2.

0: Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love. Vanaf 1 januari kan je meer dan ooit terecht bij de Consumentenombudsdienst. Als je een discussie hebt met een handelaar die maar niet opgelost raakt, of met een bedrijf of een overheidsdienst. Ook mensen die specifiek problemen hebben met een bouwdossier kunnen daar geholpen worden. Pieter-Jan de Koning en Cynthia van der Linden van de Consumentenombudsdienst. Nog altijd mijn gast deze ochtend. In januari heeft Rob Beenders hier bij ons aangekondigd, minister van Consumentenbescherming, dat er een nieuwe ombudsdienst voor de bouwsector zou komen vanaf 27. Ja, dat gaat uiteindelijk niet gebeuren. Maar in de plaats daarvan wordt er binnen de bestaande consumentenombudsdienst, jullie huis zeg maar, komt er een nieuwe kamer voor de bouw. Een kamer, wat is dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Wat moet je je daarbij voorstellen? Dat wil zeggen dat we binnen de bestaande werking van de Consumentenombudsdienst, het is dus geen organisatie die daarnaast staat, maar binnen de werking van de Consumentenombudsdienst zal er een gespecialiseerd team aan de slag gaan met die bouwdossiers. Waardoor dat team expertise kan opbouwen en betere verankering in die sector, beter kenbaar wordt bij die sector en eigenlijk zo problemen dan ook diepgaander en efficiënter kan onderzoeken en hopelijk naar oplossingen kan zoeken.
0: Ja, het klinkt minder stevig dan het werd aangekondigd, want het is geen volwaardige ombudsman of vrouw, maar het is ook geen residuaire bevoegdheid. Mm-hmm. Het zweeft daar zo wat tussen in een kamer. Mm-hmm.
1: Ja, klopt.
0: Maar is die dan stevig genoeg? Want dat is net het hele ding met die bouwsector. Als er nu één nagel is waar we hier bij Radio 2 al zo vaak op geklopt hebben, dan is het wel bouwgeschillen. Mm-hmm. Ja, dan het voelt een beetje als een halfslachtige oplossing. Nee, zegt Pieter, ja, is helemaal...
2: Nee, maar wij werken niet halfslachtig.
0: Dat heb ik niet gezegd. De oplossing voor de bouwgeschillen is...
2: Nee, maar we gaan volgens dezelfde principes aan de slag gaan, zoals dat we nu doen, hè, op een onpartijdige, onafhankelijke en autonome manier naar goede oplossingen zoeken. Alleen gaan we daar nu in een kamer, gaan we al die geschillen samenbrengen en gaan we met mensen aan de slag die expertise en kennis hebben. En
0: met ook daar de verplichting om mee te werken, hè?
2: Ja, dat gaat voor alle dossiers bij de consumentenombudsdienst zijn, ongeacht in welke kamer ze zouden terechtkomen.
0: Het is niet alleen de bouw, er zijn nog 3 sectoren die een kamer krijgen. Alles wat met auto's, motoren en fietsen te maken heeft. Eentje voor de reissector en handel. Handel is wel een heel breed begrip, hè? Wat is handel?
2: Daar zijn we zelf nog niet helemaal uit. Maar we denken dan hoofdzakelijk aan retail, handelaars.
0: Ja, ja, elektro, andere ketens, dat soort dingen. Waarom die 4 sectoren, dus handel, reissector, fietsen, motoren, auto's en bouw, waarom krijgen die een aparte behandeling?
1: Ja, omdat we in die 11 jaar dat de consumentenombudsdienst bestaat, gemerkt hebben dat de sectoren zijn waarvoor dat we dossiers krijgen. 1 naar hoeveelheid toe, 2 naar complexiteit toe, die zo'n aparte behandeling verantwoorden. Eigenlijk waren dat sectoren waarvan dat we verwacht hadden dat die zelf hun eigen ombudsdienst zouden oprichten. Dat is niet gebeurd.
0: Dat ze dat zelf hadden gedaan.
1: De consumentenombudsdienst, zoals Pieter-Jan zei, is een residuaire dienst, dus die behandelt de restgeschillen. En in die 11 jaar tijd zagen we dat niet meer over restgeschillen ging. Dus we hadden...
0: Omdat het er zoveel waren.
1: Omdat het er veel waren. Omdat het ook specifieke expertise en complexiteit en verankering in die sector vereist om daar echt op een goede manier mee aan de slag te kunnen. Net zoals dat wij in de sectorale ombudsdiensten doen. Hè.
0: Waarom zou je het dan geen consumentenombudsman of vrouw noemen, maar een kamer? Want het lijkt mij zo'n extra toevoeging aan de consumentenombudsdienst. Zou het niet duidelijker zijn, al was het maar gewoon de titel en de naam, dat ook een consumentenombuds of een ombudsman of vrouw voor de bouw of voor de fietssector? Of...
2: Ja, dat klopt, maar de principes blijven hetzelfde. Dus hoe dat we het, welke naam we ook geven aan het kind, het dossier zal op dezelfde manier behandeld worden. En ik denk dat dat heel belangrijk is om aan zowel de ondernemingen als aan de consumenten te zijn. Uw dossier, als dat bij de consumentenombudsdienst terechtkomt, doet er niet toe in welke kamer, zal op dezelfde manier behandeld worden. En dat het belangrijkste is.
0: Even vanuit het standpunt van de bedrijven, want dat vond ik heel opvallend. Het zijn ook de bedrijven zelf die voortaan een kost van €250 zullen moeten betalen per klacht die tegen hen wordt ingediend. Dat kan stevig oplopen.
1: Dat zou stevig kunnen oplopen. Nu onze ervaring...
0: Het is een politieke beslissing, voor alle duidelijkheid.
1: Het is een politieke beslissing. Nu die 250 euro, een kwaliteitsvolle behandeling van een dossier, dat vraagt middelen. De consumentenombudsdienst bestaat al meer dan 10 jaar en heeft altijd of werkt momenteel in een zeer beperkte personeelsbezetting. En voor die duizenden dossiers dat die dienst behandelt, hebben we gewoon op dit ogenblik niet de nodige middelen.
0: Maar die 250 euro, vanaf welk moment moet dat bedrijf betalen? Is dat op het moment dat jullie zeggen, als consumentenombudsdienst, de klacht is ontvankelijk? Of is dat elke klacht die bij jullie binnenkomt?
1: Nee, vanaf het moment dat wij zeggen dat een klacht ontvankelijk is, dan gaan wij ermee aan de slag, dan onderzoeken wij een dossier en dan doen we dat diepgaand en grondig. En ja, daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden.
0: 250 euro is wel afdwingbaar. Hè? Een bedrijf zal dat moeten betalen.
1: Ja, dat klopt. Ja. En die prijs is berekend op onze werkelijke werkingskost. Maar blijft natuurlijk aanzienlijk veel lager dan dat een conflict zou escaleren tot op het niveau van dat advocaten ingeschakeld worden of dat je een gerechtelijke procedure hebt of andere vormen van bemiddeling. Dus dat blijft toch wel een redelijke prijs.
0: Pieter Jan, er kwam ook al kritiek op die beslissing, onder meer van Unizo. Unie voor zelfstandige ondernemers, die zijn bang dat consumenten misbruik gaan maken van dat bedrag om bedrijven onder druk te zetten. Snap je dat?
2: Ja, ik snap dat heel goed, maar ik vind die angst, als ik dat al angst mag noemen, onterecht. Want als er misbruik zou zijn, dan gaan wij dat zeker niet goedkeuren. Ik heb dat in het begin ook gezegd. We doen een heel grondige controle per dossier. Bevoegdheid, ontvankelijkheid, noem maar op. Dus wij gaan daar echt als serieuze mensen mee aan de slag. Dus misbruik gaan we zeker niet toelaten.
0: Vanaf 1 januari 2027 ziet de consumentenombudsdienst er een beetje anders uit. Die kamers, worden dat ook fysieke kamers?
1: Oh, ik weet niet wat je je voorstelt bij een fysieke kamer.
0: Moet Daan Alferings komen inrichten?
1: Dat mag. Dat mag, maar ik denk niet dat dat nodig gaat.
0: Maar het worden niet echt aparte
1: ruimtes? Nee, het worden geen aparte ruimtes, nee.
0: Is er een babyborrel voor de nieuwe consumentenombudsdienst?
2: We doen een instuif.
0: Ah, oké. Okay. En is Win-Win daar welkom?
2: En Win-Win
1: absoluut.
2: Is daar
1: welkom.
0: Vanaf 1 januari 2027 een nog betere, een nog stevigere consumentenombudsdienst. Dankjewel Pieter-Jan de Koning, de consumentenombudsman. En Cynthia van der Linden, de baas van Pieter-Jan. Hè?
1: Klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
3: Elke dag telt voor twee. Hey, hey. Win-Win. VRT. Radio 2. Xavier Taverne.

0: Bazaar en Nacht in Amsterdam vandaag bij Radio 2 aan Zee in Blankenberg. Om 19:30 Maxime en om 19:30 vanavond Sam Goris, twee van de finalisten voor VRT Zomerhit. Zaterdag weten we eindelijk wie hem wint. En kijk eens wie daar komt aangewaaid aan zee, helemaal fris en fruitig terug uit vakantie. Misschien met een klein walletje van Pukkelpop. Het is Anne Rijmen.
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max. VRT Radio
3: 2. Marcel,
4: ja?
3: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
4: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
3: Ja, ja.
5: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
6: Bij Westland wordt een namiddag schoolgrief kopen. Een namiddag die verrassend leuk kan verlopen.
7: Allee, een nieuwe boekentas.
8: Ja.
7: Oh, een ijsje. En samen bowlen.
6: Westland, zoveel meer dan een shopping.
9: Westland, live, shop, play.
10: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
3: Marcel,
4: ja?
3: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
4: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
3: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
4: Ja.
5: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
11: IKEA-tip van de week.
12: We hebben nog altijd geen bureau voor ons snoertje en de vakantie is bijna gedaan.
13: Geen paniek. Deze zondag 30 augustus is IKEA Zaventem open. Met zelfs rommelmarkt op de parking. Tot zondag.
14: IKEA.
15: Schaat, de shopping Cora van Anderlecht nodigt ons uit voor het ontdekkingsweekend. Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
14: Mm.
15: Er zijn tal van animaties, geschenken. Enfin, het zal leuk worden.
14: Geschenken?
15: Mm. En er zijn 7 nieuwe winkels, zoals De Leize, Dreamland, Jisk.
14: Oh ja? Super, de shopping heruitgevonden. Gaan we zeker ontdekken.
15: Shopping Cora, voor ieder wat wils. Na, na, na,
14: na, oh. Uw shopping Cora Anderlecht is deze zondag open van 10 tot 18 uur.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vorig schooljaar heeft een vijfde minder werknemers in Vlaanderen opleidingsverlof genomen om zich bij te scholen. Dat zegt HR-expert Acerta. De daling is te verklaren door de tijdelijk strengere regels. Alleen wie minstens 80% werkte had vorig schooljaar recht op opleidingsverlof. Vroeger was dat 50%. Het was een overgangsjaar, want nu wordt het hele systeem hervormd, zegt Sophie van Tommen van Acerta.
1: Vanaf 1 september wordt Vlaams opleidingsverlof opnieuw mogelijk voor wie minstens 50% werkt. Ook stijgt weer het bedrag van de overheidssteun per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof. Er komt wel een verstrenging. Bijvoorbeeld, er komt een grotere focus op arbeidsmarktgerichte opleidingen die inspelen op knelpunten op de arbeidsmarkt.
0: Met het Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tot 250 uur afwezig zijn op het werk om een erkende opleiding te volgen, maar het loon blijft volledig of gedeeltelijk behouden. In de buurt van Parijs komen er 3 nieuwe pretparken en ze worden betaald door Saoedi-Arabië, dat 6 miljard euro gaat investeren. Ze zullen allemaal op dezelfde site liggen en 1 zal gewijd zijn aan Japanse manga-strips. De Franse president Macron is blij met het megaproject, omdat er zeker 22.000 jobs mee gecreëerd worden. Maar de investering ligt ook gevoelig, onder meer door de slechte reputatie van Saoedi-Arabië op het vlak van mensenrechten. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse enclave in het uiterste noorden van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten en daar zijn veel minderjarigen bij. Ze zijn daar sinds eind juli toen migranten vanuit Marokko massaal naar daar kwamen. Correspondent Sven Tuytens legt uit waar Spanje het geld voor wil gebruiken.
2: Het is eigenlijk om meer materiaal en diensten te krijgen voor grensbeheer. Ook ze vragen geld voor humanitaire medische hulp. En ze vragen ook veel meer steun van de EU-agentschappen zoals Frontex. Dus het komt eigenlijk op neer dat Spanje zegt, ja, dit is een probleem waar we nu mee zitten. Dat ook een Europees probleem is. Dus jullie moeten met geld en middelen over de brug komen.
0: In Haiti in Midden-Amerika zijn in de nacht van zondag op maandag tientallen mensen gedood door criminele bendes. Dat gebeurde in het stadje Canscof in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester heeft het over zeker 30 doden. Mensenrechtenorganisaties spreken van mogelijk 40 doden. Canscof is het voorbije jaar geregeld aangevallen door bendes die inwoners ontvoeren, verkrachten en vermoorden. Haiti is al jaren in de greep van bendegeweld. Volgens de Verenigde Naties zijn daar in de eerste helft van dit jaar al meer dan 3000 doden bijgevallen. Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen en overmorgen blijft het warm, wel met kans op regen of onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Goedemorgen, files naar Antwerpen op de E17. 10 minuten vanaf Kruibeke op de E313, ook 10 minuten vanaf Ranst. Het gaat langzaam naar Brussel op de E19 Mechelen-Noord, want daar wordt gewerkt. En verder ook vanaf Vilvoorde op de binnenring rond Brussel. 10 minuten erbij van Wemmel tot Vilvoorde. Verder ook in Groenendaal komt er een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring 10 minuten van Waterloo tot Groenendaal. En op andere plaatsen zijn er enkel maar kleinere vertragingen.
4: Radio 2 aan zee.
5: Anrijmen.
3: Ja, dat is de laatste week aan zee in Blankenbergen. We knallen hem door tot zaterdag. Hè, de grote finale van de VRT-zomerhit. Dus zeer welkom allemaal.

0: dit weekend toch ook de hele night up geweest. Jongens, toch, wat een festival was dat weer, zeg. Pukkelpop, moet er nog altijd van bekomen. Ik ben gewoon te oud geworden voor dit soort dingen. Allee, ook deze week nog pakjes in de B-boxen van de post. Van B-post, de pakjesautomaten in de kleuren rood en wit, verspreid over het hele land. En in die B-boxen verstopt dan Nancy van Thuis fijne prijzen die van jou kunnen zijn. Als je de juiste code en de locatie hebt om ze dan vrijdag te openen. Maar hoe werkt dat ook alweer, Nancy?
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn B-box-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online. Speel daar het spel op Radio 2. En dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs. Hoe tof is dat?
0: Ja, je zegt wel 5 prijzen verstopt. Maar welke zijn het deze week?
1: Deze week zijn de prijzen een verblijf in een vakantiehuisje in de Ardennen. Mm-hmm. Of tickets voor een balletvoorstelling. Of tickets voor de Gouden Kaas, de Mia's of om naar de cinema te gaan.
0: Van de ballet wil ik zelf wel hebben. Maar kijk, ik mag niet meespelen, jij wel. Ga dus naar VRT Max, speel het spelletje met Nancy uit Thuis en ga dan vrijdag op schattenjacht.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.
3: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max.

Vaya con Dios. En nee, na na na. Lieve vrienden en vriendinnen, ik heb tips nodig die ik dan weer ga delen met jullie. Want het gaat over de energieprijzen. Die swingen de pan uit. En hoe kan je zo energiezuinig mogelijk, zeg maar, door het leven gaan. Daan, die heb ik pas volgende week weer aan mijn zijde voor Anne en Daan. Dus ja, jij weet ook, zonder Daan ben ik ook helemaal verloren. En ik wil het hebben over de was en de plas. Want kleren wassen, kleren drogen, god jongens, dat kost nogal eens wat energie. Ik heb zelf 2 tieners en een kleerkast van je welste. Dus ja, hallo, ik was veel. Oké, dus ik heb jullie raad nodig. Raad die je dan nadien zelf kan gebruiken. Hoe kan je op een efficiënte manier je was doen en daarbij zo weinig mogelijk energie verbruiken? Je was buiten laten drogen, ja, daar ben ik zelf ook al wel achter. Maar het wassen zelf, heb je daar tips voor? Laat het even weten in de Radio 2-app. En dan check ik het straks bij Christophe van Eneco.

0: Sabrina Carpenter en Manchild. Je tips om energiezuinig mogelijk te was en de plas te doen zijn welkom via de Radio 2-app.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
5: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
6: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
7: Oh, schat, kijk, die afwerking.
8: Oh, en dat is hier zo stil.
7: Oh, voel eens, het toch niet meer.
8: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
7: Oh.
6: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
8: Oh.
6: Zegt.
9: Oh, Quadro.
10: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: Radio 2.
11: Radio 2.

0: Cock Robin and the Promise You Made. Terwijl velen van ons lekker vakantie nemen tijdens de zomer, zijn er anderen die net heel hard werken deze zomer om ervoor te zorgen dat die anderen dan weer kunnen genieten. Iemand die dat ook doet is reisbegeleider Evelien Fontaine. Evelien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent reisbegeleider bij reisorganisatie Mondiro. Dat zijn groepsreizen, hè, dat je doet?
1: Ja, dat klopt. Dat zijn groepsreizen van voor 20-jarigen tot 39 jaar.
0: Oké, je zit op dit moment in Slovenië. Dat klopt nog?
1: Ik zit inderdaad nu in Ljubljana, dat klopt.
0: Oh, zalig. En wat houdt jouw job dan als reisbegeleider in?
1: Wij moeten er eigenlijk voor zorgen dat de mensen die met ons meekomen op groepsreis een fantastische reis hebben, dat die kunnen doen wat die willen doen, dat zij heel veel dingen voorgesteld krijgen en dat ze echt gewoon een echt vakantiegevoel krijgen, maar ook genoeg vrijheid tijdens hun groepsreis, die ook altijd heel avontuurlijk is bij ons.
0: Ja. Ben je dan zelf het hele jaar door op reis?
1: Goh, ik reis ook nog veel alleen of zo vaak na een groepsreis blijf ik even langer hangen. Ja. Maar ja, ondertussen, het is zo klein begonnen, maar ondertussen ben ik toch wel bijna het hele jaar bezig. Ja.
0: Oh, wat zijn de mooiste plekken?
1: Ik heb ondertussen 18 groepsreizen begeleid, denk ik.
0: Mooi.
1: En zo een van mijn eerste reizen was Zuid-Afrika. En dat is wel echt zo'n reis die alles heeft. Dat blijft toch wel een favorietje. Ik heb die ondertussen ook al 2 keer gedaan.
0: Prachtig.
1: Maar eigenlijk heeft elke reis zowel... We proberen altijd een Mondero mix erin te steken. En ja, elke bestemming heeft echt zijn eigen charme.
0: Ja. Zeg, als je zo reisbegeleider bent, ja, jij bent het aanspreekpunt voor iedereen. Wat zijn zo de zotste dingen? Ze komen toch voor het minste van alles aan jou vragen, niet?
1: Ja, klopt. En dat hangt natuurlijk ook een beetje af van de leeftijd, de ervaring die de reizigers zelf al hebben. Voor sommigen is het hun eerste keer buiten Europa of de eerste keer alleen op reis. Dus ja, mensen komen wel echt met alle soorten vragen, maar dat maakt ook altijd wel heel goede verhalen. Dus dat is wel tof om er eigenlijk altijd voor hun te kunnen zijn.
0: Ja, ja. Zeg, wij trekken weer met Anne en Daan naar Calpe. Eind januari is dat. De tips om compact een valies in te pakken.
1: Oh, ik denk, ik kan nooit zonder packing cubes. Wij reizen ook altijd met een backpack, dus een trekzak. En packing cubes zijn daar heel handig in. Je hebt van die packing cubes die je kunt inpakken en daarna nog wat kleiner kunt maken.
0: Ja, dat zijn zakjes, hè? Voor mensen die niet weten wat dat is. Dat zijn eigenlijk aparte zakjes waar dat je je kleren in steekt. Of dat je alles nog eens apart inpakt.
1: Exact. En zo krijg je dan iets meer in je valies, maar kun je ook vooral georganiseerder inpakken. En als je dan bijvoorbeeld, zoals bij ons, maar heel kort op locatie bent, kun je makkelijk heel je zak leegmaken zonder dat het meteen een boeltje wordt.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is zeker een hele goede tip, denk ik. Ja.
0: Wat is iets dat mensen vaak vergeten mee te nemen op reis, maar toch erg handig is om bij te hebben?
1: Oeh, dat vind ik een hele goede vraag. Bij ons bijvoorbeeld, als je met een trekzak reist, vind ik zo een flightbag heel gemakkelijk. Dat is eigenlijk een hele grote zak die je over je rugzak kan hangen voor tijdens de vlucht. Zodat die onderweg, als die ingecheckt wordt, nergens blijft hangen met al die losse lintjes en zo die er aan hangen. Dat vind ik persoonlijk iets dat extra veilig is. En bijvoorbeeld een AirTag of iets in die aard.
0: Ja, zo het eerste wat je zei, zo dan zak erover, dat is eigenlijk zo precies ja, een regenhoesje erover. He, dat is toch dat,
1: ja,
0: he, dat je bedoelt? Ja, dus
1: ja,
0: dat er niks blijft
1: inderdaad
0: hangen. En dan een AirTag, dat is zo, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Dat is ja, een dopje eigenlijk.
1: Een trekkertje.
0: Ja, een trekker. Ja. Lijkt op een dopje. En dan kan je altijd via de app kijken waar dat je valies of waar dat je rugzak zit. Ja, heel tof.
1: Inderdaad, want soms kunnen ze komen vertellen dat je valies bijvoorbeeld niet is aangekomen als je ze niet vindt. Maar ligt ze eigenlijk gewoon ergens anders op de luchthaven. En dan is het wel handig om te kunnen aantonen van, ik weet dat die hier is.
0: Ja, doen wij ook altijd. He. Wat is de volgende bestemming als je terug bent uit Slovenië?
1: Binnen 2 weken. Nee, ik ga eerst naar Frankrijk en daarna ga ik naar Japan, Indonesië en Vietnam.
0: Oh, de max.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Waarvoor moet je in een school geweest zijn om deze te doen? Wat heb je gestudeerd?
1: Ik heb zelf agogische wetenschappen gestudeerd aan de VUB, maar eigenlijk hoef je helemaal geen specifiek diploma te hebben. Ik denk dat je belangrijkste skill als reisleider is gewoon goed zijn met mensen, zelf een heel grote liefde hebben voor op reis gaan, dingen willen ontdekken, het leuk vinden om te plannen. En ja, daar kun je eigenlijk niet voor studeren. Ik denk dat dat een beetje in je zit en dat je dat ook sowieso, as you go, word je daar beter in.
0: De max, heel fijn. Evelien, heel veel plezier nog met de groep daar in Slovenië en met alle reizen die je nog gaat maken. Evelien van Mondiro Groepsreizen, dankjewel voor de babbel en ik wens je nog een fijne tijd. Tot ziens, hè.
1: Dankjewel, heel graag gedaan.
0: Dag, Evelien.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Niemand gaat naar huis als je vandaag in Blankenbergen komt. Want straks op 19:30 vanavond is het feest met Sam Goris. Want dan komt hij optreden op het dak van ons Radio 2-studio aan zee. Aan de pier in Blankenbergen. Op de Antwerpse ring richting Nederland heb je nog 10 minuten extra. Van Sint-Annelinkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de E313 richting Antwerpen staat in Tessenderlo een defect voertuig op de spitsstrook. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten van Waterloo tot Groenendaal. Op de binnenring is bij Groenendaal een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Mo, en een nacht als deze. We zijn op zoek naar energiezinnige tips voor de was en de plas. Want jongens, toch, win-win is dan wel gestart, maar niet zonder ons, hè. Want de was en de plas, dat vreet energie. Wat zijn de tips die binnen zijn gekomen in de Radio 2-app? Benny zegt, ja, ik ga naar het wassalon. Op 2 uur tijd is daar alles klaar. Maar ja, dat moet je dan ook betalen, denk ik. Kimberly zegt, ja, je wasmachine laten draaien tussen 10 uur en 6 uur 's morgens op het nachttarief, als daar nog mee gewerkt wordt. Want ze zijn met een gezin van 5, soms 6 en ook dagelijks de was. Christel zegt ook, een goede wastip, je tijdsduurprogramma inkorten, bijvoorbeeld. Maar was er al was iets mee, Christel? Maar dat ga ik straks vragen aan onze expert. Anne zegt, geen halve wasmachines doen draaien. Ze zegt, ik was altijd alles wat kan gewoon op 30 en ik hang dan de was op. En Luc zegt, ja, mijn tip om energie te besparen, de was aan de schoonmoeder meegeven. Dag Guido, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Anne.
0: Guido, wat is uw tip?
1: Ja, voor mij is dat eigenlijk heel simpel en heel eenvoudig. Maar natuurlijk, je moet wel rekening houden met het weerbericht. Wat dat doet. Ik ben namelijk op pensioen. Mijn vrouw is nog werkende. Wat ik doe is van, oké, mijn vrouw zet alles klaar. Oké, de zon schijnt, dan zet ik het afwasmachine op. En als dat gaat anders, zet ik eventueel de wasmachine op. Of dergelijke.
0: Maar je hebt wel zonnepanelen dan?
1: Ik heb zonnepanelen en dan steek ik, als ik nog tijd over heb, met een auto in.
0: Maar
1: je moet natuurlijk wel een beetje rekening houden met het weer natuurlijk.
0: Ja, maar ik kijk daar ook naar. Ja, je hebt gelijk. Guido, ik doe dat ook. Sinds dat we zonnepanelen hebben, dan... Maar ja, moet je natuurlijk wel hebben, natuurlijk. Hè. Heel wat tips zijn binnengekomen om zo energiezuinig mogelijk de was te doen. Ik zou denken, ja, ik koop gewoon alles nieuw. Maar dat behoort niet tot de mogelijkheden. We bellen zo meteen met Christophe van Eneco voor nog meer tips.
2: Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
3: Kom vandaag

0: VRT Zomerhit.
1: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenberge.
2: Radio 2.
0: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
5: Radio 2.

0: Stevie Wonder and I just called to say I love you. Alles kost geld, hè? Alleen de zon is gratis. Uw winkelkar wordt duurder, de pomp wordt duurder, de energie wordt duurder. Zie jij je loon omhoog gaan? Ik het mijne niet. Daarom tips om zo energiezuinig te leven. Wassen en drogen, dat hoort daar ook bij, want een droogkast, dat zuigt energie. Goedemorgen, Christophe van Genk van Eneco. Jij gaat ons wat energiezuinige wastips geven. Laat ik beginnen met een bericht dat vaak binnenkwam van onze luisteraars. Wassen op 40 of op 30 graden. Is dat nu zo'n groot verschil?
1: Wassen op 40 graden is eigenlijk al redelijk goed. Dat is al een redelijk lage temperatuur. Nu, hoe lager, hoe beter natuurlijk. Dus het maakt wel een verschil. Maar de meeste wasjes, of mensen dat er niet op letten, die wassen natuurlijk op 60 graden alles. Dan is het zeker goedkoper. En dat maakt een veel groter verschil natuurlijk. Hè? Want je moet zien, een wasmachine is eigenlijk een grote waterkoker, als je het zo mocht uitdrukken, die dat dan overgaat naar stoelen. Het voeren draaien, maar eigenlijk ja, het grootste energie zit eigenlijk in het opwarmen van het water, zoals uw vaatwas.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus hoe lager die temperatuur, hoe meer energie dat je gaat besparen. Dus ja. Liever 30 graden iets langer dan kort 40 graden.
0: Ah ja, want had iemand een bericht gestuurd van ja, zo kort mogelijk uw was draaien, maar dat is dan toch, dat werkt toch averechts dan?
1: Ja, ik denk de temperatuur is het belangrijkste. Nu, als je was proper is en je bent blij met je was, met een korter programma, waarom niet natuurlijk, denk ik dan. Maar het gaat niet zoveel verschil maken qua energie, want het ronddraaien van het wasmachine is eigenlijk ja, minder van belang. Het is echt het water dat moet opwarmen, dat meeste energie slorpt.
0: Ja, je hebt zo een eco-programma hè, op je wasmachine staan. Mm-hmm. Dat is dan duurzamer, maar dat draait ook langer. Dat duurt soms meer dan 2 uur. En dan denk je, maar ja, dan verbruik ik toch meer.
1: Ja, want daar ook weer al uit. Het gaat anders omgaan met het opwarmen van het water. Dus dat is een ander type programma. Dus het gaat veel geleidelijker aan opwarmen. Dus daarom gaat het ook weer al energie besparen. Eigenlijk een langer programma met lagere temperaturen zorgt er eigenlijk ook voor dat je kleren properder worden. En ook, je vermijdt ook wel door die hoge temperaturen kalkaanslag in je machine, wat dat ook een beetje de efficiëntie van je machine kan beïnvloeden. Hè. Dus ja. Eigenlijk is de stelregel hoe lager, hoe beter. Maar het moet natuurlijk proper
0: kijken
1: en gezond blijven. Dus sommige dingen moeten ook gewoon op 60 graden gewassen worden.
0: Ja, een handdoekje of zo liefst wel. Hè. Zeg, het drogen van de was. Een droogkast, dat zuigt energie voor zot, hè?
1: Ja, dat is denk ik de allerbeste tip, is vermijd dat zoveel mogelijk. Dat is echt, ik denk, het wasmachine moet ongeveer rekenen, een gemiddeld wasmachine, dat is 1 kilowattuur. Hè. Mm-hmm. Een droogkast, dat kan 2 tot 3 kilowattuur gaan. En dat staat toch ook een aantal uren op.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is echt een energieslorper. En eigenlijk de stelregel is altijd, bij alles van energie is, als je het kan vermijden, heb je eigenlijk een 100% besparing. Hè? Want je moet nooit betalen voor de kilowattuur.
0: Het is dat, hè?
1: Dat je niet gebruikt.
0: Ja. Heb je al eens een keer je handdoeken laten drogen in de zon, buiten, en je daarna mee afgedroogd? Dat is een scrubken, hè?
1: Ja, dat is. Ik ben er ondertussen al aan gewend, maar mijn vrouw wordt met de ijzeren hand.
0: Ja, maar dat is eigenlijk alleen maar je was laten drogen buiten. Ja, als je zonnepanelen hebt, dan kan je daar wel je droogkast op laten draaien. Maar ook dat, ja, beter gewoon buiten hangen dan.
1: Ja, het is, je moet natuurlijk niet al uw luxe en comfort opgeven. Dus voor handdoeken kan je misschien nog een uitzondering maken. Mm-hmm. Maar als je dat toch de droogkast gebruikt, inderdaad, probeer op de momenten, als je zonnepanelen hebt, om die dan op te zetten. Want het is wel echt een energiesurper en een redelijk constant verbruik, omdat die constant droge lucht blaast op je was om die droog te krijgen.
0: Ja, maar dat is ook wat luisteraar Guido net zei, hè, van ja, dat kan alleen maar als je zonnepanelen hebt. Hè.
1: Ja. Maar ook misschien nog een belangrijke tip voor mensen zonder zonnepanelen. Ja. Die moeten ook wel nog altijd letten wanneer dat ze het wasmachine opzetten. Want je hebt nog altijd zoiets als capaciteitstarief in Vlaanderen.
0: Ja.
1: En dus het is geen goed idee om dan bijvoorbeeld je wasmachine en je droger tegelijk aan te zetten. Snel de nieuwe was insteken, want die verbruiken tellen dan op. En één kwartiertje, heel veel verbruik, dat ga je betalen met capaciteit.
0: Ja, ja, absoluut. Als je alles tegelijkertijd en je gaat dan ook nog eens koken en je stikt misschien nog je wagen in of doet nog andere dingen, dan schiet dat helemaal in een piek naar boven. Hè. Christophe, dank je wel voor de tips. En die tips die zijn niet enkel handig om je energieverbruik naar beneden te halen, maar je kan er ook iets mee winnen. Heel lastig. Dus we hebben een energiequiz op VRT Max. En dan kan je de VRT Zomerhitfinale op een unieke manier beleven als je die energievragen invult, dan word je misschien wel zaterdag, deze zaterdag, de 29e augustus, thuis opgehaald. En dan kan je genieten van een picknick in Blankenbergen. En zit je helemaal vooraan aan het VRT Zomerhitpodium voor de finale. En je mag nog iemand meenemen. Je vindt die energiequiz op VRT Max, kan je spelen. Hey, succes allemaal, hè.
2: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Ik heb net een berichtje gekregen van Maxime. Die komt optreden om 16:30. Maar Maxime is ziek. Hij ligt ziek in bed. Hij gaat dus niet kunnen komen. Ik vind het zelf zeer jammer ook. Hij wil graag komen. Dus we zijn aan het bekijken of het nog later kan deze week.

0: Oost en ik schreeuw het van de daken. Geen Maxime op ons dak van Radio 2 aan zee. Want Maxime is ziek. Wel straks vanavond 19:30. Sam Goris.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat ik kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
5: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Gamo koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
5: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
11: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Spelen wij ook deze laatste weken aan zee nog ons fruitspel? Zet maar zeker, herken de song en win een mooi bedrag aan fruit. Doe nog tussen 11 en 12.
12: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
13: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet, begint over 3 weken met de eerste werkzaamheden voor het Ventilus-project. Ventilus is de nieuwe hoogspanningslijn die de elektriciteit van de windparken op zee naar het land moet transporteren. En ze zal ook het elektriciteitsnet in West-Vlaanderen versterken. Het volledige traject is meer dan 80 kilometer lang en zal een stuk ondergronds en een stuk bovengronds lopen. Vooral het bovengrondse deel lokt veel verzet uit. Er zijn ook nog juridische procedures hangende, maar die schorten de werken niet op. Ze starten op 14 september in zeker 10 gemeenten in West-Vlaanderen. Vorig schooljaar heeft een vijfde minder werknemers in Vlaanderen opleidingsverlof genomen om zich bij te scholen. Dat zegt HR-expert Acerta. De daling is te verklaren door de tijdelijk strengere regels. Alleen wie minstens 80% werkte had vorig schooljaar recht op opleidingsverlof en vroeger was dat 50%. Het was een overgangsjaar, want nu wordt het hele systeem hervormd. 50% werken is weer genoeg, maar lang niet alle opleidingen geven nog recht op het betaald verlof, zegt Sophie van Tomme van Acerta.
14: Men wordt selectiever in welke opleidingen met Vlaams opleidingsverlof kunnen worden gevolgd. Er zijn nu specifieke categorieën waarbinnen de opleiding moet thuishoren om nog recht te kunnen geven. Een van die categorieën is bijvoorbeeld dat de opleiding klaarstoomt voor een knelpuntberoep.
13: In Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie nog een drone met explosief materiaal gevonden in de buurt van de luchthaven. De politie vond de drone 10 dagen geleden al in een veld niet ver van de luchthaven, maar het nieuws is nu pas via Duitse media bekend geraakt. Begin deze maand ontdekte de politie op de luchthaven van Leipzig een drone met springstof. Die moest mogelijk dienen om een aanslag te plegen tegen een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitse veiligheidsdiensten denken dat Rusland betrokken is bij die drone-incidenten. In dierenpark Plankendaal is een berberaap geboren. In het wild is dat een bedreigde diersoort. Allesamen zijn er in Plankendaal nu 11 berberapen. Bezoekers kunnen het nieuwe aapje al zien. De moeder draagt haar jong op de buik. Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen en overmorgen blijft het warm, wel met kans op regen of onweersbuien. Donderdag kan dat veel regen zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland heb je 10 minuten extra van Sint-Anna-Linker over tot de Kennedy-tunnel. En op de E40 richting Brussel 10 minuten vertragen vanaf Everberg. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
9: Radio 2 aan zee.
7: Anne Rijmen.
0: Goedemorgen.

0: The Bee Gees en Paying the Price of Love. Deze zaterdag is het de grote VRT zomerhitfinale aan de Bier in Blankenbergen. Met 10 genomineerden. Daaronder zit ook Maxime. Maxime zou vandaag komen optreden om 3:30 op het dak van de Radio 2 studio aan de Bier. Maar Maxime is ziek. Maxime kan niet komen vandaag. Dus als je onderweg bent voor Maxime, misschien omdraaien of doorrijden. Want vanavond om 7:30 komt Sam Goris. Dat maakt alles goed. Hè. Nog een van die finalisten is deze.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.

0: zal hij de verrassing zijn deze zaterdag tijdens die VRT zomerhit finale. Jongens, toch all because of you.
1: Fruitjes!
0: Ja, fruitjes. We gaan spelen, hè. Nu nog niet, maar wel al de hele zomer lang spelen we die fruitsongs. Dat is een zomerse song die we dan verfruit hebben. Vaak wel heel herkenbaar en iedereen kan het dan wel meeneuren. Alleen die titel vinden is vaak nog moeilijk. We spelen dan ook telkens voor 100 euro aan fruit. Als het gemakkelijk zou zijn, ja, dan kan ik het je ook zo geven. Hè? Maar dat gaan we niet doen. Hoe speel je mee als je dit hoort?
1: Fruitjes! Superlekkere en gezonde fruitjes.
0: Stuur dan fruit naar de Radio 2-app en dan speel je straks wel mee voor 100 euro aan fruit. Dat kan je enkel en alleen winnen als je de titel van de song herkent die wij verfruit hebben.

0: Jongens, een toplaat is dat eigenlijk. Kings of Leon en You Somebody. Hey, hey,
1: hey. Volgende week is Peter van der Veire helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind. Ja,
3: hey. Jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
4: Elke dag telt voor twee.
3: Let's go.
4: Radio 2.
0: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
5: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: Ben jij een ochtendmens
8: die wakker wordt met zachte ballads, maar pas echt op dreef komt met
7: een vette schijf?
8: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
9: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
11: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
12: Ja, je hebt gezegd.
11: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
12: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
11: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
12: Oh, je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
11: Maar dat telt toch niet?
12: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
11: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
13: Elke dag telt voor twee.
14: Fruitjes! Superlekkere!

0: Ryan Paris en Dolce Vita. We gaan naar Bram de Weerman. Dag Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vertel. Ik kan u zeggen, van vandaag is het een beetje sluierwolken aan de zee, aan waar ik zit in Brankenbergen. Maar het is helemaal niet koud. Dat wel een beetje.
1: Nee, helemaal niet. Nu, de zonnigste weerkaarten zijn voor West- en Oost-Vlaanderen. Dus daar inderdaad wat hoge wolkenvelden. Maar de zon die komt er nog geregeld door. Op de andere plaatsen zijn die wolken toch wel in de meerderheid. Dus daar af en toe wel eens een opklaring, maar toch vooral bewolkt weer. Nu, het blijft droog. Dus dat is al goed nieuws. We hebben wel een regenzone, die bevindt zich op dit moment in het uiterste zuiden van ons land. Provincie Luxemburg bijvoorbeeld op dit moment. Later ook nog wel provincie Luik. Maar die regen die zou dus uit Vlaanderen moeten blijven. Dus droog weer en inderdaad best warm weer. We gaan naar temperaturen tussen 22 en 24 graden deze namiddag. En een zwakke tot matige oostenwind. Vanavond en vannacht nog wat laatste regen voor het uiterste zuiden van ons land. Na middernacht krijgen we van over Frankrijk toch wel een aantal buien. Buitjes over ons heen. Dus niet overal, maar een paar lokale buien in het tweede deel van de nacht en ook morgenochtend is mogelijk. Bij minima tussen 11 en 17 graden en ook weinig wind. Dus morgen die wisselvallige start. Vrij veel wolkenvelden, paar buitjes. In de namiddag zijn er langere droge periodes, komt de zon er ook wat vaker door. Maar zijn er ook nog wel een paar buien en die buien die kunnen dan toch wel wat intenser zijn met kans op een paar donderslagen. Het wordt warmer, morgen gaan we naar temperatuur tot 6 of 27 graden en een zwakke tot matige zuidenwind. Donderdag is dan de warmste dag, 25 tot zelfs 30 graden in de Kempen. Met wel veel wolken om de dag te starten. Een paar buitjes ook. Een paar opklaringen dan in de namiddag. Maar dan tegen donderdagavond verwachten we toch wel een paar felle buien. Met opnieuw kans op onweer. En ook vrijdag ziet er nat uit. Met veel buien en ook felle buien. Het wordt ook wat koeler dan. We gaan naar 21 graden. En dan in het weekend, dan blijft het weer toch wel wat kwakkelen. Zaterdag toch veel wolken. Af en toe wat gedruppel. En ook zondag gaan we toch af en toe wel een paar buitjes krijgen.
0: Oké, goed. Ik onthoud dat we misschien toch een regenjasje moeten meepakken naar het eerste zomer in het finale of nog niet.
1: Aan zee zal het altijd wel wat droger zijn dan in het binnenland. Zeker zaterdagavond. Het is nog een twijfelgeval. Te vroeg.
0: Oké, te vroeg. We zeggen er nog niks van. Ik heb het niet gezegd. Goed. We houden het voor vrijdag. Dag Bram. Bye.
1: Bye.

0: Coldplay samen met BTS en My Universe. We gaan even naar zondag 6 september, want dan wordt er opnieuw de gordel gereden in de Vlaamse rand van Brussel. Dat zijn leuke fietstochten voor de recreatieve fietser. Maar er zijn ook voor de meer geoefende fietser ook nog pelotons, hè, die aan een bepaalde snelheid een tocht gaan doen. Bijvoorbeeld onze sportstand, die leidt aan het Radio 2 peloton samen met Gitte Lambrechts, dat is de mama van Thibaut Courtois, en met Koen Buijsen, de zanger van Zornik. Wat gaan ze doen? Ze vertrekken ochtends vanuit het provinciedomein van Huizingen voor een tocht van 125 kilometer. En laten we zeggen toch een gemiddelde snelheid van zo'n 27 kilometer per uur. Dat is wat ik met mijn elektrische fiets doe. Dus wil jij samen met sportstand deel uitmaken van het Radio 2 peloton? En je bent toch al wel wat getraind? Stel je dan kandidaat samen met je fietsmaat via Radio 2 op VRT Max. Dus je gaat naar VRT Max, dan ga je naar Radio 2. En daar kan je kijken naar de gordel. Allee, kijken om je in te schrijven, hè. Smeert de beentjes allemaal in. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten extra van Sint Annelinkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de E40 richting Brussel is bij Sterrebeek de weg gedeeltelijk versperd. Komt door een ongeval. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke

Volumia en afscheid. We hebben het fragment van het fruitspel gehoord. Dat wil zeggen dat we zo meteen gaan spelen. Dat doen we met Emma uit Wevelgem. Zij speelt meteen voor 100 euro aan fruit. Nog meer te winnen vanavond, want dan is er weer de stoel van Iedereen Zomert. Daar hoor altijd een tip bij waar die stoel staat. En als jij daar dan als eerste bent vanavond tijdens de tv-uitzending naar het journaal met het gevraagde voorwerp, dan win je een zomerse prijs. De tip voor vandaag is: misschien komt half-ereburger Luc wel eens wandelen in de adellijke tuin. Dat is de eerste keer deze zomer van al de tips dat ik denk te weten waar dat die stoel gaat staan. Want ik denk dan aan de bekendste Luc van België, dat is Appermond. En als Limburger denk ik echt te weten waar dat die staat vanavond. Allee, niet Luc, hè, maar wel de stoel. Jongens, ik ben al zo blij. Nu jij nog staan.

0: Dolly Parton en Jolene, Jolene.
1: Oh oh, Win-Win is terug.
2: Dus haast je en kijk, want op is op.
1: Kies voor Win-Win Basic, Premium of Premium Plus.
2: Experts raden aan minstens één keer per week te luisteren of te kijken.
1: Nu drie voor de prijs van één. Radio, TV en VRT Max.
2: Duizenden andere oorlogen.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
2: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-Win zoekt het uit. Volgende week op VRT 1 en op Radio 2.
4: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
5: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke...

0: stap richting wereldtitel. Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
1: De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
2: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
0: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Lotto is op zoek naar billen.
6: Billen?
5: Die op designmeubelen willen zitten.
3: Oh ja.
5: In een dure onderbroek.
3: Oh, ik wil dat.
5: Eventueel met een trampstamp erboven.
3: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
7: Sessie.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
8: Go Yellow!
9: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
10: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
9: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
11: Elke dag telt voor twee.
12: Radio 2.

0: Ariana Grande en No Tears Left to Cry. Ja, de zomerse songs verfruit en herkenbaar, maar weet je ook de titel, daar gaat het om. We spelen met Emma de Bonne uit Wevelgem. Dag Emma, goedemiddag, bijnaam.
1: Goedemiddag.
0: Emma, je bent net afgestudeerd als leerkracht lager onderwijs, dus jij start 1 september.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Amai, meteen werk gevonden dan?
1: Ja.
0: Goed, en wat ga je doen? Of waar?
1: Ik start momenteel op als surjuf in het derde en vierde leerjaar.
0: Ah, tof. Dat vind ik een hele fijne leeftijd. Derde en het vierde. Dat zou nog niet alles weten en toch nieuwsgierig genoeg zijn naar de rest.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Zeg, we gaan spelen voor fruitjes, hè. Toch voor geld. 100 euro dat je dan kan spenderen aan fruit. Wat is je lievelingsfruit?
1: Wel, onze zin houdt heel erg van aardbeien. We eten daar dan altijd een bolletje ijs bij, dus vandaar aardbeien.
0: Stel je voor dat je dat wint, zeg. Dan mag je wel eens aan mij denken, hè, bij elke hap die je neemt.
1: Of niet?
0: Ja. Goed, Emma, we gaan spelen. Hier is je opgave. Ik heb dus straks nodig de titel van het nummer dat nu verfruit is. Komt-ie.
2: Pa.
0: Oeh, Emma. Denk je het te weten?
1: Ja, ik denk dat Leef is.
0: Leef?
3: Leef.
0: Alsof
3: het je laatste dag is.
0: Zo goed! Maar de Max? Ja, weet je, ik dacht dus echt, die gaat dat nooit weten. Maar je weet het wel. Dat is heel goed.
1: Ja,
0: dat
1: wil... ik ben ook zelf verwonderd.
0: Maf, hè, zeg. Ja, dat wil dus zeggen dat jij van mij 100 euro aan fruit krijgt, dat je rechtstreeks naar een bakje aardbeien kan gaan. Een stuk of 10 aardbeikjes. Allee, bakjes toch. Heel fijn,
1: ja,
0: goed gespeeld. Goed, echt waar, want ik had hem zelf... Ik speel hem altijd net even zelf, hè, voordat ik hem echt speel. Ik had hem niet meteen door. Dus goed gedaan. Emma, veel plezier ermee. Bedankt om mee te spelen. En ik wens je een hele goede start op 1 september.
1: Dank u wel.
0: Dag Emma, dada.
4: Bye. De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Lijzen.
5: Radio 2 aan Zee.
6: Radio 2.
0: Dat wil zeggen dat we morgen opnieuw 100 euro hebben om te spelen met een nieuwe verfruite zomersong. Ook dan kan je meespelen.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Dat vat de zomer wel een beetje samen. Een parkje, biertje, vrienden, Mark, Floor en Snelle. In de namiddag stond Maxime hier. Ik zeg ook stond, was toch gepland. Maar Maxime, die is ziek. Die ligt in bed. Die heeft een berichtje gestuurd van ja, ik kan echt niet komen. Ik raak niet uit mijn bed. Ik ben zo ziek. Dus natuurlijk alles op alles voor de VRT zomerhitfinale deze zaterdag. Dus ja, de namiddag tot nu toe geen optredens op het dak van de VRT-studio. Aan de pier in Blankenbergen. En dit herken je vast, hè? Ja, dat is voor de radio binnen de Redback Live in Concert. The Best of Christmas. Waarom heb ik het er nu al over? Omdat die kaarten als een trein gaan. Dat is zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En dat is een best of en meteen op de allerlaatste keer de mooiste Redback Evergreens. Dus als je erbij wil zijn, dan zou ik maar eens zeker naar VRT Max surfen en dan naar het Radio Bene kanaal. Want daar kan je tickets bestellen. Dat is op zondag 8 november. Er is een middag en een avondshow. Wie komt daar optreden? Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovie, maar ook Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara. Paradex. Het is de laatste keer, dus zorg dat je erbij bent. Tickets dus op VRT Max via het Radio Bene kanaal.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 aan zee.

0: Let's Groove van Earth, Wind and Fire. Heel veel plezier met het nieuws uit je regio. En straks nog met Tim.
1: Vanavond op VRT1.
2: Kom maar jongen, ik heb een schrik. Dat verstaat het toch, hè? Of niet?
1: Op VRT1 in Reizenwaas de Bucketlist leert Tom bobsleeën in Servië. Op VRT Canvas in de docu AI Confidential verandert AI onze gezondheidszorg. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van Eyecatchers voor je klaar. Alvast veel kijkplezier.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Nog maar 6 dagen in het nieuwe schooljaar start. In Lubbeek betekent dat nog 6 dagen hard werken om de nieuwe school daar op tijd af te krijgen. Dat en meer na het nieuws.
7: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
8: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Onij wordt opnieuw gezocht op de plek waar gisteren een kinderlichaam is gevonden. En over 3 weken beginnen de werken voor het omstreden Ventilus-project in West-Vlaanderen. In Onij, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam van een kind gevonden is, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket is het lichaam vermoedelijk dat van de jongen van 5 die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt nu gezocht. Philippe Heijmans, jij bent ter plaatse in Onij. Hoe verloopt die zoektocht?
9: Ja, ik sta aan het voetbalplein waar 2 maanden geleden de auto van de vader is gevonden. Het laatste spoor naar de 2. En nu staan hier allerlei politievoertuigen en politiemensen te paard die net terugkomen van hun zoekactie wat verderop. Op weg naar hier hebben we ook al politiemensen gezien die de berm naast de snelweg meter voor meter aan het doorzoeken waren. Ook een helikopter wordt hier ingezet. Alles samen zijn hier tientallen politiemensen op zoek naar sporen of naar het lichaam van Brian Brigou. Nadat hier gisteren wellicht het lichaam is gevonden van zijn 5-jarige zoon Timeo. Vanavond vindt de autopsie plaats op dat lichaam om definitieve zekerheid te brengen over de identiteit van de jongen en mogelijk ook over de doodsoorzaak.
8: Dankjewel, Philippe. Over 3 weken start Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet, met de werken voor het Ventilus-project. Dat heeft Elia vandaag bekendgemaakt. Ventilus is een nieuwe hoogspanningslijn die de stroom van de windparken op zee aan land moet brengen. En het is een bijzonder groot project, Nina Verhagen.
10: Ja, de lijn loopt dwars door West-Vlaanderen, door zowat 18 gemeenten. Het moet trouwens ook het West-Vlaamse stroomnet versterken. Op 14 september wordt gestart in een 10-tal gemeenten met vooral voorbereidende werken, zegt Lotte van der Stokt van Edia.
11: Eerst wordt de werf ingericht, er worden toegangswegen aangelegd, de ondergrond wordt beschermd zodat we met onze machines over kunnen en nadien zullen we de terreinen ook bouwrijp maken.
8: Ik herinner mij veel lokaal protest tegen die werken. Is dat dan voorbij?
10: Nee, absoluut niet. Er zijn nog procedures hangende bij 2 instanties trouwens. Maar daarover zegt Elia dit.
11: Die procedures werken ook niet opschortend. Dat wil zeggen dat we een vergunning hebben voor de werken die uitgevoerd zullen worden. Juridische procedures die vragen natuurlijk tijd. Daar willen we natuurlijk niet op wachten, gezien ook het maatschappelijk belang.
10: De planning is om de hoogspanningslijn in gebruik te nemen in 2030 of 31.
8: Bedankt voor de uitleg, Nina. Ook Vlaams Belang vraagt nu dat de Commissie Binnenlandse Zaken vroeger bijeenkomt over de vele schietpartijen in Brussel de afgelopen dagen. De PS had dat ook al gevraagd. Volgens Vlaams Belang nemen de federale en de Brusselse regering te weinig maatregelen om de criminele netwerken te bestrijden. De voorbije dagen waren er schietpartijen in Sint-Gilles, Anderlecht en Molenbeek. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zei vanmorgen dat die incidenten een reactie zijn op de strijd die de overheid voert tegen drugs en dat die strijd voortgezet moet worden. Na supermarktketen Aldi roept ook Colruyt nu courgettes terug omdat er te veel heptachloor in zit. Heptachloor is een bestrijdingsmiddel tegen insecten. Het gaat om courgettes die verkocht zijn tussen 10 en 24 augustus, gisteren dus. Wie in die periode toch nog courgettes gekocht heeft bij Aldi of Colruyt, wordt gevraagd om ze niet meer op te eten en terug te brengen naar de winkel. Daar krijg je dan je geld terug. Dieseltanken wordt morgen goedkoper. Er gaat meer dan 7 cent per liter af. De maximumprijs is dan 2,24 euro. En ook voor stookoliebestellingen van meer dan 2000 liter daalt de prijs met bijna 5 cent per liter. China lijkt niet van plan om de handel met Iran stop te zetten, ondanks de dreigementen van de VS. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent kondigde gisteren aan dat landen die blijven zaken doen met Iran zelf ook economische sancties mogen verwachten. Een van die landen is China. Els Ayels, hoe reageren ze daar?
12: Vooral verontwaardigd. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat een economische oorlog conflicten alleen maar aanwakkert en de wereldeconomie destabiliseert. Wat Amerika doet, schaadt volgens China de rechten en belangen van andere landen en wij zullen alles doen om onze belangen te verdedigen, zeggen ze. Onze handel met Iran is gebaseerd op internationale rechtsregels en dus daar kan Amerika niet intussen komen.
8: Hoe belangrijk is China voor Iran?
12: Heel belangrijk, voor de oorlog ging bijvoorbeeld meer dan 80% van de Iraanse olie naar China. De vraag is ook wel hoe hard de Amerikanen het eigenlijk willen spelen, want zelfs binnen het kamp Trump zitten ze niet meteen te wachten op een nieuwe handelsoorlog met China en zouden ze wellicht liever een diplomatieke oplossing vinden.
8: Dankjewel, Els. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie nog een drone met explosief materiaal gevonden in de buurt van de luchthaven. De politie vond de drone 10 dagen geleden al in een veld niet ver van de luchthaven, maar het nieuws is nu pas via Duitse media bekendgeraakt. Begin deze maand ontdekte de politie op de luchthaven van Leipzig een drone met springstof. Die moest mogelijk dienen om een aanslag te plegen tegen een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitse veiligheidsdiensten denken dat Rusland betrokken is bij die drone-incidenten. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten, meer zon in het noordwesten, temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen, in de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. Dit nieuws begon in Onet in de provincie Namen. Op de plek waar gisteren vermoedelijk het lichaam van een 5-jarige jongen gevonden is, wordt nu verder gezocht naar zijn vermiste vader. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
13: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Jana Smeets.
6: Misschien kijk je er tegenop, misschien kan je niet wachten. Over 6 dagen is het zover. De start van het nieuwe schooljaar. Is de nieuwe school in Lubbeek er klaar voor? Dat hoor je zo. Goedemiddag.

David Bowie en China Girl. Het begint zo stilletjes aan te kriebelen. Misschien zijn de eerste zenuwen er al bij je kinderen. Misschien hebben ze al braaf hun boekentas klaargezet omdat ze niet kunnen wachten op het nieuwe schooljaar dat over een week begint. Nog één week dus om alles klaar te krijgen. En vooral in Lubeek is dat een uitdaging, want daar verhuist de hele gemeentelijke basisschool naar een gloednieuwe plek. Of ze de deadline gaan halen, dat hoor je na Luna.

0: niet.
1: De nieuwe van Luna, Schoonzoon. In Lubeek verhuist de basis- en kleuterschool van Pellenberg naar een kasteel met een groot park. Het kasteel De Mauricens zou over een paar dagen klaar moeten zijn voor school 3212 en haar 400 leerlingen. En Lore Rombout van VRT Nieuws, die is daar nu op dit moment. Lore, zijn ze er klaar voor het nieuwe schooljaar?
2: Dag Jana, ik sta inderdaad in de splinternieuwe school van Pellenberg en op dit moment ben ik in de klas van juf Evelien van de derde kleuterklas. Dag Evelien, vertel eens, wat zijn jullie vandaag nog allemaal aan het doen?
3: Hallo, wij zijn hier eigenlijk vandaag nog zo wat aan het fine-tunen. Onze klassen, de hoeken wat aan het veranderen nog. We hebben een leeshoek, we hebben een schrijfhoek. Een huishoek, zandtafel, een bouwhoek. Ik ben nog een winkeltje in elkaar aan het steken ook. Voor die derde kleuterklas is dat ook wel heel fijn. Ja, er komen nog een aantal kasten en een aantal tafels, maar die komen doorheen de week nog aan.
2: Het is een nieuwe school. Wat moest er allemaal gebeuren om die klassen helemaal klaar te krijgen?
3: Toch heel wat. Daarbij wil ik toch eventjes ook het oudercomité en de werkmannen van de gemeente ook bedanken. Want die hebben met ons begin juli alles mee verhuisd. Van meubels, van een aantal kasten en zo. Dus ja, zonder hen was het hier anders wel niet zo geweldig gelukt, denk ik. Ja, er was toch wel heel wat voorbereiding voor nodig ook. Wat pak je nog mee? Wat doe je eigenlijk weg? Was dat al heel lang in je klas? Heb je nooit eigenlijk nog gebruikt? Ja, we moesten echt wel zo wat shiften.
2: Het is een nieuw schooljaar, ook in een volledig nieuwe school. Is dat extra spannend voor jullie?
3: Ja, toch wel. Maar zo meer de positieve vibe van spannend. Zo, ja, iets helemaal nieuw inrichten, een nieuwe speelplaats. Ik denk dat het voor de kinderen ook wel heel fijn gaat zijn. Het zijn zo die positieve kriebels in de buik.
2: Mag ik de rest van de school ook eens zien?
3: Ja, tuurlijk. Dus nu wandelen we naar een gedeelte van de ruften.
2: Ja, waar zijn we nu?
3: We zijn eigenlijk in het oude kasteel dat volledig gerenoveerd is. We staan hier in de hal. Ja, dat is echt super mooi. Ook hele mooie verlichting. Hier bevinden zich ook de refters. De refter is eigenlijk opgedeeld in twee delen. Hier is ook de keuken, leraarskamer. En secretariaat en de bureau van de directie bevindt zich hier ook.
2: Intussen staat ook de schepen van onderwijs en erfgoed bij mij, mevrouw Anne Wouters. Naar aanleiding van de verhuis was er ook wel wat bezorgdheid, bijvoorbeeld over de verkeerssituatie, over de veiligheid. Hebben jullie met de gemeente maatregelen genomen daarvoor?
4: Ja, we zijn nog volop bezig, u zal het misschien gezien hebben. Ja, de hele Ganzendries, er is een nieuwe asfaltlaag, het kruispunt wordt daarin gericht. Er komen nog galgpalen, ze zijn nog bezig met de zebrapaden te beschilderen, extra zebrapaden aan te leggen, dus men is volop nog bezig. Laatste dagen, maar er gaat nog heel veel gebeuren en er is ook wel de laatste weken al heel hard gewerkt.
2: De werken hebben wel even geduurd, zijn jullie blij dat het nu eindelijk zover is volgende week?
4: We zijn absoluut, absoluut blij. Het gaat een hele apotheose zijn. Het is inderdaad een werk van jaren geweest. Eerst het concept helemaal uitdenken. Onderhandelen wat dat er hier mag in het park. Want we zitten natuurlijk in een magnifieke omgeving. Maar dat wil ook zeggen dat je respectvol met je buren moet omgaan. En dat is dan het ziekenhuis, dat is natuur en bos en dat is erfgoed. Dat zijn eigenlijk onze drie partners waarmee dat we het hele concept hebben moeten afstemmen en toetsen. Zodanig dat het voor iedereen haalbaar is en aanvaardbaar is. En dat iedereen er blij mee is. Want wij zijn absoluut zeer blij.
2: Oké, dankjewel. Je hoort het, Jana, nog enkele dagen en dan zijn ze hier volledig klaar voor het nieuwe schooljaar volgende week.
1: En dan kunnen de kindjes van Lubeek volgende week voor het eerst naar school in een waar kasteel. Dag, Lore.

0: ideaal nummer voor in een karaokebar. Another Love van Tom Odell. En of je nu uitkijkt naar de Red Race die volgende week weer start of niet, ik kan je al verzekeren dat er in het eerste weekend van dat nieuwe schooljaar iets heel tof te beleven valt. Dat hoor je zo.
1: Oh ja, man.
2: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen.
1: Je zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
1: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Allee, watermeloen of zo.
1: Ik kan echt niet volgen.
3: Of maar jessekes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
1: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
1: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
5: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
7: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
6: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
7: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een Kamderen bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
11: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
12: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
13: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

nachtmerries hebt gehad over het nieuwe schooljaar. Het komt er onverbiddelijk aan volgende week. Maar ik kan je verzekeren, in het eerste weekend van het nieuwe schooljaar zal er iets heel tof te beleven zijn. Radio 2. Want op zondag 6 september, de eerste zondag van het nieuwe schooljaar, wordt er opnieuw de gordel gereden in de Vlaamse rand rond Brussel. De gordel, ja, dat ken je, dat zijn heel leuke fietstochten voor de recreatieve fietser. Maar er zijn ook voor de meer geoefende fietsers echte fietspelotons die aan een bepaalde snelheid een tocht doen. En er is zelfs een Radio 2-peloton in de gordel. Onze sportstan die leidt dat Radio 2-peloton samen met de mannen van Thibaut Courtois, Gitte Lambrechts en Koen Buijsen, de zanger van Zornik, die zal ook meerijden. En ook jij kan het Radio 2-peloton vervoegen. Het peloton vertrekt 's ochtends vanuit het provinciedomein van Huizingen voor een tocht van 125 kilometer aan een gemiddelde snelheid van zo'n 27 kilometer per uur. Dus je moet wel een beetje kunnen doortrappen. Je kan je samen met een fietskameraad of alleen kandidaat stellen via Radio 2 op VRT Max. En rijd dan mee op 6 september in het Radio 2-peloton in de gordel. Veel plezier!

0: diesel, ticket naar de zon. Sonny van der Heijden, onze nieuwslezer, is er ook bij komen staan. Sonny, jij woont wel in de rand rond Brussel en Halle. Ga je mee fietsen in het Radio 2 peloton?
1: Ze hebben mij nog niet gevraagd.
0: Misschien als ze carnaval.
1: Misschien nog snel trainen. Snel trainen, dan komt dat wel goed.
0: 125 kilometer, dat lukt je zo.
1: Oké, ik zal wel zien.
0: Maar eerst het nieuws.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Vlaams, Brabant en Brussel is dat met Sonny van der Heijden. Dus goedemiddag. De burgemeester van Sint-Gilles wil hulp vragen van de federale politie na de vele schietpartijen in zijn gemeente. Gisteravond is er alweer geschoten in Sint-Gilles, deze keer met een Kalashnikov, terwijl er kinderen in de buurt waren. Gelukkig raakte niemand gewond deze keer. Het is het zesde schietincident in Brussel en het derde in Sint-Gilles in enkele dagen tijd. De PS-burgemeester van Sint-Gilles vraagt meer personeel voor de politie en bekijkt of de federale politie kan bijspringen. Anderlecht schrijft steeds meer boetes uit voor sluikstorten. In 3 jaar tijd is het aantal boetes verdrievoudigd. Dit jaar werd er al voor 500.000 euro aan boetes uitgeschreven. Via infoborden wordt je gewaarschuwd dat er strenge straffen staan op sluikstorten. Maar in de Kuregemwijk maken die weinig indruk, zegt deze bewoonster.
1: Iedereen doet maar wat. Ze laten alles vallen. Het is niet zoals een papiertje van een snoepje of een papiertje van een koekje steken in mijn zak. Nee. Of ze laten het achter op het venstertrabet bij de mensen of voor de deur zelfs. Ook veel anderstalige mensen die misschien niet Nederlands of Frans voldoende kennen. En die plakaten zijn alleen maar in het Nederlands en in het Frans uitgehangen.
0: Een man uit Herent moet de betonblokken die hij plaatste om zijn huis te beschermen tegen wateroverlast alweer weghalen. Eind mei liep zijn garage in Winkselen onder water nadat de Hoge Beek overstroomde bij een zwaar onweer. Om zijn huis in de toekomst beter te beschermen plaatste hij zware betonnen profielen om het water tegen te houden. Maar de provincie Vlaams-Brabant vraagt hem nu om die te verwijderen, want ze zouden de kans op overstromingen bij de buren net vergroten. Willy Roosen is allesbehalve blij.
2: Ik ben een beetje verontwaardigd dat ik nu mijn eigendom niet mag beschermen, zo simpel is het. Wordt geroepen dat er overal nog zo'n wolkbreuk kan gebeuren, dus ik slaap niet rust meer, zolang dat er geen deftige oplossing komt en geen bescherming is.
0: In Alsenberg, deelgemeente van Beersel, is er over een maand geen enkel café meer. Dan sluit het Cultcafé, de horecazaak van Cultuurcentrum De Meent, meteen het enige café dat er nog was in Alsenberg. De gemeente heeft de overeenkomst met de uitbater stopgezet na klachten van een buurtbewoner over geluidsoverlast. Om een lange juridische strijd te vermijden, sloot Beersel een deal met de buurman. Maar daar ben ik het slachtoffer van, zegt cafébaas Gert Geskieren.
3: Tot op heden is er geen enkel PV tegen Cultcafé. Er is niemand anders dat klaagt. Er is geen meting, er is niks. Ik kan altijd iets anders zoeken en ik zal dat ook wel doen. Ik vind het veel jammerder voor een heleboel mensen die ik ken en die ook niet meer weten van waar moeten wij nu naartoe. Er is nergens meer iets. En op deze manier zie ik het ook niet gauw gebeuren dat iemand anders aan iets nieuws gaat beginnen. Als je met een gemeente zit die op zo'n manier handelt, sorry, maar dan zie ik dat op die manier ook niet goed komen.
0: En inwoners van Pajottegem kunnen vanaf volgende week opnieuw zonder afspraak naar het gemeenteloket om bijvoorbeeld een nieuwe identiteitskaart of internationaal paspoort aan te vragen. Voor ingewikkeldere zaken waar meer tijd voor nodig is, is een afspraak wel nog altijd nodig. Uit de rondvraag blijkt dat heel wat inwoners het handig vinden om niet altijd een afspraak te moeten maken. Voor heel wat administratieve zaken hoef je trouwens je huis niet meer uit. Dat kan gewoon online via de website van je gemeente. Ook in Pajottegem is dat zo. Veel wolken vanmiddag, maar het blijft droog bij zo'n 24 graden. Morgen opnieuw grijs met enkele buien, maar ook opklaringen tot 26 graden dan. Updates uit Vlaams-Brabant en Brussel. Heel dag te volgen in de app van VRT Nieuws.
4: Dank je, Sony.
5: Radio 2 middag in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Een zomerhitje van een aantal jaar geleden, de zomer van 2020. Master KG en Jerusalema.
1: Bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze Aldi films en series binge.
2: Hoe praat hij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Radio 2.

0: Even terug in de tijd met New Kids on the Block tonight. Maar nu gaan we nog veel meer terug in de tijd. Radio 2. Want dagelijks lopen er duizenden mensen over in het station van Leuven. Daar zijn rare patronen in de vloer van het stationsgebouw. Maar wist je dat die patronen niet zomaar decoratief zijn, maar dat het eigenlijk fossielen zijn van dieren die ooit geleefd hebben? Heel goedemiddag, Robert Speyer, professor paleontologie aan de KU Leuven.
1: Ja, goedemiddag.
0: In het station van Leuven, daar is blijkbaar een mooi fossiel te zien van een inktvis.
1: Ja, dat klopt. Misschien zijn er wel meer te vinden, maar er is één hele mooie die daar te zien is. En die is inderdaad zo'n 380 miljoen jaar oud. Dat is een inktvisachtige. Het is een groep van inktvissen die vandaag de dag niet meer bestaat. Maar het is heel goed herkenbaar aan de schaal. Want deze inktvis achter heeft dus een schaal aan de buitenkant gehad. Er is nog één groep van inktvisachtigen die dat vandaag de dag ook heeft. Dat zijn de nautilussen. En dat is dus een hele verre verwante van wat we in de vloer bij loket nummer 1, tenminste ik denk dat het nummer 1 is, in het station vinden. Ja.
0: Hoe kan dat er fossielen in een stenen vloer te vinden zijn?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Die tegels in de vloer, dat zijn oorspronkelijk sedimenten van de zeebodem geweest. Modder van de zeebodem, dus dat zijn zachte materialen geweest ooit toen het een zeebodem was. Daarin is van alles terechtgekomen, modder en klei en dus ook fossielen. Of dieren van die tijd met schelpen. En dus als die begraven is, is dat sediment verhard tot een gesteente. Ja. Maar het was dus een oude zeebodem die hier lag. En later is die oceaan uiteraard verdwenen, want anders zouden we het nog wel zien. Maar dat is uiteindelijk allemaal opgegaan in wat we nu de Ardennen, in zekere zin de Ardennen noemen. Maar op heel veel plaatsen zijn er dus dennengroeves ontstaan, omdat men merkt dat het goede bouwstenen en ook vooral sierlijke bouwstenen opleverde.
0: Nu, ik heb ook een tegelvloer thuis liggen. Bij mij zijn daar geen fossielen in terug te vinden. In wat voor stenen vloeren zijn die fossielen wel te vinden?
1: Dat zijn meestal kalksteenvloeren. Wat in de industrie ook wel marmers genoemd worden. Maar eigenlijk zijn het altijd kalkstenen met een heel hoog calciumcarbonaatgehalte. En waar komt dat nou vandaan? Dat zijn al die schelpresten.
0: Dus die kalkstenen, als je daar een cijfer op moet plakken, uit hoeveel procent bestaat zo'n kalksteen uit fossielen?
1: Nou, zeg 90 tot 95 of tussen de 90 en de 100.
0: Oké, amai.
1: Maar het meeste is natuurlijk heel fijn korrelig, is gebroken. En soms zit er dus een groot fossiel in, zoals die inktvisachtige.
0: Ja.
1: Waarbij die hele schaal is bewaard gebleven.
0: Ja. Wat vind jij nu als professor in de paleontologie ervan dat fossielen die miljoenen jaren oud zijn zomaar gebruikt worden voor vloeren waar mensen iedere dag op lopen? Vind jij dat mooi of vind je dat misschien zonde?
1: Ik vind het prachtig. Helaas, ja, ziet men dat te weinig en zou ik dit soort gesprekken veel vaker moeten voeren misschien. En dat mensen gewoon eens af en toe eens naar beneden kijken wat daar te zien is. Want dat is heel vaak, zeker in België, in oude steden ligt het vol met kalkstenen met fossielen erin.
0: Ja, dus we hebben de inktvis in het station van Leuven voor loket 1, zei je net al. Waar zijn er nog zulke plekken waar we fossielen echt heel goed kunnen zien in de vloer?
1: In ieder geval in het oude stadhuis. Maar dat is nu net een paar jaar dicht voor bezichtiging. Maar in de stad Schouwburg van Leuven zit er ook zo'n fossiel. Iets minder mooi dan die van bij de loketten.
0: Ja.
1: Er zijn veel plekken waar het potentieel te vinden is.
0: Oké, dus dan kunnen we binnenkort op fossiele wandeltocht in Leuven gaan.
1: Ja.
0: Alleszins heel erg bedankt om het even uit te leggen. Er is dus een inktvis, het fossiel van een inktvis van hoeveel miljoen jaar oud?
1: 380 miljoen jaar oud.
0: Ja, dat fossiel is dus te zien in het station van Leuven voor loket 1. Robert Speyer, professor paleontologie aan de KU Leuven. Heel erg bedankt, fijne dag nog.
1: Ja, hartelijk dank. Graag gedaan.

0: heel fijn plaatje van de Belgische Grace. Je hoort de Freedom. En in Tienen zijn er mensen die twijfelen aan hun vrijheid. Heeft te maken met het feit dat de stad Tienen mensen, controleurs, op pad stuurt om te zien of de voetpaden in de stad goed onderhouden zijn. Want als inwoner ben je verplicht om het onkruid op de stoep voor de deur te verwijderen. Voor je eigen deur dus. En als je dat niet doet, dan kan je nu een gasboete krijgen. Heel goedemiddag, Erik.
1: Goedemiddag.
0: Jij woont dan wel niet in Tienen, maar doe jij dat eigenlijk? Hou jij het voetpad goed vrij?
1: Ja, enfin, ik woon een beetje op den buiten, zoals dat dan heet. Maar dit is een stukje van onze oprit die openbaar domein is. Die is aangelegd door de gemeente. Ah. En waar ook onkruid in groeit natuurlijk. Maar ik onderhoud dat met het wat milieuvriendelijke pelargonzuur. De milieuvriendelijke vervanger voor glyfosaat.
0: Ah, ja.
1: Of met zo'n warme lucht. Met een oude verfstripper. Verbrand ik het soms.
0: Ja, dat zie je wel eens.
1: Verfstripper. Zo. En dat werkt heel goed trouwens. Met zo'n verfstripper. Enfin, ik heb die op een stok gemonteerd en zo. Enfin, om gemakkelijk te kunnen werken.
0: Ja,
1: maar dat
0: lukt
1: uitstekend. Dat gaat heel goed. En dat is milieuvriendelijk. Hè, want dan breng je geen schadelijke stof.
0: Dus geen gasboetes voor jou. Ik moet zeggen...
1: Op dat gebied niet.
0: Nee, op dat gebied niet.
1: Ja, al is iets te snel rijden met de auto. Dat is gebeurd al eens meer. Maar enfin, nee, de oprit is netjes bij ons.
0: Ja, ik ben blij dat ik in Tienen niet woon. Want ik denk dat, dat ze mij wel eens liggen zouden kunnen hebben. Ik laat dat nog wel eens na, zo het onkruid verwijderen. Ik denk dan van ja, dat is zo wat groen op een anders betonnen kale straat.
1: Ja, maar ja, ik zie al eens in de stad van Mechelen, waar ik al eens zo door kleinere steegjes rijd, dat doen ze aan tegelwippen dan tegen de gevel en daar planten ze dan wat plantjes in sommige wijken, heb ik al gezien.
0: Inderdaad, dat is een idee. Dat is een idee.
1: Als je groen hebt, dan zal je voorlopig nog zelf moeten gieten vandaag dan. Want geen regen vandaag. Er komt een regenzone aan, zie ik op de website van Hugo, weerstation ransberg.be. Maar die trekt over de Ardennen en heel misschien een schampschotje in Limburg, hè, langs de Maas. Maar Vlaams-Brabant, daar houden we droog deze namiddag met wel wat wolken. Maar lekkere temperatuur nog, hè, 24 graden. En een matige zuidwestenwind die waait, dus eigenlijk niet zo'n slecht weer in het centrum. Vannacht eerst nog brede opklaringen, later wel meer wolken vanaf de Franse grens en misschien tegen de ochtend al een eerste buitje in Vlaamse Brabant, bij zo'n 15, 16 graden. Er kunnen dan het eerste deel van de dag morgen nog een paar buitjes vallen, maar dan na de middag toe wordt het weer droog. Tenminste tijdelijk, want het tweede deel van de namiddag krijgen we dan opnieuw stapelwolken, waar lokaal opnieuw buien in kunnen ontstaan. En daar kan misschien een beetje gerommel bij zijn ook. Want het warmt toch weer op. Hè. We gaan naar 26 graden in de schaduw. Bij een matige zuid-zuidoostenwind. Donderdag dan meer wolken. Na de middag stapelwolken waarin dan buien ontstaan. En die zouden best wel eens onweerachtig kunnen zijn. Want het warmt nog meer op. We gaan naar 28, Hageland misschien 29 of wie weet 30 graden donderdag. Maar wel veel vocht in de lucht, dus een beetje drukkend, zwoel en dus kans op onweerachtige buien. Daarachter, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, komen we dan in frissere lucht terecht. Hebben we nog 2, 23 graden. En is het licht wisselvallig. Dus opklaringen, wolkenvelden en al is een bui. Vrijdag vrij veel buitjes, zoals de kaarten nu liggen. Zaterdag, zondag, maandag wat verspreide buien. Maar dus ja, wisselvallig en toch nog wel wat nattigheid die op ons afkomt.
0: Oké, dankjewel Erik. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: live op zomerhit. Céline Hermans met een prachtige cover van haar mama Margriet. Dit was Niets houdt me tegen. En Kim de Brie is ook niet te stoppen. Zij komt er zo aan met Radio 2 zomerhit Backstage. Veel plezier, tot morgen.
1: IKEA-tip van de week.
2: We hebben nog altijd geen bureau voor ons snoertje en de vakantie is bijna gedaan.
1: Geen paniek. Deze zondag 30 augustus is IKEA Zaventem open. Met zelfs rommelmarkt op de parking. Tot zondag.
3: IKEA.
4: Schaat, de shopping Cora van Anderlecht nodigt ons uit voor het ontdekkingsweekend. Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
5: Mm.
4: Er zijn tal van animaties, geschenken. Enfin, het zal leuk worden.
5: Geschenken?
4: Mm. En er zijn 7 nieuwe winkels, zoals Aldi, Dream Baby, Extra Shop, Media Market.
5: Oh ja, super. De shopping heruitgevonden. Gaat zeker ontdekken.
4: Shopping Cora, voor ieder wat wils.
6: Uw shopping Cora Anderlecht is deze zondag open van 10 tot 18 uur.
7: Marcel,
8: ja?
7: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
8: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
7: Ja, ja.
9: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
10: Bij Westland wordt een namiddag schoolgrief kopen een namiddag die verrassend leuk kan verlopen.
11: Allee, een nieuwe boekentas.
12: Ja.
11: Oh, een ijsje. En samen bowlen.
10: Westland, zoveel meer dan een shopping. Westland, live, shop, play.
7: Marcel,
8: ja?
7: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
8: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
7: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
8: Ja.
9: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
13: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
14: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
15: Je vindt ons nog tot en met zaterdag aan zee. Met de grote finale van VRT Zomerhit. En ook jij bent...

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn twee verdachten van de schietincidenten opgepakt. In Onne wordt opnieuw gezocht op de plek waar gisteren een kinderlichaam is gevonden. En over 3 weken beginnen in West-Vlaanderen de werken voor het omstreden Ventilus-project. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Dat meldt de politie, die ook wapens en munitie in beslag kon nemen. Sophie de Waele van de Brusselse politiezone Zuid.
1: 2:20 vannacht, dan hebben wij de politiediensten een oproep gekregen over mogelijk gewapende personen die op het Jacques Frankplein in Sint-Gillis waren. En naar aanleiding daarvan zijn er dus 2 verdachten gelokaliseerd. Ze zijn van hun vrijheid beroofd. En bij een eerste zoeking is er ook in de onmiddellijke nabijheid een en ander aangetroffen. Met name 2 oorlogswapens, 2 handvuurwapens en 2 elektrische steps.
0: De afgelopen dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. Intussen eisen de burgemeesters van de Brusselse gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Vorst een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in het Brusselse. Dat hebben ze gezegd na overleg met minister van Binnenlandse Zaken Quintin. De burgemeesters vinden die opeenvolgende schietpartijen een nationale kwestie. Burgemeester van Sint-Gillis, Jean Spinet.
2: Ze zeggen altijd dat is een Brusselaars probleem. Dat is niet echt. Dat is hetzelfde probleem in alle grootste steden. En we hebben onderzoekers nodig om de versterking van onze procureur des Koning om zeker te zijn dat de onderzoekzaal goede resultaat geven. Maar ook een aanwezigheid van veiligheidsdienst in onze straat.
0: In Onne, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket is het lichaam vermoedelijk dat van de jongen van 5 die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt nu gezocht. Philippe Heijmans, jij bent er ter plaatse. Hoe verloopt die zoektocht?
3: 8 agenten te paard zijn hier net vertrokken voor een nieuwe zoekactie in de omgeving. De parking aan het voetbalveld staat nu vol met auto's van de politie en de civiele bescherming. Die zijn verderop ook de berm van de snelweg meter voor meter aan het doorzoeken. En eerder deze voormiddag is een politiehelikopter ingezet. Maar ook boswachters en nog andere diensten worden ingezet. Alles samen zou hier een 60-tal mensen aan het zoeken zijn naar sporen of naar het lichaam van Brian Brigou, de man die hier 2 maanden geleden verdwenen is. Gisteren is hier wellicht al het lichaam gevonden van zijn zoontje van 5, Timeo. Een autopsie moet dat vanavond nog definitief bevestigen en hopelijk ook duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. Daarnet zijn ook de grootmoeder en andere familieleden van Timeo hier aangekomen, maar zij worden voorlopig buiten de zoekactie gehouden.
0: Dankjewel, Philippe. Over 3 weken start Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet, met de werken voor het Ventilus-project. Dat heeft Elia vandaag bekendgemaakt. Ventilus is een nieuwe hoogspanningslijn die de stroom van de windparken op zee aan land moet brengen. En het is een bijzonder groot project, Nina Verhagen.
4: Ja, de lijn loopt dwars door West-Vlaanderen, door zowat 18 gemeenten. En moet trouwens ook het West-Vlaamse stroomnet versterken. Op 14 september wordt er in een 10-tal gemeenten gestart met vooral voorbereidende werken, zegt Lotte van der Stokt van Elia.
5: Eerst wordt de werf ingericht, er worden toegangswegen aangelegd, de ondergrond wordt beschermd zodat we met onze machines over kunnen en nadien zullen we de terreinen ook bouwrijp maken.
0: Tegen de werken was er veel lokaal protest. Is dat dan voorbij?
4: Nee, er zijn nog procedures hangende bij 2 instanties, maar daarover zegt Elia dit.
5: Die procedures werken ook niet opschortend. Dat wil zeggen dat we een vergunning hebben voor de werken die uitgevoerd zullen worden. Juridische procedures die vragen natuurlijk tijd. Daar willen we natuurlijk niet op wachten, gezien ook het maatschappelijk belang.
4: De planning is om de hoogspanningslijn in gebruik te nemen in 2030 of 31.
0: Dankjewel, Nina. De film Coward van Lucas Dont is gekozen als de Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over de ontluikende romance tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Lucas Dont is vereerd.
6: hoop dat de film een moment van schoonheid en troost kan bieden. Het is een film over de kracht van samenhorigheid in verbrokkelde tijden. En ik kijk er vooral heel erg naar uit om de film aan het Belgische publiek te gaan tonen.
0: De film komt op 21 oktober bij ons in de zalen. De twee hoofdrolspelers wonnen eerder samen de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes. In januari weten we of Coward ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars. China lijkt niet van plan de handel met Iran stop te zetten, ondanks de dreigementen van de VS. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, kondigde gisteren aan dat landen die blijven zaken doen met Iran zelf ook economische sancties mogen verwachten. Els Ayels, China reageert verontwaardigd. Waarom?
7: Omdat de Chinese handel met Iran onder internationale rechtsregels valt en Amerika daar niet in kan tussenkomen. Dat zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken in China. Wat Amerika doet, schaadt volgens China de rechten van andere landen en van de wereldeconomie. En China zal alles doen om zijn belangen te verdedigen. China is een belangrijke handelspartner voor Iran, want het importeert bijvoorbeeld meer dan 80% van de Iraanse olie. En de vraag zal nu zijn hoe hard de Amerikanen het willen spelen, want de nieuwe handelsoorlog met China zou ook de Amerikaanse economie zwaar kunnen treffen.
0: Dankjewel, Els. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Dat was onze opener. De burgemeesters van Sint-Gilles, Anderlecht en Vorst eisen intussen een federaal actieplan tegen het drugsgeweld. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: 6,5 minuten over 1 ondertussen. Goedemiddag. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
9: Radio 2 Zomerhit Backstage.
8: Kim de Brie. En dan ziet die dinsdag er plots anders uit. Geen Maxime vanmiddag in Blankenbergen. Hij is ziek, dus veel beterschap, Maxime. En wij gaan er hier hoe dan ook het beste van maken. We halen het maximum uit deze dinsdag. Goedemiddag. Can't touch this. Can't touch this.

MC Hammer. You can't touch this. Gisteren hele dag zon hier in Blankenbergen. Schitterend optreden van Meteor gehad. Massa volk ook. Heel tof. En gisteravond bij zonsondergang was het sowieso ook de moeite met Aaron Blommaert en Zoe Levi optreden met een gouden randje. En vandaag, ja, vandaag liggen die kaarten net iets anders dan gedacht met Maxime, die vanochtend ziek wakker geworden is. Dat is niet tof. Hij vindt het zelf ook heel jammer. Gaat er alles aan doen om deze week toch nog langs te komen. Misschien eind deze week ergens. Dus ja, dat podium blijft leeg vanmiddag. En vanavond om 19:30 sowieso onze kameradski Sam Goris live bij Radio 2 aan zee.

0: rustpuntje op dinsdagmiddag. Beetje zin aan zee met Eric Clapton. En zo'n Wonderful Tonight. Ria Bracke zegt, dit was ons lied. Om te even waar we waren, we dansten en we genoten. Dadelijk spoelen we kleine 24 uur terug naar Joris Meteor hier in Blankenbergen.
1: Hey, hey, hey. Volgende week is Peter van der Weijre helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
5: Elke dag telt voor twee.
4: Let's go.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
8: Let's go!
7: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Oh, het is weer zover.
10: Alex?
9: Terug naar die lange meetings.
10: Je staat op mute, Alex.
9: Terug naar die eindeloze lessen.
11: Aandacht alsjeblieft.
9: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
12: Met de Superplusdeans van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: En, wat wordt het vandaag?
12: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
14: Quesadilla!
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdeans van Delhaize. Mee met het leven.
15: Lotto is op zoek naar...
16: een maag.
17: Een maag?
16: Met een baksteen erin.
17: Ah, zo.
16: Om je droomwoning te bouwen.
17: Ik zie graag een strakke fermette.
16: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
17: Hoe dan?
18: C'est si bon.
16: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
19: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
20: Kruidvat.
21: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
22: Wel, je hebt geen gaatjes.
23: Nou?
22: Nee, geen maar.
23: Alsjeblieft.
22: Wat blieft?
24: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
25: Radio 2.
26: Elke dag telt voor twee.
27: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: was gisteren weer zo goed. Helemaal live. Meteor. En zijn nooduitgang.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Ja, finalist ook voor VRT Zomerhit. Al zoveel jaar op rij ondertussen. Is dat dan een gewoonte geworden of blijft het toch nog speciaal voor Joris?
2: Het is constant spannend eigenlijk. Want ik ga dan, je hoort aan Radio 2 Zomer of VRT Zomerhit. En je denkt, ja, dit jaar, ik ga niet mee vragen voor de stemmen en heel dat spelletje. Nee, focus ergens anders. Maar je wordt dan genomineerd bij de laatste 20 en dan begint te kriebelen. Je krijgt dan gisteren een telefoontje, de laatste 10 en dan begint het nog harder te kriebelen. En dan komt er toch een soort van competitiedingetje naar boven, zonder dat je dat wilt eigenlijk.
0: Ja, maar dat is net de bedoeling. Ik heb ook nog wel een ander dingetje ontdekt van Joris. Er is soms een probleem als hij moet plassen.
2: Ja, dat is alleen maar als je alleen staat. Ik heb dus wel een probleem, als iemand naast mij staat, dan gaat dat niet. Ik heb dat vaak op festivals of zo, als je dan zo een piesbak moet gaan staan en dan komt iemand gewoon tegen u staan en dan komt dat niet. Ik heb zo ooit naast mijn neef gestaan, Steven de Kok. En er kwam zo niks en ik zo, heb jij daar ook last van? En zei, ja, shit. Nee, maar het bestaat, hè, want er zijn nog mensen.
0: Ja, blijkbaar. Sowieso uit onze Radio 2 ballenbak rolde de vraag naar wie Joris nog een bericht stuurt vlak voor een optreden van Meteor. En dit was het toch wel verrassende antwoord.
2: Wie krijgt vlak voor een optreden meestal nog een berichtje van jou? Oei, wie krijgt er nog een berichtje van mij? Misschien is dit wel een leuk antwoord ook. Mijn oma en opa. Die krijgen geen berichtje, want die zijn er helaas niet meer. Maar ik heb altijd een amuletje op zak. En daarin zit dan de foto van mijn oma en van mijn opa. Dat is een amuletje dat mijn opa ook altijd bij had. Toen hij nog leefde. Met oma alleen in dan. En daar spreek ik altijd nog tegen, voor ik het podium op ga.
1: Radio

0: operator. Als je in Blankenbergen bent en je hebt gestemd voor VRT Zomerhit, maak je kenbaar, kom zeker iets zeggen in de studio. Wie weet win jij dan wel die Zomerhit-CD straks. Kan ook eens komen zwaaien of gewoon van 6-7 komen doen, zoals de jeugd hier vlak voor mij. Allemaal goed. Of doe zoals Leonie, die heeft een prachtige tekening gemaakt van een zeemeermin. Alles is welkom. Babbeltje komen doen, fotootje nemen, tuurlijk. Doen we met alle plezier hier op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten vertragen van Sint-Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de E40 richting Brussel is in Sint-Stevens-Woluwe een ongeval gebeurd op de aansluiting met de ring.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke

0: Mama's jasje, laat me alleen. Dit najaar en zeker ook volgend jaar. Oh la la, Peter van Laat die 60 wordt. Ik voel nu al veel feestvibes. Feestkriebels, komt helemaal goed. Dadelijk James Blunt en dat is de man van 1973.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Lotto is op zoek naar billen.
4: Billen?
3: Die op designmeubelen willen zitten.
4: Oh ja.
3: In een dure onderbroek.
4: Oh, ik wil dat.
3: Eventueel met een trampstamp erboven.
4: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
5: Cecile.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes... tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Kies je voor.
7: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
7: De meest foute ethisch hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: 1973, James Blunt. Ik zou zeggen 1978, nog veel beter jaar.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Kim uit Soersel en Ina uit Diepenbeek. Van welk jaar zijn jullie? Mag ik dat vragen, dames?
2: Van 1984.
3: En 85.
0: Ah, kijk. De 80's komen hier boven drijven. Ze hebben mij in de studio. Prachtig. Geert Genens uit Sint-Liebeshouten vraagt net. Wie staat er op het podium in Blankenbergen vanmiddag? Helaas niemand, moeten we dan zeggen. En jullie, dames, jullie zijn speciaal voor Maxim, die hier anders had gestaan op het podium naar Blankenbergen gekomen, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Hoeveel pijn doet het, Ina?
3: Ja, de teleurstelling is wel groot, maar we begrijpen wel, als je ziek bent, dat is overmacht.
0: Kan je niks aan doen, hè? Het is dat, hè. Hij moet hier zaterdag kunnen staan.
2: Zeker.
0: Bij de finale van VRT Zomerhit.
2: En winnen, hopelijk.
0: En winnen, hopelijk. Kijk, bij deze veel beterschap, Maxime, als je luistert. En misschien doet het ook wel deugd om te horen dat hij jouw stem en jouw stem gekregen heeft, Kim en Ina.
2: Ja, inderdaad. Hij staat op nummer 1, altijd.
3: Absoluut. Hoe dan ook, beste nummer.
0: Hoe dan ook, ja. Goed, mannen. Helemaal mee, helemaal mee. Kim, je bent trouwens de voorzitter van de fanclub.
2: Ja, dat klopt.
0: Want je hebt mij net een sticker gegeven. Omschrijf zelf die sticker eens.
2: Het is een silhouet van Maxime die dat zingt met een opschrift van Maxis on Tour. Eigenlijk een beetje in de broekzak, de binnenzak.
0: Juist.
2: En daar staat een QR-code op, waarmee je dan direct op onze Instagram-pagina terechtkomt.
0: De official fanclub Maxime.
2: Dat klopt.
0: En daar roepen jullie constant op om te stemmen.
2: Ja, ja. Inderdaad. Daar geven wij ook alle weetjes direct mee. Ook dat de Mirlu ziek was. Dat de
0: Mirlu, ah ja, gekomen. Jullie hebben dat daar dan meteen, ja, ook. Ah, maar dat vind ik, ja, wel tof. Dat is goed, dat de fans, ja, dan niet extra teleurgesteld zijn. Ik bedoel, er zijn er veel teleurgesteld als, ja, ze eraan komen natuurlijk. Hè. Maar goed, Sam Goris die staat hier vanavond ook wel om 19:30 op het podium. Hoe blij zijn jullie daarmee?
2: 1, 2, 3, rak.
3: Ja, ook heel blij. Sam, absoluut voor onze nummer 2.
0: Even lekker blijven hangen tot,
2: ja,
0: straks.
2: Hè.
0: En ondertussen, dus sowieso, jullie enthousiasme verdient een VRT Zomerhit-CD. Krijgen jullie alstublieft prachtig dubbel exemplaar met 42 zomerhits op. Maar dus als Maxime het niet zelf kan doen, krijgen jullie de verantwoordelijkheid. Kim uit Soersel en Ina uit Diepenbeek. 30 seconden om de mensheid te overtuigen om nog te stemmen op VRT Max.
2: Oké, lieve vrienden, willen jullie allemaal, hoe dan ook, stemmen op Maxime en Babette? Gewoon omdat hij de mooiste stem van Vlaanderen heeft.
3: Absoluut. En Babette, ook echt een topmadam. We zijn niet alleen de Maxis, ook de Betty's. Ook wel een stukje Babette, Betty's. Maar absoluut de mooiste stemmen die we hier al op het podium gehoord hebben deze zomer.
2: Dus hoe dan ook, stemmen, lieve vrienden. Oei, we hebben nog 8 seconden. Dus allemaal stemmen op Maxime
3: en Babette.
0: Ja. En bij deze, een stem is pas officieel als je hem registreert op VRT Max. Dus geef jij misschien ook nog jouw stem aan Maxime en Babette.

0: Whitney Houston, I Will Always Love You, film The Bodyguard, 100.000 keer al gezien ondertussen. Zeg, en dit ga jij waarschijnlijk ook heel tof vinden. Stel, je mag de VRT Zomerhit finale op een unieke manier beleven. Als in, je wordt nu zaterdag thuis opgehaald, dan kom je naar Blankenbergen, je krijgt hier een heerlijke picknick voorgeschoteld en je staat dan ook nog eens helemaal vooraan aan het podium tijdens de tv-show. Samen met een plus één. Als je nu denkt, hola, dat is iets voor mij. Surf dan als de bliksem naar VRT Max en speel daarmee met de energiequiz. Paar vragen invullen en hopla.
1: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
2: Je zegt,

0: Het is een chameleon, maar zonder staart vandaag. Sorry, Jean.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat is een cape.
5: Ah, een cape.
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, veel teleurstelling hier. Net nog twee mensen die speciaal uit Limburg naar Blankenbergen zijn gekomen voor Maxime. Maar helaas, ziek is ziek. Kunnen we niks aan doen?
11: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
12: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Bij de zoekactie in One in de provincie Namen is vermoedelijk een lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een kind gevonden. Vermoedelijk dat van de jongen die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt sinds deze voormiddag gezocht. Philippe Heijmans, jij bent ter plaatse. Wat zie je daar?
13: Ja, ik was net even in de buurt gaan rondrijden en naast de snelweg zag ik verschillende politiemensen staan, behoorlijk veel. Er stond ook een wit scherm opgesteld. De snelweg was daar volledig afgesloten, dus alles wees erop dat ook daar nu een lichaam is gevonden. In principe zou dat dan het lichaam zijn van de vader, Brian Brigou, in dezelfde omgeving van waar gisteren vermoedelijk het lichaam van zijn zoontje Timeo is gevonden. Het is nu wachten op de officiële bevestiging van dat nieuws, maar als al die politieactiviteit daar naast de snelweg erop wijst dat er inderdaad een lichaam gevonden is, dan is die zoektocht van 2 maanden naar de vader en zijn zoon wellicht afgelopen. En dan is nu vooral de vraag wat er precies met hen gebeurd is.
12: Dankjewel, Philippe. In de Brusselse gemeente Sint-Gillies zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Dat meldt de politie, die ook wapens en munitie in beslag kon nemen. Sophie de Walen van de Brusselse politiezone Zuid.
14: 2:40 vannacht, dan hebben wij de politiediensten een oproep gekregen over mogelijk gewapende personen die op het Jacques Frankplein in Sint-Gillies waren. En naar aanleiding daarvan zijn er dus 2 verdachten gelokaliseerd. Ze zijn van hun vrijheid beroofd. En bij een eerste zoeking is er ook in de onmiddellijke nabijheid een en ander aangetroffen. Met name 2 oorlogswapens, 2 handvuurwapens en 2 elektrische steps.
12: De voorbije dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillies, Anderlecht en Molenbeek. Intussen eisen de burgemeesters van Sint-Gillies, Anderlecht en Vorst een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dat hebben ze gezegd na overleg met minister van Binnenlandse Zaken, Kenta. De film Coward van Lucas Dont is gekozen als de Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over de ontluikende romance tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. In januari weten we of Coward ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars. Dat lukte Dont eerder al eens.
15: Ik ben vooral zeer vereerd om met Coward de Belgische Oscar-inzending te mogen zijn. We weten natuurlijk door met Close in 2023 genomineerd geweest te zijn voor de Oscars, dat dat een bijzonder competitieve arena is. Ik denk dat we een voordeel hebben doordat we het alles gedaan hebben, dat we weten wat de valkuilen zijn. We gaan zeker alles geven zoals steeds. Dat is de bedoeling, hè?
12: De 2 hoofdrolspelers van Coward wonnen eerder samen de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag kans op buien en onweer. En dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: 3:03 door werkzaamheden is de E34 volledig afgesloten tussen Zelzate-Oost en Moerbeke. Richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel en volg je de R4 richting Gent om vervolgens via de E40 en de E17 verder richting Antwerpen te rijden. Richting Knokke verlaat je de E34 aan afrit Moerbeke en het verkeer op de R4 van Gent naar Zelzate dient de snelweg te verlaten in Sint-Kruiswinkel. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
16: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Ze was genomineerd, maar is geen finalist, helaas. Judith, I'd love to be in love.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Maxime zit wel in die finale samen met Babette. Het was de bedoeling dat Maxime hier nu naast mij zou staan, maar dat is niet het geval. En Maxime die zei vanmorgen nog tegen mij... Ik wil dat je liegt. Ik zeg nee, Maxime. Nee, nee, we gaan niet liegen. We gaan gewoon zeggen wat er is. Je bent ziek. En hij bevestigde dat. Ademloos. Ademloos, ja, dan kan je natuurlijk niet zingen, hè? Ja, ja, we luisteren, Maxime. Kunnen we verder nog iets doen voor jou? Dus alsjeblieft, geef me nog iets. Zeg het maar, wat zou je willen? Als ik voor jou kon kiezen. Draai dat om. Wij kunnen nog voor jou kiezen. Stemmen op VRT Max. Zou dat een opwepper kunnen zijn? Of ben je nog altijd verdrietig, Maxime? Jongens huilen ook. Toch? Zeker, Maxime. Mag droevig zijn vandaag. We weten ook wel dat je liever hier in Blankenbergen geweest was, maar nu is dit belangrijk. Gaan we weer sparen voor de nacht. Energie sparen voor de nacht van zaterdag op zondag. De grote finale show van VRT Zomerhit, waar we jou gezond en wel willen zien verschijnen. En zoveel beter zonder mij. Dat nu ook weer niet, hè, Maxime. Niet beter zonder jou, maar we maken er... Hoe dan ook. Fijne dinsdag van...

0: Natalia, Riding By. En heel toevallig zijn Astrid en Joël hier ook langsgekomen. Ja, dames, verberg jullie verdriet niet. Hoe teleurgesteld zijn jullie dat Maxime er niet is?
1: Oh, ja, heel teleurgesteld.
0: Echt waar, hè,
1: zo,
0: Astrid.
1: Zo jammer.
0: Speciaal uit Pelt.
2: Verre Pelt in Limburg. Voor Maxime. Maar we gaan hem heel veel beterschap wensen. Want we hebben gehoord dat hij ziek is.
0: Ja, en ziek is ziek.
1: Ziek is ziek.
0: Kan niemand iets aan doen. Maar jullie zijn grote fans, hè?
1: Absoluut.
0: Astrid, waarom ben je zo'n grote fan van Maxime?
1: Ten eerste, het is echt een knappe gast. Een keigoeie zanger. Vooral ook een heel goede acteur.
0: En Joël?
2: En hij heeft heel leuke teksten.
0: Ja, en daarom stemmen jullie natuurlijk voor Maxime en Babette natuurlijk. Op VRT Max. Hoe dan ook, wie gaat VRT Zomerhit winnen zaterdag?
1: Maxime!
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
7: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een andere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

0: Soul Asylum, Runaway Train, Runaway. Ja, geen Maxime in Blankenbergen vanmiddag, ook geen Babette. Dus jammer genoeg geen optreden hier om 3:30 op de bier. Maar om toch het maximum uit deze dinsdag te halen. De leukste tweeling nu op Radio 2.
1: Radio 2, zomerhete backstage.
0: Warre en Loes uit Sint-Joris-Wingen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: 10 jaar, jullie zijn in het Radio 2 ballenbad geweest.
3: Ja.
0: Kan ik zien, want jullie hebben een zomerhoedje gekregen. Dat wil zeggen dat jullie voorwerpen gevonden hebben, Loes. Was het moeilijk?
3: Ja. We zijn er een paar keer moeten ingaan voordat we...
2: Ik had op de laatste kont nog één voorwerp gevonden voor het complete maken.
0: Op de valreep, maar het is gelukt. En jullie staan nu hier, dat is het vervolg van jullie belevingsdag in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee. Jullie hebben laten weten dat jullie de favorieten ingevuld hebben op VRT Max. Waar ik ga bij jou beginnen. Jouw top 3. Maak die kenbaar.
2: Op nummer 1 staat Sam Goris.
0: Jij begint al direct met de eerste. Dat is ook goed. Waarom Sam op nummer 1?
2: Omdat ik vind hem ook... Hij maakt heel grappige liedjes. En vind ik zo tof aan hem.
0: 1, 2, 3. Rak.
2: Ja.
0: Dat is hij. Vanavond om 7:30 staat hij hier. Ga je blijven?
2: Ja.
0: Oké. En ik weet ook dat op 3 staat bij jou Niels de Stadsbader en op 2 Maxime. Dus dat is fantastisch. Loes, jouw top 3. We gaan op 3 beginnen, helemaal bovenaan.
3: Is K3.
0: Zomer van Oya Lele.
3: Ja.
0: Waarom?
3: Ik vind het wel een mooi liedje. En ik heb vroeger niet echt naar K3 geluisterd, maar nu vind ik het wel mooie liedjes.
0: Het is allemaal teruggekomen, hè?
3: Ja.
0: De OG's, de nieuwe. Het is K3 all over the place. Wie staat er op 2?
3: Maxime.
0: Hoe dan ook, in de top 3 en op nummer 1, jouw absolute favoriet is... Die mag van jou zaterdag VRT Zomer heet winnen.
3: Ja.
0: Kijk, omdat jullie fantastisch gestemd hebben, Warre en Loes, heb ik deze fijne verrassing voor jullie. Een cd. De jeugd kijkt nu naar mij van, een cd, wat is dat? En wel ja, dat is zo een dubbel schijfje met heel veel leuke zomerhits op 42. Dus alsjeblieft, dat is voor jullie. En jullie krijgen er ook nog de stickertjes van Radio 2 bij. Straks, hallo Kroket. De vrienden van Ketnet, die staan hier naast ons.
2: Ja.
0: Ook nog een bezoekje waard, hè? Toch?
3: Ja.
0: Hele fijne dag. En dank u wel om hier te zijn. Tada!
3: Dag!

0: Paula Abdul, straight up. Ja, Maxime komt dus niet naar Blankenbergen. Is er niet door ziekte. Maar kijk, het, we laten het niet aan ons hart komen. Ik zal het zo zeggen. Ik maak de foto's dan maar in de plaats van Maxime. Maxime, ik zet u dan nog eens terugbetaald. Nee, dat is niet waar. Veel beterschap sowieso. En iedereen kijkt dan wel uit naar dat fantastisch optreden vanavond om 19:30. Van onze kameraadski Sam Goris. Dat wordt dubbel zo plezant straks. Door werkzaamheden is de E34 volledig afgesloten tussen Zelzate-Oost en Moerbeke. Richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel en volg je de R4 richting Gent om vervolgens via de E40 en de E17 verder richting Antwerpen te rijden. Hou rekening met 25 minuten file vanaf Assenede. Richting Knokken verlaat je de E34 aan afrit Moerbeke, 30 minuten aanschuiven vanaf Kemzeke. Het verkeer op de R4 van Gent naar Zelzate dient de snelweg te verlaten in Sint-Kruis Winkel, meer dan 30 minuten file vanaf Desteldonk. En de hinder zal er nog een tijd duren. Vermijd dus de omgeving als je kan. Op de E40 richting Luik staan in Berthem een defect voertuig op de rechterrijstrook. De binnenring rond Brussel staat in Tervuren een defecte vrachtwagen op de afrit. En in Vilvoorde is de Europabrug defect.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Maxime zou er blij mee zijn, hè? Ik wil dat je liegt. En wel ja, Bea van der Maat van Wondonton, die zegt het duidelijk. Every now and then I think about my life. I lie and I cheat. Dadelijk Katy Perry in je radio.
1: Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
2: Kom vandaag langs met je vrienden of je hele gezin.
1: Ontmoet onze DJ's.
2: Sta op de eerste rij bij Hallo Kroket van Catnet.
1: En zing mee tijdens optredens van jouw favoriete artiesten.
2: En zaterdag is er de finale van VRT Zomerhit.
1: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
3: Radio 2.
2: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
4: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
1: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
5: Ah, alles is gesorteerd.
1: Kast. Voor de interieurlover, de...
5: Amai zeg, wat een eyecatcher.
1: Kast. Voor de ouder, de...
5: Van wie is deze eigenlijk?
1: Kast. En voor de tiener, de...
5: Raak mijn spullen niet aan!
1: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
6: Maatkasten Online.
1: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
11: Ja, je hebt gezegd.
10: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
11: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
10: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
11: Oh, je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
10: Maar dat telt toch niet?
11: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
10: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
12: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
13: Gummo koken.
14: En, wat wordt het vandaag?
12: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Quesadilla!
12: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize.

Ah, prachtig. Ik zie daar twee dames onze smeerpaal gebruiken. Goed insmeren tegen het zonnetje. Prima. Goed bezig daar. Katy Perry samen met Skip Marley. Chained to the Rhythm hier ondertussen. Wel ja, dat is een optie. Ik heb een voorstel voor 8 november. Dat is niet meer zo ver weg. En als je die 8 november 's middags naar Radio Bene, de Red Pack Live in concert gaat, kan je gewoon in Antwerpen blijven. Of je doet dat omgekeerd. Eerst in de buurt van de Koningin Elisabethzaal iets gaan eten en dan om 7 uur 's avonds concertje meepikken. Sowieso, het is de allerlaatste keer. Dus die 8 november wordt sowieso een unieke zondag. Al die mooie evergreens, fijne kerstnummers, gebracht door toppers op het podium. Ik noem Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, Loredana De Amicis en Barbara Dex. Ik ga 's avonds, die 8 november, dus als je mij wil vergezellen, koop die tickets van Radio Bene, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas via Radio Bene op VRT Max. Dit gezegd zijnde, het is nu weer zomer, hè. 25 augustus vandaag. Tijd voor zon. Tijd voor zee. Tijd voor strand. En tijd voor Lisa Louise.

0: Boys to Men, End of the Road. We zijn er nog niet, hè, jongens. Een rechte lijn naar de finale van VRT Zomerhit. En deze is zot blij en ook nog altijd zot verliefd.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max.
2: Ja?
3: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
2: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
3: Ja, ja.
4: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
5: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
6: Bij Westland wordt een namiddag schoolgrief kopen. Een namiddag die verrassend leuk kan verlopen.
7: Allee, een nieuwe boekentas.
8: Ja.
7: Oh, een ijsje. En samen bowlen.
6: Westland, zoveel meer dan een shopping. Westland, live, shop, play.
9: Ideatip van de week.
10: We hebben nog altijd geen bureau voor ons snoertje en de vakantie is bijna gedaan.
11: Geen paniek. Deze zondag 30 augustus is IKEA Zaventem open. Met zelfs rommelmarkt op de parking. Tot zondag.
12: IKEA.
13: IKEA.
14: IKEA.
13: IKEA.
15: Schaat, de shopping Cora van Anderlecht nodigt ons uit voor het ontdekkingsweekend. Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Er zijn tal van animaties, geschenken. Enfin, het zal leuk worden.
16: Geschenken?
15: En er zijn 7 nieuwe winkels, zoals De Leize, Dreamland, Jisk.
16: Oh ja? Super, de shopping heruitgevonden. Gaan we zeker ontdekken.
15: Shopping Cora, voor ieder wat wil. Na, na, na,
17: na, oh. Uw shopping Cora Anderlecht is deze zondag open van 10 tot 18 uur.
3: Marcel,
7: ja?
3: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
2: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
3: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
2: Ja.
3: Ah, ja, ja.
4: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
18: Daarnet nog een mevrouw wist waar dat Maxim niet optreedt om 4:30. Helaas, hij is ziek.
19: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
20: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Bij de zoekactie in Oé in de provincie Namen is vermoedelijk een lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een kind gevonden, vermoedelijk dat van de jongen die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem werd sinds vanmorgen gezocht. Philippe Heijmans, jij bent ter plaatse. Wat is de laatste stand van zaken?
21: Wel, zo net is de procureur van Namen hier aangekomen, samen met de directeur van de gerechtelijke politie en het hoofd van de cel vermiste personen. En ze zijn daarnet ook al gezien op de plaats naast de snelweg, waar ik iets over 1:00 veel politiemensen heb zien staan en waar ook een wit scherm opgesteld stond. Dus naar alle waarschijnlijkheid zullen ze hier zo meteen bevestigen dat er een tweede lichaam is gevonden, wellicht dat van Brian Brigou, de man die 2 maanden geleden hier in de buurt spoorloos verdween, samen met zijn zoon van 5. Het lichaam van die zoon is wellicht gisteren al teruggevonden. En nu ziet het er dus naar uit dat ook dat van de vader gevonden is. Maar zo meteen wordt dat dus wellicht officieel bevestigd.
20: Dankjewel, Filip. In het noorden van Gent ligt het verkeer op de E34 en de R40 helemaal stil nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden is. Alexander De Baats van de politie.
22: Bij wegenwerken op de grens tussen Wachtebeek en Zelzaten en Gent is een vliegtuigbom gevonden die eigenlijk nog tot ontploffing zou kunnen komen. En daarom is Dovo nu ter plaatse om de ontmanteling te starten. En daarvoor is een perimeter nodig, momenteel voor 800 meter. Dus dat betekent dat we de E34, de John F. Kennedy-laan, dus de R4 rond Gent, moeten stilleggen.
20: De politie hoopt dat de hinder voor de avondspits voorbij zal zijn. Er zijn veel bedrijven in de kanaalzone in de buurt. Werknemers van staalbedrijf ArcelorMittal moeten op vraag van de politie in de gebouwen blijven.
8: Oekraïne heeft met een luchtaanval opnieuw een grote Russische olieraffinaderij getroffen. De raffinaderij in het zuiden van Rusland verwerkt olie tot allerlei producten, van dieselbrandstof tot zwavel. Hoe groot de schade is, is niet helemaal duidelijk. Video's op sociale media tonen een brand. Volgens de lokale overheid zijn 2 mensen omgekomen bij de aanval. Er is ook een treinstation beschadigd. Oekraïne heeft de raffinaderij al vaker onder vuur genomen, omdat ze levert aan het Russische leger. Op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers zo pas ook hun 3e groepswedstrijd gewonnen. De Belgische vrouwen klopten Roemenië met 3-0. Door die 3e zege op rij is België al zeker van de 8e finales. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Merci, we zijn weer helemaal mee. Bijna 3/3 door werkzaamheden en die bom die gevonden is uit Wereldoorlog 2, is dus de E34 volledig afgesloten tussen Zelzate-Oost en Moerbeke. Richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel en volg je de R4 richting Gent om vervolgens via de E40 en de E17 verder richting Antwerpen te rijden. Hou rekening met 15 minuten file vanaf Assenede. Richting Knokke verlaat je de E34 aan afrit Moerbeke, half uur aanschuiven vanaf Kemzeke. Het verkeer op de R4 van Destelbergen naar Zelzate dient de snelweg te verlaten in Sint-Kruiswinkel. Er staat 3/4 file daar vanaf Desteldonk. En op de R4 van Mariakerke richting Zelzate 20 minuten extra vanaf Wibbelgem. De hinder zal nog een tijd duren, dus vermijd die omgeving als je kan. Naar Antwerpen op de E313 is in Wommelgem een ongeval gebeurd op de busstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Op de E40 richting Luik staat in Bertum een defect voertuig op de rechte rijstrook. En in Vilvoorde is de Europabrug nog altijd defect.

0: Gary Hanger. Dat is eigenlijk ook nog iemand voor het Radio 2 peloton, hè?
1: Jij maakt alles beter dan goed.
0: Beter dan goed. 125 kilometer rijden. Gemiddeld 27 kilometer per uur tijdens de gordel. Waarom ook niet, meneer? Hè? Waarom, hè? Zeker vandaag. Zondag 6 september is het weer zover. Hoogdag voor de fietsers. De gordel wordt dan weer gereden in de Vlaamse rand van Brussel. Heel plezant. Je kan dat op je eigen tempo, op je gemak doen. Of als je van die stevige fietskuiten hebt, dan kan je mee in het peloton van onze Sportstan. Sportstan die trekt het Radio 2 peloton samen met Gitte Lambrechts, dat is de mama van Thibaut Courtois, en Koen Buyssen van Zornik. Dan is dat 's ochtends vertrekken vanuit het provinciedomein van Huizingen. Tocht van 125 kilometer en dus aan een gemiddelde snelheid van 27 kilometer per uur. Denk je nu van, ja, dat wel dat? Dat is iets voor mij. Dan stel je je kandidaat voor ons Radio 2-peloton op VRT Max. In het wiel van Sportstan rijden. 6 september, jongens. En meisjes. Natuurlijk ook, hè.

0: En daarom is het zo leuk om naar Blankenbergen te komen. Want dan komt een meneer gewoon spontaan zeggen: Kim de Brie, dank u wel voor de Eagles en Hotel California op de radio. Ja, als je in de studio zit, dan kan dat allemaal niet natuurlijk.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Maar het is ook leuk om hier in Blankenbergen te zijn, omdat je dan gewoon hele fijne mensen bij jou in de Radio 2 studio krijgt. En het is de dag van de supertoffe tweelingen bij Radio 2, want alles is leuker met twee, zeker met Febe en Femme in de studio. Goedemiddag, meisjes.
2: Hallo.
0: Uit Belzele naar Blankenbergen gekomen. Waarom, Febe?
2: Omdat wij het leuk vinden om hier te zijn en het is hier ook heel gezellig.
0: En Femme?
3: Het is hier ook super mooi weer en hier zijn leuke dingen om te doen.
0: En wat was het plan voor vanavond? Of is het plan voor vanavond?
3: Om naar Samgoris te luisteren.
0: Grote fan van Samgoris?
2: Ja.
0: 1, 2, 3.
2: Raak.
0: Ah, voilà. Wat hebben jullie vandaag al allemaal gedaan?
2: Wij zijn gaan minigolven.
3: In een ballenbak geweest.
0: Ballenbad hier?
2: Ja.
0: Cool, hè? En wat nog?
2: En ons hier geamuseerd met het warme weer.
0: Ah ja, het is fijn, hè? Het is een leuke dag om aan de zee te zijn. En Febe en Femme, jullie hebben ook gestemd.
2: Ja.
0: Op VRT Max. En jullie willen dat graag met iedereen delen. Jullie willen graag dat heel de wereld weet wie jullie favorieten zijn voor VRT Zomerhit. Febe, wie staat er op 3? Want dat is hetzelfde bij Femme, hè? Maar wie is jullie nummer 3?
2: De zomer van Oya Lele van K3. Omdat ze kei leuk zijn en ze hebben altijd leuke liedjes. En dat is ook een beetje terug bij het liedje Oya Lele.
0: Sowieso. Femme, wie is jullie nummer 2?
3: Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe. Omdat hun hebben super leuke liedjes en hun zijn ook gewoon super leuk.
0: En dan de nummer 1, als het van jullie zou afhangen, Febe en Femme. Wie gaat er nu zaterdag met de trofee van VRT Zomerhit naar huis?
3: Meteor.
0: Meteor!
2: Mijn nieuwtijdgang.
0: Waarom?
2: Omdat dat onze favoriete artiest is eigenlijk.
3: En hij kan mooi zingen.
0: En meer moet dat niet zijn eigenlijk om VRT Zomerhit te winnen. Kijk, dankjewel voor die stem. Joris zal het zeker appreciëren. De anderen natuurlijk ook. En dankjewel voor jullie bezoek hier in de studio. Fijne dag nog en tot vanavond bij Samgoris, hè?
4: Je kan ons altijd en overal horen.
1: Radio 2, relax.
4: Maar toch vind je ons niet.
5: Every breath you take.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
4: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Radio 2, relax. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
4: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
6: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: gewoon koken.
10: En, wat wordt het vandaag?
8: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Quesadilla!
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Lotto is op zoek naar
12: een maag.
13: Een maag?
12: Met een baksteen erin.
13: Ah, zo!
12: Om je droomwoning te bouwen.
13: Ik zie graag een strakke fermette.
12: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
13: Hoe dat?
14: C'est si bon.
12: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
15: Nog voor je kan denken,
16: pas op voor die een borduur!
15: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
17: Nee, schat, het is meun.
15: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
18: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
15: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
19: En mijn broer zijn scheve tanden.
15: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Radio 2.

0: Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Geen Maxime, maar jongens, een zeer, zeer, zeer bijzondere verrassingsgast. Nu op dit moment in onze Radio 2-studio. De enige echte Peter Verhulst is hier. Radio 2. Mag.
1: Ha, Kimmy.
0: Echt waar. Peter, dit zal de luisteraars zoveel deugd doen.
1: Ja, dat weet ik niet, dat zal ik achteraf veel te weten komen.
0: Echt waar, als je nu denkt, oh, Peter Verhulst terug op Radio 2, stuur een berichtje in onze Radio 2-app. Je komt die service allemaal gewoon lezen. Met pensioen, maar op bezoek in Blankenbergen, Peter, hoe gaat het met jou?
1: Zeer goed, Kimmy. Zeer goed, het gaat me goed af. En dat zwarte gat waarvan iedereen spreekt of sprake is, dat is er hoegenaamd nooit geweest en het zit er ook niet aan te komen.
0: Hoe vul jij jouw dagen?
1: Vaak met heel veel verbondenheid met het feestcomité van Duisburg, waar wij sinds jaar en dag wonen vlakbij Tervuren. We komen net uit een feestjaar, we zijn nog altijd bezig, 50 jaar dorpsfeesten. Heel veel betrokkenheid daarbij, heel veel werk ook. En voor de rest is het ook niet erg om een keer een dag niets te doen.
0: Lukt dat?
1: Dat lukt zeker. Iedereen denkt in een fuik te moeten trappen van één keer met pensioen moet je van alles gaan doen. Dat is hoegenaamd niet waar, beste mensen. Neem het zoals het komt, vul het in zoals je zelf kiest en niks moet, maar alles kan.
0: Bijvoorbeeld op een fijne dinsdag naar Blankenbergen afzakken.
1: Voilà, we zitten vlakbij in Westendebad en we dachten we nemen de tram. Een verrassend lange rit van een uur en een kwartier is een beetje tegengevallen.
0: Echt hè?
1: Maar het is de moeite waard om hier te zijn dan. Dat is de compensatie.
0: En wat doe je dan zo hier in Blankenbergen?
1: We zijn de dijk nog een keer op en afgelopen. Ik ben op zoek gegaan naar de Langestraat. En de Langestraat, dat was de straat waar wij als jongelui van 17, 16, 17 jaar alle discotheken en dancings frequenteerden. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Met twee kameraden, boezemvrienden, hebben wij alle discotheken van Blankenbergen gezien. En er waren er nogal wat. Het was de tijd, trouwens, 77, 78, over die periode spreken we, dat de soundtrack Saturday Night Fever uitkwam. En je kon geen discotheekdeur intrappen of die soundtrack speelde. Waanzinnig. En dan die iconische trap vanuit de Lange Straat. Ik hoop dat het de Lange Straat is. Nou, de dijk is er ook nog altijd. Hè? Fantastisch.
0: Dat is alles. Blijft toch soms een beetje ook Peter Verhulst terug op Radio 2. Het is prachtig. Luister je nog naar de radio? Oh.
1: Als ik eerlijk mag zijn, niet veel, maar de televisie staat wel in de plaats op.
0: Waar ja, dag Peter, wordt. Dag.
1: Ja, maar nee, dat is ook Radio 2. Dat is ook,
0: ah, zo, oké. Okay.
1: Ja, tuurlijk, dat is ook radio. Hè?
0: Zeker, zeker.
1: En dan krijg je er nog beeldjes bij ook.
0: Ja, ja, ja. Mis je het presenteren?
1: Nee.
0: Kort en bondig.
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Het is weg. En het zal ook niet meer terugkomen. Nee, ik voel me niet meer verbonden met wat ik jaren gedaan heb. Ik heb de 41 jaar gedaan. Het is wel geweest. En ik heb het gehad. Als men nu uitzonderlijk vraagt, wil je het nog eens één keer doen? Voor een heel klein momentje, een half uurtje. Dan moet ik er eens goed over nadenken. Maar
0: ja, ik heb nog een half uurtje.
1: Ja,
0: wat denk je?
1: Ik zag die kok had het beter.
0: Uur?
1: Was er beter niet over begonnen.
0: Nou, de mensen vinden het geweldig. Yves van Bastelaar, Peter Verhulst, de beste radiostem in jaren. Heerlijk, Peter Verhulst te horen, zegt Anne-Sophie Verkruijs. Een mooie stem. Wat een radiostem heeft Peter toch. Wim Boulangier, toppie, blij dat ik Peter nog eens hoor. Greet, Caro, Caroline van Schoor. De mensen zijn enthousiast, dus blijf gewoon nog even hangen.
1: Wat ik ga ze allemaal een hand geven vanavond.
0: Ja, ja,
1: het mag ook iets meer.
0: Niks ervan. Maar blijf nog even hangen, ja. Want dan kan je zo meteen misschien wel jouw top 3 kenbaar maken voor VRT Zomerhit.
1: Prima.
0: En dit is Shakira. Come on.

0: Zo, de mensen zijn ook zo blij om jou te horen, Peter Verhulst. Veel berichtjes komen binnen. Karin Sleur zegt ook keileuk Peter nog eens te horen. Claudine Kavels ook, fantastisch. Pedro van de Woestijnen, ik luister ook terug mee. Peter heeft dat jaren supergoed gedaan. Ja, en verkeer voorlezen, een mens verleert dat niet, ja, Peter.
1: Al die mensen met complimenten gaan mij zo meteen verwensen, want ik heb te melden, 102 kilometer file. Het is nog altijd maar augustus. Door werkzaamheden is de E34 volledig afgesloten in Zelzate-Oost. Richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel en volg je de R4 richting Gent om vervolgens via de E40 en de E17 verder richting Antwerpen te rijden. Maar op die E4 gaat het bovendien moeizaam tussen Zelzate en Evergem. Richting Knokke verlaat je de E34 aan afrit Moerbeke, een half uur extra vanaf Kemzeke. Het verkeer op de R4 van Destelbergen naar Zelzate moet de snelweg verlaten in Sint-Kruiswinkel. Er is file vanaf Desteldonk. En op de R4 van Mariakerke richting Zelzate traag vanaf Ertvelde. Vermijd in elk geval daar de omgeving. Of neem de tram, zoals ik. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Borgerhout is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Richting Nederland, 10 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Andere vertragingen zijn beperkt, zijn er die nog. En in Vilvoorde is de Europabrug defect.
0: Dat is zweten, een manneke.
1: Man, wat een hap. Hang maar nu maar aan de zuurstoftank.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke

0: met de one and only Peter Verhulst terug live in onze studio.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Jurgen van den Driessen die stuurt door, die stem is een beetje thuiskomen. Wim Boulangier geeft die man een flexijob. Ook Christel zegt zo blij om terug de beste, aangenaamste radiostem te horen. Peter, misschien terug een beetje flexwerken op Radio 2. Veel mag mensen niet. Gaan blij zijn.
2: Het mag niet.
0: Hij wil ook niet.
2: Ik heb het nagevraagd, het mag niet, Kim.
0: En hij geniet ook veel te veel van zijn vrije tijd en van het leven. Zo is dat, hè, Peter.
2: Zeer zeker wel.
0: Heel blij dat je wel nog altijd ons volgt, Radio 2 volgt, ook VRT Zomerhit, want jij hebt gestemd. En de mensen zijn razend benieuwd naar jouw top 3.
2: Ja, ik heb er niet lang moeten over nadenken, of toch misschien heel even. Ik zag gisteren Laura Tesoro passeren in de televisieopnames in het kader van Zomerhit. En die Plastic Dreams, of die Plastic Paradise, pardon, is wel een kanjer van een nummer. Ik zou die op 3 zetten. Op nummer 2, met zekerheid, of toch aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, Vuur en Vlam van Niels de Stadsbader en de nooduitgang van Meteor. Ik hoop dat hij niet vlucht als hij hem aanstaande zaterdag wint, die Zomerhit.
0: Meteor op nummer 1.
2: Ja. Meteor op nummer 1.
0: Stem nog bevestigen via VRT Max en dan komt alles goed. En Peter Verhulst, jij bent ook nog altijd de Max. Dikke merci om hier geweest te zijn. Hè?
2: Dankjewel allemaal.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: To All The Things She Said. Ik denk dat ik het meest gezegd heb vandaag. Maxime is ziek. Nee, Maxime komt niet naar Blankenbergen, helaas. Maxime kan niet optreden om 3:30. Mevrouw dapt alleen naar haar ondertussen. Excuses, maar ja, ziek opgestaan, ziek wakker geworden. Dus jammer genoeg geen optreden op dit moment hier live bij Radio 2 aan Zee.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30

0: nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Lotto is op zoek naar billen.
5: Billen?
4: Die op designmeubelen willen zitten.
5: Oh ja.
4: In een dure onderbroek.
5: Oh, ik wil dat.
4: Eventueel met een trampstamp erboven.
5: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
6: Sexy.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
8: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
7: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
8: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Everything But The Girl and Missing. Iedereen die Peter Verhulst de voorbije 2 jaar gemist heeft op de radio. Op Radio 2 is nu echt wel in zijn of haar nopjes. Heel fijne reacties in onze Radio 2-app. En ja, Peter, die zweet en glundert hier in Blankenbergen.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

Daryl Hall en John Oates tegenspreken hier. I can go for that. No can do. Tuurlijk wel. Oog in oog staan met Luc Appermond. Dat kan, want vanaf 1 september, dat is dus over exact 1 week, toert Luc Appermond weer door het land. Ik ben het hier aan het bekijken op VRT Max. Ieper is een halte. Leopoldsburg ook. Scherpenheuvel. Harelbeke, daar nodigt hij jou ook uit. Luc voorziet zelfs taart en koffie. Het is niet voor niks de zoete inval. En samen met de paneleden wordt dat echt een topnamiddag. Dus reserveer snel jouw tickets om zo'n opname bij te wonen. Die tickets die vliegen allemaal heel snel de deur uit. Dus bekijk dat gerust even via VRT Max, via Radio 2 daar. Het is trouwens een uitstekende workout voor de lachspieren.

0: Three Doors Down Here With You. Het was zonder zieke Maxim deze middag, maar het is absoluut met Sam Goris vanavond live bij Radio 2 aan Zee om 19:30.
1: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
2: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
3: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
4: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: En wij denken vooral positief, het weer zit mee. En we hebben Sam Goris vanavond ook nog live bij Radio 2 aan Zee tot 8 uur vanavond nog. Wees welkom.
8: Elke dag telt voor 2.
9: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het parket van Namen bevestigt dat het lichaam van een volwassene is gevonden in de gemeente Owe. Het lichaam lag vlak naast de snelweg, tegenover de plaats waar gisteren al het lichaam van een kind werd gevonden. Wellicht zijn het de lichamen van de vader en zijn zoontje van 5, die 2 maanden geleden daar in de buurt verdwenen. In de buurt was al uitgebreid gezocht, maar zonder resultaat. Of je iets vindt, hangt af van veel factoren, zegt Gerry van Loek van de Cel Vermiste Personen.
10: Gisteren is al gezegd dat de vindplaats van het kindje dat een zeer moeilijk toegankelijk terrein was. Het heeft ook te maken met veiligheid. Je gaat je eigen mensen ook niet in een onveilige situatie brengen. Maar een speurhond is geen speurhond menselijke resten. Dus het hangt echt af van het middel dat je inzet op welk moment. En daar heeft het voor grotendeel mee te maken.
9: Het gerecht onderzoekt nu wat er met de 2 gebeurd is. Volgens de eerste bevindingen zou de brand in de Hoge Venen mogelijk veroorzaakt zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt. Maar ook andere hypotheses worden momenteel niet uitgesloten. Het onderzoek loopt volop en kan nog maanden duren. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare in vlammen op. En Europees commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft het rampgebied in de Hoge Venen vandaag bezocht. Labib zei dat de Europese solidariteit goed gewerkt heeft nadat de Belgische hulpdiensten die snel geactiveerd hadden.
11: La solidarité européenne s'est traduite véritablement en action aussi grâce au bon réflexe des autorités belges, des équipes de secours qui ont bien réagi, qui dès les premiers instants ont activé le mécanisme de solidarité européenne. Aucun État, aucun, ne peut faire face aux catastrophes naturelles d'aujourd'hui seul.
9: Geen enkel land kan zo'n ramp alleen aan, zei Labib. Om 10:00 vanmorgen zijn de wegen in de buurt opnieuw opengegaan. Het natuurgebied zelf blijft nog altijd verboden terrein. De brandweer blust daar nog na. Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn 85 migranten gered. Ze zaten in 2 opblaasbare rubberbootjes en zijn door een patrouille van de kustwacht opgepikt. Al maar meer migranten proberen vanuit Libië een zeeroute naar Kreta en het nabijgelegen eiland Gafdos te nemen om zo Europa binnen te geraken. De voorbije dagen heeft Griekenland al honderden migranten uit de Middellandse Zee gered. Op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers ook hun 3e groepswedstrijd gewonnen. De Belgische vrouwen klopten Roemenië met 3-0. Door die 3e zege op rij is België al zeker van de 8e finales. Onze landgenoten doen ook een goede zaak in de strijd om de top 2 in de groep, wat een meer gunstige tegenstander kan opleveren in die 8e finales. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 2.
13: Radio 2 aan Zee.
12: David van Ottegem.
7: Goed gedaan van onze Yellow Tigers, zeg. Roemenië in de palm gehakt. En nu gaan ze door naar de 8e finales. En ze hadden Spanje ook al verslagen. Dat was ook al de moeite.

0: Maar Britney toch.
1: Je hoeft je niet alleen te voelen. Je hebt Radio 2 en je hebt Miram met de files.
2: Met nog altijd serieuze problemen rond Gent. Werkzaamheden noemen wij het, maar het gaat eigenlijk over het weghalen van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. En daardoor is de E34 Antwerpen-Knokke in beide richtingen volledig afgesloten in Zelzate-Oost. Richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel en dan volg je de R4 richting Gent om dan via de E40 en de E17 weer richting Antwerpen te rijden. Op de buitenring van Gent 1 uur extra tussen Zelzate-Oost en Evergem. Richting Knokke laat je de E34 aan de afrit Moerbeke, daar een half uur file vanaf Kemzeke. Het verkeer op de R4 van Destelbergen naar Zelzate moet de R4 verlaten in Sint-Kruiswinkel, daar ook een half uur file vanaf Desteldonk. De R4 van Mariakerke richting Zelzate toch ook 1 uur file tussen Ertvelde en de Zelzatebrug. En ook aan de Meulenstedenbrug moet je rekening houden met lange wachtrijden. Je blijft dus nog altijd beter weg uit de regio van Zelzate-Oost. Verder valt de spits redelijk mee. Antwerpse ring richting Nederland, daar komt 20 minuten bij. Naar Gent is dat een kwartier. Voor de buitenring rond Brussel een half uur vier golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Andere vertragingen zijn beperkt en in Vilvoorde is de Europabrug defect.
0: Ja, dat zijn wel speciale werkzaamheden daar inderdaad op de E34, ja. Mirjam. En die bom, lag die dan onder het asfalt of ernaast? Of,
2: ja, erop? Ze waren blijkbaar aan het werken daar aan de Cosmo-rotonde, die grote rotonde bij Zelzate-Oost. En dan zijn ze daar blijkbaar per toeval op gestoot. Dus ja. Ja.
0: Oké, een beetje voorzichtig daar en veel succes aan de werkers. En wat heeft Maxime? Hij kon hier niet zijn vanmiddag om op te treden. Ja, ik weet het ook niet. Er zijn luisteraars die vragen, wat heeft hij? Ja, waarschijnlijk het West-Nijl-virus. Of salmonella, of heptachloor, als hij courgettes is gaan kopen in de Aldi of de Colruyt, dat zou kunnen.
3: Oh, oh.
0: Ja, dat kan allemaal tegenwoordig in België, ja. Je moet opletten. Dat is veel, doet veel vuiligheid ronden. Heptachloor is een bestrijdingsmiddel trouwens. Laat ons hopen dat het geen van deze drie is en gewoon een kleine verkoudheid of zo, die hopelijk ook voorbij is tegen zaterdag. Anders geven we al zijn stemmen aan Sam Goris. Die is erbij vanavond.
4: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.
0: Of we geven ze aan deze finalist.
5: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar moet...

Vlaanderen niet. Niels de Stadsbader wel. Nu zaterdag de grote finale van VRT Zomerhit hier aan de pier. Maar er is ook nog iets anders heel tofs die dag in Wallonië. Want daar organiseren de paters van de abdij van Maretsu een technofestival op hun domein. Ja, je gelooft het nooit, maar het is een groot technofestival, tweedaagse. En de hoofdact is daar Padre Guilherme. En misschien heb je wel al van die gehoord. Dat is een Portugese priester die in de week zijn parochie dient. En in het weekend als internationale techno-DJ de pannen van het dak draait. Hij wil de kerk naar de jongeren brengen door melodische techno met klassieke gebeden en misgezangen te mixen. En dat werkt blijkbaar, want Padre Guilherme heeft 4,4 miljoen volgers op Instagram. Dat is meer dan Dimitri Vegas. En nu wil je natuurlijk wel weten hoe Padre Guilherme klinkt achter zijn draaitafel. Wel, dat is zoiets. Zo klinken die beats van die slimme Padre Guilherme. Halleluja. Ja, goed toch? Ja, Reggie is er niks tegen. En christelijke jongeren kunnen niet alleen feesten dit weekend in Maretsu. Er is ook nog een katholiek voetbaltoernooi en is ruimte voor bezinning, sacramenten en ontmoeting. Dat is mooi. Ja, de kerk gaat mee met zijn tijd. Dat is duidelijk. En dit is Blondie.

0: En ondertussen is Thibaut hier, luisteraar van ons, beginnen buik te dansen. Of buikdansen, moet ik zeggen. Op Blondie. Ik heb het opgenomen, hè, Thibaut. Ik kan het laten zien aan de luisteraars later. Goed gedaan, blijven oefenen. Ja, die kan zoiets speciaals met zijn buik, hè. Echt nog nooit gedaan. Maar goed, Blondie dus, met Call Me en straks ook nog...
1: Volgende week is Peter van der Weijre helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
3: Jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. Vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
4: Elke dag telt voor twee.
3: Let's go.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
9: Kortjello!
10: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
11: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
12: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Radio 2.

0: Bazaar en Pommelien Thijs, hou me vast. Onze favoriete thuispostbode Nancy heeft weer cadeautjes verstopt deze week in enkele B-boxen in Vlaanderen. Daar zitten 1 jaar cinema tickets in, tickets voor de Gouden Kaas en de Mia's, een balletvoorstelling ook en een uniek verblijf in de Ardennen. Probeer de locaties van de boxen te achterhalen en de code te kraken zodat je ze open krijgt vrijdag voormiddag tussen 10 en 12. Kan via Radio 2 op VRT Max.
1: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.
0: En in sommige vakjes zit dus een mooi cadeau voor

0: Eurovisie Songfestival winnaar dit.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt.
3: Dat is het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemiddag. De moeder van Hamza, het jongetje dat begin deze maand werd vermoord in Merchten, blijft in de gevangenis. Ook haar vriendin komt voorlopig niet vrij. De Kamer van Inbeschuldigingstelling had hun voorlopige hechtenis al verlengd, maar de vrouwen gingen daartegen in beroep. Dat beroep is nu verworpen. De oom van Hamza wordt verdacht van moord. Ook hij zit in de gevangenis. Hij heeft intussen toegegeven dat hij het kind enkele klappen heeft gegeven nadat de jongen zonder toezicht de straat was opgelopen en door de politie naar huis werd gebracht. Maar volgens een advocaat was het nooit de bedoeling om het kind om het leven te brengen. In Tiene riskeer je voortaan een gasboete als je het onkruid op je voetpad niet verwijdert. Vanaf september gaan controleurs op pad om te checken of de voetpaden niet overwoekerd zijn door netels. Een maatregel die heel wat reacties uitlokt in Tiene.
4: Ik zeg altijd, als ieder voor zijn eigen deur kuist, is de stoep en de stad proper.
5: Ik denk dat mensen die op een zekere leeftijd zijn, ik spreek niet van mijn eigen, maar dat er toch mensen zijn die waarschijnlijk heel moeilijk het onkruid wegkrijgen. Dus ja, een algemene regel vind ik een klein beetje te vergaande.
6: Ik denk dat er nog heel wat andere mogelijkheden zijn dan daar weer met wetjes en regeltjes, waar dat we eerlijk gezegd al door overstelpt worden.
3: Een man uit Herent moet de betonblokken die hij plaatste om zijn huis te beschermen tegen wateroverlast alweer weghalen. Na een fel onweer dit jaar liep zijn garage helemaal onder water. Daarom plaatste hij nu betonnen profielen om het water tegen te houden. Maar de provincie vraagt om die te verwijderen, want ze zouden de kans op overstromingen bij zijn buren net vergroten. Willy Roosen is er niet blij mee.
7: Nu werd een beetje verontwaardigd dat ik nu mijn eigendom niet mag beschermen. Zo simpel is het. Er wordt geroepen dat er overal nog zo'n wolkbreuk kan gebeuren, dus ik slaap niet tussen meer, zolang dat er geen deftige oplossing komt en geen bescherming is.
3: En over exact een week begint ook in Vlaanderen het nieuwe schooljaar. Voor de leerlingen van de basisschool in Pellenberg verandert er heel wat, want de school verhuist naar een kasteel. Er is nog veel werk om alles tegen volgende week klaar te krijgen. Je hoort Schepen Ann Wouters.
8: We hebben het kasteel, Kasteel de Mauritius, dat we ondertussen gerestaureerd hebben, helemaal gerestaureerd. En dat is een prachtig resultaat geworden. Daarnaast hebben we dan een nieuwbouw ingepland, maar het was wel belangrijk om na te denken van hoe kunnen we het kasteel nog tot zijn recht laten komen. Vandaar dat de nieuwbouw ingepland is aan de rand van het park en eigenlijk maar met één verdieping, zodanig dat het niet overheersend is ten aanzien van het kasteel.
3: En het ziet er echt chique uit, foto's van het kasteel nu in de app van 14 Nieuws. Het weer blijft droog vanavond, de minima zakken naar een graad of 15. Morgen vaak grijs met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 26 graden. Donderdag nog warmer tot 28 graden.

0: Ja, met onze excuses voor de explicit lyrics in het nummer Little Lion Man. Het is niet erg, Mumford & Sons. Hoe erg is het op de weg, Mirjam?
1: Maar in ieder geval goed nieuws om te starten. Die E34 knokken Antwerpen die is ondertussen volledig vrijgemaakt bij Zelzate-Oost. Hou daar wel nog rekening met lange files op de buitenring van Gent tussen Zelzate-Oost en Evergem. Op de R4 van Destelbergen naar Zelzate vanaf Desteldonk tot Zelzate. Op de R4 ook van Mariakerk richting Zelzate tussen Ertvelde en Zelzate-Oost. En ook aan de Meulenstedenbrug zijn er nog lange wachtrijen. Verder Antwerpse ring in beide richtingen een goede 20 minuten extra. Op de buitenring rond Brussel komt er een half uur bij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een dikke 20

0: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Wat eten we vandaag?
2: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
1: Onmisbaar in de keuken.
2: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
1: Gratis en voor niks.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC... beweegt met je mee. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Radio 2. Elke dag telt voor twee.
6: Let's go, girls.

0: Wat een vrouw. Shania Twain. En dit is ook nieuws vandaag. In het Oost-Vlaamse Herzelen bestaat de dorpskermis dit jaar maar uit één kraam. Alleen het oliebollenkraam is komen opdagen dit jaar. Schepen Heidi Knop belde 46 voorkramers, maar niemand wilde afkomen, behalve dus de oliebollen. Ja, wat is er aan de hand? Ik vraag het even aan Steve Severijns. Dag Steve.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent zelf voorkramer en ook voorzitter van de Belgische Kermisvereniging. Wat is het probleem met de dorpskermissen?
1: Goh, laat ons beginnen om te zeggen dat er toch nog meer dan 3000 kermissen per jaar plaatsvinden. Dat de kermis ook cultureel erfgoed is. En dat er nog wel heel veel bruisende kermissen bestaan. Maar natuurlijk, sommige dorpskermissen die staan momenteel wel onder druk. Een van de redenen vandaag de dag is ook omdat augustus een vakantiemaand is en dit jaar uitzonderlijk 5 weekenden telt in de plaats 4 weekenden. Dus de kermisdatums, die eigenlijk al jarenlang vastliggen, daar is een beetje in geschoven. En dan kun je wel zo fenomenen hebben dan zoals in Herzelen, waar dat er bijna geen voorreizigers beschikbaar zijn.
0: En zou er nog redenen kunnen zijn waarom kermissen misschien minder aantrekkelijk zijn?
1: Maar ik zou dat niet zo durven veralgemenen, want ik zelf sta met een rupsmolen op de kermis. Wij staan op grote kermissen in steden, maar ik doe ook veel kleine dorpskermissen. Onlangs hebben wij in Pulderbos gestaan in Zandhoven, dat is een heel kleine kermis. Maar er is heel veel randanimatie. Naar een grote kermis komen de mensen meestal echt voor de spectaculaire attracties. Maar een dorpskermis is eigenlijk om dorpsgenoten tegen te komen, iets te drinken en echt de klassiekers te doen. Hè? De botsauto's, de rups en zo verder. En dan is het toch wel belangrijk dat er in dat dorp wel iets gebeurt. Een kroegentocht, een cafébas die een danstent neerzet, of een dansavond of een kermiskoers organiseert. En dat was vroeger veel meer door verenigingen, VZW's, een V-prijskamp, noem maar op. Al die dingen zijn processie. En dat liep eigenlijk altijd automatisch vanzelf, zonder dat de gemeente daar veel moest inspanningen voor doen. Maar als die verenigingen wegvallen, ja, dan is het wel aan de gemeente om het heft in handen te nemen. En ik denk zo'n teloorgang van een dorpskermis, dat dat niet van 1 op 2 jaar gebeurt, dat dat eigenlijk al jarenlang aansleept.
0: Ja, dus dat verenigingsleven, die activiteiten daar rond die kermis, zijn ook heel belangrijk om die te ondersteunen en om vol te trekken.
1: Heel belangrijk voor een dorpskermis, ja, sowieso.
0: Zeg Steve, hoe zie jij de kermis in Vlaanderen evolueren zo binnen 5 of 10 jaar?
1: Ja, eigenlijk is dat zo, dat fluctueert allemaal, want je moet ook denken dat één gemeente of één dorp minstens 1 à 2 tot 3 kermissen per jaar hebben. Hè? Mm-hmm. Dus ik ken bijvoorbeeld in de gemeente Brecht, daar zijn 6 kermissen en daar heb je de Biskermis, is ook teloorgang, maar Sint-Job in het Goor is ook Brecht, daar stonden 10 jaar geleden of 20 jaar geleden 30 attracties, daar staan er nu 65.
0: Wow.
1: Dus dat schuift ook wel een beetje en dat is ook maar een dorp.
0: Ja.
1: Dus dan gaat er wel, want het geval van Herzelen hoor ik soms ook wel eens en dat is niet leuk om te horen, maar zolang het oliebollenkraam er nog staat, is het een teken dat de mensen toch nog belang hechten om dat weekend eigenlijk kermis te vieren en dan een oliebol te kunnen gaan halen. Zolang dat er is, is het symbool er nog. En wie weet, binnen 10, 20 jaar fluctueert dat, gaat de één dorpskermis een beetje naar onder, maar gaat de ander met de juiste randactiviteiten weer omhoog. Dus dat gaat zo'n beetje op en dalen.
0: De tip is voldoende randactiviteiten, hoor ik. En vergeet zeker de oliebollen niet, want die trekken altijd.
1: Voilà.
0: Dat is bij deze duidelijk.
1: Zeker en vast.
0: Goed, Steve, dankjewel om even tijd te maken. Veel succes nog met de kermissen.
1: Graag gedaan.
0: Dag.
1: Dag.

0: Hier komt net een jongeman binnen en die heeft meegewerkt aan het Nederlands kampioenschap tiramisu maken. Daar wil ik straks ook nog wel het fijne van weten, want ja, je weet, ik ben de grootste fan van tiramisu in Vlaanderen en dat weet Bram ondertussen ook al wel.
1: Dat weet ik ook.
0: Dat
1: ja.
0: Klopt, hè. Zeg, we zaten daar net met Camille in Oostende, maar ik denk dat in Blankenbergen het beste weer is vanmiddag.
1: Ja,
0: als je dat hier zo ziet.
1: In Oostende is het ongeveer hetzelfde, hoor.
0: Ah, ongeveer hetzelfde.
1: 25 graden, zo.
0: Ja, zo, dat zijn kermisgeluiden, ja. Sorry.
1: Ah, ja.
0: Ja, we hadden het over Vlaamse kermissen daarnet. Dus
1: ja, ik heb het gehoord. Nee, groot gedeelte van West-Vlaanderen baat in de zon op dit moment. In de andere provincies wat meer wolkenvelden, maar de zon die komt er toch wel door. En ja, het is droog in Vlaanderen. De regen plakt nog altijd in het zuidoosten van het land. Nu, die regen en ook de wolken die gaan wegtrekken vanavond en in het eerste deel van de nacht. In het tweede gedeelte van de nacht verwachten we opnieuw wat meer bewolking en een paar lokale buitjes. Dus hier en daar morgenochtend wat nattigheid, zeker niet overal. Minima tussen 11 en 17 graden en ook weinig wind. Nu, die eerste buitjes die gaan morgen al vrij snel verdwijnen. We krijgen dan een langer droog intermezzo met ook mooie opklaringen. Maar dan in de loop van de namiddag zijn er opnieuw van die stapelwolken en opnieuw gaan er lokaal een paar buien kunnen ontstaan. En die buien zijn dan wat meer intens. Er kan eventueel ook een donderslag bij zitten. Morgen namiddag of morgenavond dus. Het wordt warmer. Op de meeste plaatsen zelfs zomers warm. 26 graden bijvoorbeeld. De meeste plaatsen in Vlaanderen. 27 voor het uiterste zuiden van het land. Niet al te veel wind uit het zuidoosten. Donderdag dan start met veel bewolking. Hier en daar een spatje regen. Dan opnieuw mooie opklaringen. En dan in de later namiddag en zeker tegen donderdagavond verwachten we toch wel een aantal intense onweersbuien. Het wordt ook warm op donderdag met dan temperaturen tot 28 graden. Maar die buien die gaan dus zorgen voor afkoeling. En op die manier vanaf vrijdag nog 20, 21 graden zoiets. En het wisselvallige weer, ja, daar blijven we toch echt wel in zitten. Zowel op vrijdag als in het weekend.
0: Okay, dat is goed. Er waren hier twee luisteraars die vol aandacht naar jou aan het luisteren waren, Bram. Mm-hmm. En zo wat commentaar. Allee, zo, ik zag aan hun knik dat ze het goed vonden en aan hun hoofd geschud dat ze het niet goed vonden.
1: Ja, er staan nog heel veel dingen gepland. Hè. In mijn eigen gemeente Aarschot bijvoorbeeld is er donderdagavond het vuurwerk. Ja, dat is het moment dat we die buien verwachten. Dus het weer kan wel dat een invloed hebben op bepaalde evenementen.
0: Ik heb het gevoel dat we achteruit gaan. Zo.
2: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit.
3: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
4: Maatkasten Online.
3: Radio 2.
5: Elke dag
3: telt voor 2.
0: Ja, het is hier ook een beetje Vlaamse kermis, je hoort het, hè. Nou ja, waarom niet?

0: Hier staat een mevrouw voor onze radiostudio helemaal in luipaard outfit. Goed, is dat voor Sam Goris al? Oh, die gaat dat zo tof vinden. Goed hoor.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
5: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
6: Meedoen met al onze wedstrijden.
5: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
6: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
5: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max.
7: Bij Westland wordt een namiddag schoolgrief kopen. Een namiddag die verrassend leuk kan verlopen.
8: Allee, een nieuwe boekentas. Ja. Oh, een ijsje. En samen bowlen.
7: Westland, zoveel meer dan een shopping. Westland, live, shop, play.
9: Marcel,
8: ja?
9: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
10: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
9: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
10: Ja.
9: Ah, ja, ja.
11: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
12: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
9: Marcel!
10: Ja?
9: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
10: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
9: Ja, ja.
11: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
13: IKEA-tip van de week.
14: We hebben nog altijd geen bureau voor ons snoertje en de vakantie is bijna gedaan.
15: Geen paniek. Deze zondag 30 augustus is IKEA Zaventem open. Met zelfs rommelmarkt op de parking. Tot zondag.
16: IKEA.
17: Schaat, de Shopping Cora van Anderlecht nodigt ons uit voor het ontdekkingsweekend. Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
16: Mm.
17: Er zijn tal van animaties, geschenken. Enfin, het zal leuk worden.
16: Geschenken?
17: Mm. En er zijn 7 nieuwe winkels, zoals Aldi, Dream Baby, Extra Shop, Media Market.
16: Oh ja, super. De shopping heruitgevonden. Gaan we zeker ontdekken.
17: Shopping Cora, voor ieder wat wils.
18: Uw Shopping Cora Anderlecht is deze zondag open van 10 tot 18 uur.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Onze zomerkermis blijft hier ook doordraaien. Straks nog een uurtje vol heerlijke hits.
19: Koop uw penningen aan de kassa voor de volgende rit.
20: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Eerst het nieuws ondertussen.
21: Het is 5 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er is nu ook een lichaam van een volwassene gevonden in Ouen, wellicht dat van de vermiste vader. En de politievakbonden vinden dat het lokaal beleid in Brussel tekortschiet in de aanpak van het drugsgeweld. In Ouen, in de provincie Namen, is nu ook het lichaam van een volwassene gevonden. Wellicht gaat het om het lichaam van de man die daar 2 maanden geleden verdween, samen met zijn zoontje. Gisteren werd ook het lichaam van een kind al gevonden. Vanuit Ouen, Philippe Heijmans.
22: Aujourd'hui, ce matin, on a découvert le corps d'un adulte.
23: Kort voor de middag werd het lichaam van een man gevonden, zegt procureur Etienne Gaublomme. En wellicht gaat het om de verdwenen Brian Brigou.
22: Dont on peut raisonnablement penser, avec un degré de certitude très élevé, qu'il s'agit de Brian Brigou.
23: Het lichaam lag op enkele tientallen meters van het kinderlichaam dat gisteren werd gevonden, weliswaar aan de overkant van de N97 autoweg.
22: Le corps qu'on a retrouvé se trouve de l'autre côté de la nationale.
23: Na de vondst van gisteren zijn de grote middelen ingezet, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
24: Vandaag hebben we dan in functie van het terrein bijkomende middelen ingezet, zoals de cavalerie. Waarom? Dat hier zeer landelijk is, kleine wegen. En sinds gisteren hadden we een beginpunt, hè, door het aantreffen van het lichaam van het kind hebben echt de zoekactie gericht kunnen starten.
23: Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Hopelijk brengt een autopsie op de lichamen opheldering.
22: À ce stade-ci, on ne sait rien. On en saura, je l'espère, plus après l'autopsie qui aura lieu ce soir.
21: Volgens de eerste bevindingen zou de brand in de Hoge Venen mogelijk veroorzaakt zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt, maar ook andere hypotheses worden niet uitgesloten. Het onderzoek loopt volop en kan nog maanden duren. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare in vlammen op. De vele schietincidenten in Brussel zijn het gevolg van jarenlang wanbeleid. Dat zegt de politievakbond NSPV. Onder meer de burgemeester van Sint-Gillis vraagt meer agenten. Maar dat is volgens de vakbond niet de oplossing. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie, maar ook van de lokale politici, zegt Jurie de Haas van het NSPV.
1: De burgemeester heeft daar een rol in te spelen. De minister-president van Brussel heeft daar een rol in te spelen. En dat gaat dan bijvoorbeeld over de opvang van bepaalde mensen, de armoedebestrijding, de straathoekwerkers. Ik hoor de korpschef ook praten over preventie. Wel, dat is ook een rol van integraal veiligheidsbeleid. Het is een ganse keten, maar wanneer men jaren het nalaat om bepaalde criminaliteitsfenomenen aan te pakken, ja, dan krijg je natuurlijk een escalatie. En in die toestand zijn we nu terechtgekomen.
21: De voorbije dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. De West-Vlaamse gemeenten waar de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus zal komen, hebben kritiek op de beslissing van netbeheerder Elia om al over 3 weken te starten met de werken. Elia heeft wel al een vergunning voor de werken, maar er lopen nog procedures tegen het project. Elia neemt dus een risico, vindt burgemeester Bartoschi van Ledegem, een van de betrokken gemeenten.
2: Die procedures lopen dus verder en we verwachten in de loop van het najaar toch met betrekking tot het ruimtelijk uitvoeringsplan een uitspraak van de Raad van State. Die uitspraak zal natuurlijk ook moeten gerespecteerd worden. Dus Elia neemt een risico wat hun keuze is om hier te starten met werken die nog ter discussie liggen voor rechtscolleges.
21: De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Er wordt ook gekeken waar er extra nodig zijn. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft haar plan daarover voorgesteld op de parking langs de E17 in Marke in West-Vlaanderen. Linde Koeman ging luisteren.
3: Er wordt nog volop gewerkt, maar deze parking wordt het toonbeeld van hoe snelwegparkings in Vlaanderen eruit moeten zien. Veel groen, afgescheiden zones voor vrachtwagens en auto's en genoeg laadinfrastructuur, zegt minister De Ridder.
4: Echt wel inzetten op dat elektrisch laden. Voor de personenwagens voldoen we al ruimschoots aan de Europese vereisten. Ook voor transport zal dat in de toekomst nog moeten volgen.
3: Er komen in heel Vlaanderen ook 500 tot 800 extra plaatsen voor vrachtwagens. Dat is heel erg nodig, vindt deze chauffeur.
6: We zijn verplicht van zoveel pauze te pakken dat we op een parking denken van we gaan daarop gaan rijden. En ja, uiteindelijk is er niets van plaats meer.
3: Er mag wel geen misbruik gemaakt worden van de parkeerplekken, zegt de minister.
4: Dat industrieterreinen hun vrachtwagens op snelwegparking stallen, dat is niet de bedoeling. Af en toe chauffeurs die dan hun weekendrust in de cabine nemen. Dus als het misbruik eruit zou gaan, dan zouden we echt wel voldoende plekken kunnen voorzien.
3: Maar volgens de Transportfederatie valt het misbruik mee en zullen de extra plaatsen niet volstaan.
21: De E34 en R4 in het noorden van Gent zijn weer vrijgegeven. Het verkeer werd er deze namiddag zo'n 2 uur stilgelegd nadat bij wegenwerken op de grens tussen Wachtebeke, Zelzate en Gent een vliegtuigbom was gevonden. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om de bom onschadelijk te maken. De avondspits verloopt er wel nog moeizaam. Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn 85 migranten gered. Ze zaten in 2 opblaasbare rubberbootjes en zijn door een patrouille van de kustwacht opgepikt. Al maar meer migranten proberen vanuit Libië een zeeroute naar Kreta en het nabijgelegen eiland Gavdos te nemen om zo Europa binnen te geraken. De voorbije dagen heeft Griekenland al honderden migranten uit de Middellandse Zee gered. Vanavond brede opklaringen, vannacht kans hier en daar op een buitje. Morgen eerst wisselend bewolkt met enkele buien of lichte regen. Daarna droog met brede opklaringen. In de loop van de namiddag opnieuw lokale buien met mogelijk een donderslag. Maxima rond 25 graden aan zee en 27 elders. Donderdag hetzelfde weer en nog iets warmer in het binnenland. In Ouen, in de provincie Namen, is het lichaam van een man gevonden. Daarmee begonnen we. Gisteren werd daar ook al het lichaam van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de man en zijn zoontje van 5, die 2 maanden geleden verdwenen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2 aan zee.
8: David van Ottegem.

0: beste muziek voor onderweg. Of voor op het terrasje. Of voor gewoon thuis of op het werk. I Would Die For You van Prince. En nu even uw aandacht.
1: Attention!
0: Voor Mirjam en haar files. Oei, ja, sorry Mirjam, ja. Ik had jouw microfoon niet opengezet. Nu wel, hoor je. Ja, sorry.
2: Oké. Okay. Ja, je kon het net ook in het nieuws horen. Die E34 en R4 zijn bij Zelzate-Oost ondertussen vrijgemaakt. Wel nog rekening met vertragingen, onder meer op de R4 bij Zelzate-Oost en ook aan de Zelzatebrug. En door de omrijders ook aan de Meulenstedenbrug nog lange files in alle richtingen. Dan voor Antwerpen op de ring richting Nederland een dik half uur extra. Ook naar Gent komt er een half uur bij. Naar Antwerpen voor voorlopig niet meer dan 10 minuten. Naar Brussel op de E19 in Rumst komt door een defect voertuig op de middenrijstrook. Voor de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring komt er 20 minuten bij tussen Ruisbroek en Zerik door een ongeval. Dan naar Lummen op de E314 tussen Genk en Park Midden-Limburg ook een dik kwartier. Komt door een ongeval links. En dan de E40 naar Aken. 3 kwartier file bij Luik door de werken daar en andere vertragingen zijn beperkt.
0: Je hebt misschien ook de beelden gezien van de derde etappe in de Vuelta. Die gisteren is stilgelegd geweest vanwege noodweer. Dat was de moeite. Die hagelbollen, zo groot en hevig dat de renners beschutting moesten zoeken onder alles wat ze konden vinden. Sommigen tot zelfs in de kofferbak van de volgauto's. En de uitbater van het berghotel in de buurt wist ook eerst niet wat hem overkomt. Maar opent dan toch zijn deuren voor de renners en geeft hen droge handdoeken, warme thee en fruit. Ja, het was heel speciaal allemaal. Vandaag de vierde etappe. Een korte, zware bergrit naar Andorra. En de verwachting is, enfin, als ik het hier aan het volgen ben, dan is dat inderdaad zo dat het een grote Pogacar-show wordt. Die rijdt al heel erg lang op kop. De volgers, de tijd daartussen wordt iets kleiner, zie ik nu wel. Nog 20 kilometer te gaan. Dus we zullen zien wie daar als eerste over de streep komt. Maar het is al bijna duidelijk. En onze Yellow Tigers zijn ook goed bezig op het EK volleybal. Hoorden we ook al vanmiddag. Onze nationale volleybalvrouwen hebben Roemenië in de pan gehakt. We gaan nu naar de 8e finales. Heel goed gedaan daar ook. Nu de rest nog overwinnen en dan worden we misschien kampioen daar.

geweldige artiest, Somber Homewrecker. En zaterdag komt ook deze jongeman naar de finale van VRT Zomerhit als een extra act naast de 10 finalisten.

0: change. Pierre de Maar veroverde in sneltreinvaart de hitlijsten en de harten van miljoenen luisteraars met deze hit. En stond ook op het podium in een uitverkocht sportpaleis voor een spectaculair duet met niemand minder dan wereldster Dua Lipa. Zaterdag dus ook bij ons hier op het strand.
1: Vind Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
2: Kom vandaag.

0: van VRT Zomerhit.
1: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenberge.
2: Radio 2.
0: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Schooljaar begint!
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh, amai.
4: Lidl, dat kan tellen.
0: Radio 2.

0: Gwen Stefani en Aiken, Sweet Escape, Radio 2 aan zee, nog tot 8 uur vanavond. En Finn Verkerk uit Nederland is ook even op bezoek gekomen. Dag Finn.
1: Hallo.
0: Jij bent 13 jaar en wat heb jij mij daarnet verteld?
1: Nou, in Nederland hadden we een kampioenschap. En dat was de grootste tiramisu van Nederland.
0: Kijk, je trok al meteen mijn aandacht. Alleen al dat woord natuurlijk. Dan zijn mijn oren gespitst. De grootste tiramisu van Nederland hebben jullie gemaakt. Wanneer was dat? In deze maand? Hè? In augustus?
1: Ja, begin augustus.
0: Ja, want ik heb even gegoogeld dan ook. Dat was waar precies? In
1: Zandpoort.
0: Ja, het waren daar Zandpoortse feesten. En hoe groot is die tiramisu dan geworden die jullie daar gemaakt hebben?
1: Uiteindelijk is die 300 meter lang geworden.
0: 300 meter, dus echt een hele straat vol tiramisu.
1: Ja.
0: En wie heeft dat georganiseerd?
1: Het restaurant La Mia.
0: Dus een Italiaans restaurant. En wat was jouw taak dan precies?
1: Heel af en toe moest je even een lange vinger gewoon weer goed leggen. En dan opeten.
0: Dus jij moest de lange vingers goed leggen. En opeten, hoor ik je zeggen.
1: Ja.
0: Hoe hebben jullie dat dan gedaan, die reuze grote tiramisu verdeeld?
1: Nou, iedereen had gewoon een plek. Die kon je reserveren voor €2,50.
0: Mm-hmm.
1: En dan mocht je zoveel tiramisu eten als je wil.
0: Oh. En waarom heb je mij niet uitgenodigd, Finn?
1: Ja.
0: Het is zonde. Ja, dat wist je nog niet misschien toen. Maar nu weet je dat. Noteer mijn naam als het nog eens gebeurt.
1: Ja.
0: Maar die tiramisu was dus 300 meter lang. Hebben jullie daar dan een wereldrecord mee gevestigd of zo?
1: Nee, een Nederlands record wel.
0: Een Nederlands record wel. Ja, want er was blijkbaar... in Londen hadden ze 440 meter, geloof ik. Hè?
1: Ja.
0: Dat is wel vervelend. Dus de volgende keer moet het 500 meter zijn. Dan toch tenminste. Hè?
1: Ja, daar gingen ze wel voor.
0: Dus. Ja. Maar je hebt dus ook een groot stuk gekregen in ruil voor je hulp...
1: Ja.
0: En heeft het iets met jou gedaan?
1: Het was wel gewoon lekker.
0: Zo zeggen ze dat in Nederland inderdaad. En nu ben je hier om te surfen, om het eraf te surfen eigenlijk alles.
1: Ja.
0: Ja, heel goed. Enfin, maar dus de volgende keer nodig je me uit. Dat is afgesproken, hè?
1: Ja.
0: Heel goed. Tiramisu van 300 meter lang.

Had ik dat geweten, dan was ik toch ook naar de Zandpoortse feestweek geweest. Voor die tiramisu van 300 meter. Er zou er niet veel meter meer van overschieten als ze mij daarop loslaten. Jammie zeg. En dit is Jamie Lydell. Another day.

0: Johan uit Bredene vraagt zich af of ik misschien een tiramisu-syndroom heb. Ja, dat is het. Dat is de juiste diagnose, Johan. Ik kan het ook niet anders noemen. Jamie Lydell dus. En ik heb straks ook nog Suzanne en Freek met goud. Maar eerst even dit.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Het nieuws uit jouw buurt.
3: Hier is het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemiddag. De moeder van Hamza, het jongetje van 7 jaar dat begin deze maand werd vermoord in Merchtem, blijft in de gevangenis. Ook haar vriendin komt voorlopig niet vrij. De Kamer van Inbeschuldigingsstelling had hun voorlopige hechtenis al verlengd, maar de vrouwen gingen daartegen in beroep. Dat beroep is nu verworpen. De oom van Hamza wordt verdacht van moord, ook hij zit in de gevangenis. Hij heeft intussen toegegeven dat hij het kind enkele klappen heeft gegeven nadat de jongen zonder toezicht de straat was opgelopen. Maar volgens een advocaat was het nooit de bedoeling om het kind om het leven te brengen. In Tiene riskeer je voortaan een gasboete als je het onkruid op je voetpad niet verwijdert. Vanaf september gaan controleurs op pad om te checken of de voetpaden niet overwoekerd zijn door netels. Een maatregel die heel wat reacties uitlokt in Tiene.
4: Ik zeg altijd, als ieder voor zijn eigen deur kuist, is de stoep en de stad proper.
5: Ik denk dat mensen die op een zekere leeftijd zijn, ik spreek niet van mijn eigen, maar dat er toch mensen zijn die waarschijnlijk heel moeilijk het onkruid wegkrijgen. Dus een algemene regel vind ik een klein beetje te ver gaande.
6: Ik denk dat er nog heel wat andere mogelijkheden zijn dan daar weer met wetjes en regeltjes, waar dat we eerlijk gezegd al door overstelpt worden.
3: In Brussel is een appartement onbewoonbaar na een zware brand in de keuken. Het vuur ontstond vanmorgen op de eerste verdieping van een appartementsgebouw in Sint-Agatha-Berchem. De brand werd veroorzaakt door een hete pan met olie die op het vuur stond. Een vrouw kreeg last van de rook en moest naar het ziekenhuis. Nog in Brussel zijn 2 recyclageparken gesloten door een wilde staking. Voorlopig kan je niet meer terecht in de recyclageparken van Buda en Sint-Pieters-Woluwe. De actie zou volgens de vakbonden verschillende dagen kunnen duren. Ze protesteren tegen het ontslag van een personeelslid. En op het festival Bungen Live in Budingen kunnen mama's dit weekend voor het eerst terecht in een kolfbar. Dat is een speciale plek waar ze in alle rust moedermelk kunnen afkolven in flesjes. Op grote festivals zie je dat al vaker. Nu springen ze ook in Budingen op de kar. Een bewuste keuze, zegt Liene Rijmenans van de organisatie.
7: Je zou het kunnen vergelijken met een kleine cozy kamer met een comfortabele zetel. Daar wordt ook voor de elektrische kolfs een stopcontact voorzien. Zorgen voor een koelkast, zodat de melk veilig opgeborgen kan worden. Je hoeft ook geen afspraak te maken of dergelijke. We hopen dat we op die manier nog meer gezinnen kunnen verwelkomen en nog meer mama's hier kunnen krijgen om 3 dagen feest te kunnen vieren. Hè.
3: Blijft er ook vanavond de minima zakken naar een graad of 15. Morgen vaak grijs met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 26 graden. Donderdag nog warmer tot 28 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.

0: Suzanne en Freek, goud. Ik heb nog een ander tiramisu-event gevonden, Mirjam, waar ik misschien nog wel naartoe kan gaan.
1: Ja?
0: Ja, de Tiramisu World Cup 2026. Een kookwedstrijd voor amateurkoks die strijden om de beste tiramisu te maken. En je moet weten, het is het enige dessert dat ik zelf ook kan maken, maar ik doe het wel heel erg goed. Ja. Mijn persoonlijke tiramisu is onversmadelijk. En het is vrijdag 9 oktober in Treviso, Italië. Van 9 tot 11 oktober is dat. Ze hebben twee categorieën. Origineel recept. Daar moet je de beste zijn in tiramisu maken volgens de traditionele ingrediënten. Maar je kan ook meedoen aan de categorie creatief recept. Met eigen creatieve toevoegingen. En ik heb al hier zo een creatieve toevoeging mogen proeven ook. Van een luisteraar. Dat was met banaan. Dus met tiramisu met banaan. En dat was vrij lekker toch wel. Of misschien hebben ze nog een jurylid nodig. Daar zou ik mij ook wel graag voor opgeven. In ieder geval,
1: dacht ik eerder, ja.
0: Er zijn nog tiramisu-mogelijkheden in het najaar. Ik wil maar zeggen, het houdt niet op. Het houdt niet op. Gelukkig maar, ik kan er niet genoeg van krijgen. Die files mogen wel eens ophouden, Mirjam. Jesus.
1: Ja, voorlopig niet. We hebben nog altijd 250 kilometer met voor Antwerpen op de ring richting Nederland 40 minuten extra. Naar Gent komt er een half uur bij. Naar Antwerpen op de E17 tussen Zwijnaarden en Gent Centrum door een defect voertuig links, maar verder naar Antwerpen niet meer dan 10 minuten. Naar Brussel wel een half uur op de E19 tussen Kontig en Rumst komt door een defect voertuig. Voor de buitenring rond Brussel toch ook 3 kwartier vier golven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. In Zaventem een defect voertuig rechts. Voor de binnenring nog een half uur tussen Ruisbroek en Zerik. En dan naar Leuven op de E40 in Kraaienum door een ongeval links. En verder ook een kwartier tussen Sterrebeek en de Werken in Bertum. Naar Lummen een half uur op de E314 tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg. Ook door een ongeval links. En dan de E40 naar Aken. 3 kwartier bij Luik door de Werken. In Gent nog altijd veel vertraging aan de Meulenstedenbrug. Maar andere vertragingen zijn beperkt.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Elke dag telt voor 2. Radio 2.

Toch een van mijn favoriete road songs dit. Roxette, Sleeping in My Car. Deze week komen alle finalisten nog eens live bij Radio 2 aan zee om te laten horen wat ze waard zijn. Nog een laatste krachtmeting voor de grote finale van zaterdag, die je ook live op VRT1 zal kunnen volgen. En hier bij ons op de radio natuurlijk. Straks is Sam Goris bij ons. Gisteren mochten Aaron Blommaert en Zoë Livaai.

0: Aaron Blom had gisteren live bij Radio 2 aan Zee. Maar wat deed Aaron gisteravond na onze show nog achter een van onze backstage containers? Ja, ik had zelf nog iets nodig dat ik daar gezet had voor ik naar huis ging. En normaal gezien zie je daar niemand, want daar ligt alleen rommel. En plots verscheen Aaron Blomhard daar, in zijn eentje. Heel verdacht. Als je wil weten wat hij aan het doen was, kijk dan even op mijn socials. Ik had toevallig ook mijn gsm in de hand en ben meteen beginnen filmen. Aaron Blomhard op heterdaad betrapt. Na de show. Je ziet het op mijn Instagram.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: David van Ottegem.
0: Nou, zo'n jonge man, heel onverwacht, achter een backstage container. Het werd al bijna donker,

Ik ben al aan het overdrijven geweest. Het werd niet al bijna donker. Het was nog maar 8:10 gisteren toen ik Aaron Blommaert tegenkwam achter die container. Maar goed, ik wou een brugje maken naar Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Goed, ja, ik probeer ook maar een goede radio-dj te zijn. Hè. I try met dit soort brugjes.

0: Think and Try. Radio 2 aan zee. En Ona, Titus, Casper en Lily zijn hier ook. Hallo.
1: Hallo.
0: Hey, wat zijn jullie van elkaar?
2: Neven en nichten.
0: Neven en nichten. En jullie zijn met vakantie hier bij de oma.
2: Ja.
0: Dat klopt, hè. Is een toffe oma?
1: Ja.
0: Die ziet jullie heel graag ook, denk ik wel.
2: Ja.
0: Zeg maar, voor wie hebben jullie gestemd? Wie mag voor jullie de VRT Zomerhit winnen dit jaar? Zeg dat eens.
2: Maxime.
0: Ah, oh, Maxime. Natuurlijk. Zeg, hij was er niet, hè, Maxime. Wat denken jullie dat hij heeft? Hij is een beetje ziek. Het West-Nijl-virus, Salmonella of Heptachloor?
1: Ik hoop gewoon een verkouding.
0: Ja, dat hoop ik ook. Al die vieze ziektes. En dat hij dan zaterdag gewoon weer kan optreden en die trofee mee naar huis pakken. Hè?
2: Ja.
0: Als het
2: ja.
0: van jullie afhangt. Zeg, tof dat jullie er zijn. Ik mag jullie ook een VRT Zomerhit CD geven. Wat denken jullie daarvan? Dat jullie gestemd hebben deze week. Als je zit te luisteren, doe dat ook. En kom het ons melden, dan win je misschien ook zo'n CD.

0: Te veel is nooit goed, maar in het geval van Sabine Thiel zou ik toch geen nee zeggen. Ik zie het tegen Polen.
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max. VRT Radio 2. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
3: Marcel,
4: ja?
3: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
4: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
3: Ja, ja.
5: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
1: IKEA-tip van de week.
6: We hebben nog altijd geen bureau voor ons Noortje en de vakantie is bijna gedaan.
7: Geen paniek. Deze zondag 30 augustus is IKEA Zaventem open. Met zelfs rommelmarkt op de parking. Tot zondag.
8: IKEA.
9: Bij Westland wordt een namiddag schoolgrief kopen. Een namiddag die verrassend leuk kan verlopen.
10: Allee, een nieuwe boekentas.
11: Ja.
10: Oh, een ijsje. En samen bowlen.
9: Westland, zoveel meer dan een shopping.
7: Westland, live, shop, play.
3: Marcel,
4: ja?
3: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
4: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
3: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
4: Ja.
5: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
12: Schaat, de shopping Cora van Anderlecht nodigt ons uit voor het ontdekkingsweekend. Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
4: Mm.
12: Er zijn tal van animaties, geschenken. Enfin, het zal leuk worden.
4: Geschenken?
12: Mm. En er zijn 7 nieuwe winkels, zoals De Leize, Dreamland, Jisk.
4: Oh ja, super. De shopping heruitgevonden. Gaan we zeker ontdekken.
12: Shopping Cora, voor ieder wat wils. Na, na, na,
13: na, oh. Uw shopping Cora Anderlecht is deze zondag open van 10 tot 18 uur.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Het is geen dinsdag vandaag, het is rakdag. We gaan vanaf nu verder op ambiance met Sam Goris live bij Radio 2 aan zee. Maar eerst dit nieuws nog.
14: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
15: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Oey is nu ook het lichaam van een volwassene gevonden. Wellicht dat van de vermiste vader daar. De Vlaamse minister van Mobiliteit, de Ridder, stelt haar plan voor de snelwegparkings voor. En Canada slaat terug na de Amerikaanse importtarieven. In Oey, in de provincie Namen, is nu ook het lichaam van een volwassene gevonden. Waarschijnlijk gaat het om het lichaam van de man die daar 2 maanden geleden verdween samen met zijn zoontje. Gisteren werd ook het lichaam van een kind al gevonden. Philippe Heijmans.
16: Aujourd'hui, ce matin, on a découvert le corps d'un adulte.
17: Kort voor de middag werd het lichaam van een man gevonden, zegt procureur Etienne Gouwblomme. En wellicht gaat het om de verdwenen Brian Brigou.
16: Dont on peut raisonnablement penser, avec un degré de certitude très élevé, qu'il s'agit de Brian Brigou.
17: Het lichaam lag op enkele tientallen meters van het kinderlichaam dat gisteren werd gevonden, weliswaar aan de overkant van de N97 autoweg.
16: Le corps qu'on a retrouvé se trouve de l'autre côté de la nationale.
17: Na de vondst van gisteren zijn de grote middelen ingezet, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
18: Vandaag hebben we dan in functie van het terrein bijkomende middelen ingezet, zoals de cavalerie. Waarom? Dat hier zeer landelijk is, kleine wegen. En sinds gisteren hadden we een beginpunt, hè, door het aantreffen van het lichaam van het kind hebben echt de zoekactie gericht kunnen starten.
17: Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Hopelijk brengt een autopsie op de lichamen opheldering.
16: À ce stade-ci, on ne sait rien. On en saura, je l'espère, plus après l'autopsie qui aura lieu ce soir.
15: Volgens de eerste bevindingen zou de brand in de Hoge Venen mogelijk veroorzaakt zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt. Maar ook andere hypotheses worden niet uitgesloten. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop en kan nog maanden duren. Bij de brand is meer dan 3000 hectare natuurgebied verwoest.
11: Minister van Binnenlandse Zaken Quentin en justitieminister Verlinde zullen binnenkort meer uitleg moeten geven over de schietpartijen in Brussel. Ze zullen dat doen in een gemeenschappelijke Kamercommissie, zo meldt de voorzitter van de Commissie Justitie. Die zegt dat er een sterk en snel antwoord nodig is. Politievakbond NSPV noemt de vele schietincidenten in Brussel intussen het gevolg van jarenlang wanbeleid. Onder meer de burgemeester van Sint-Gilles vraagt meer agenten. Maar dat is volgens de vakbond niet de oplossing. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie, maar ook van lokale politici, zegt Jury de Haas van het NSPV.
19: De burgemeester heeft daar een rol in te spelen. De minister-president van Brussel heeft daar een rol in te spelen. En dat gaat dan bijvoorbeeld over de opvang van bepaalde mensen, de armoedebestrijding, de straathoekwerkers. Ik hoor de korpschef ook praten over preventie. Wel, dat is ook een rol van integraal veiligheidsbeleid. Het is een ganse keten, maar wanneer men jaren het nalaat om bepaalde criminaliteitsfenomenen aan te pakken, ja, dan krijg je natuurlijk een escalatie. En in die toestand zijn we nu terechtgekomen.
11: De afgelopen dagen waren er schietpartijen in Sint-Gilles, Anderlecht en Molenbeek. De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Er wordt ook gekeken waar er extra parkings nodig zijn. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft een plan klaar met hoe de snelwegparkings eruit moeten zien. Ze stelde dat voor op de parking langs de E17 in Marke in West-Vlaanderen. Linde Koman ging luisteren.
20: Er wordt nog volop gewerkt, maar deze parking wordt het toonbeeld van hoe snelwegparkings in Vlaanderen eruit moeten zien. Veel groen, afgescheiden zones voor vrachtwagens en auto's en genoeg laadinfrastructuur, zegt minister de Ridder.
21: Echt wel inzetten op dat elektrisch laden. Voor de personenwagens voldoen we al ruimschoots aan de Europese vereisten. Ook voor transport zal dat in de toekomst nog moeten volgen.
20: Er komen in heel Vlaanderen ook 500 tot 800 extra plaatsen voor vrachtwagens. Dat is heel erg nodig, vindt deze chauffeur.
22: We zijn verplicht van zoveel pauze te pakken dat we op een parking denken van we gaan daarop gaan rijden. En ja, uiteindelijk is er niets van plaats meer.
20: Er mag wel geen misbruik gemaakt worden van de parkeerplekken, zegt de minister.
21: Dat industrieterreinen hun vrachtwagens op snelwegparking stallen, dat is niet de bedoeling. Af en toe chauffeurs die dan hun weekendrust in de cabine nemen. Dus als het misbruik eruit zou gaan, dan zouden we echt wel voldoende plekken kunnen voorzien.
20: Maar volgens de Transportfederatie valt het misbruik mee en zullen de extra plaatsen niet volstaan.
11: Canada kondigt voor $20 miljard tegentarieven aan als reactie op de handelstarieven van de Amerikaanse president Trump op Canadese producten. Het gaat onder meer om staal en aluminium en auto's. De handelsoorlog is een gevolg van mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Wij hebben die oorlog niet gezocht, maar we slaan terug met exact dezelfde tarieven, zegt de Canadese minister van Financiën François-Philippe Champagne.
23: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. For each product, our tariff would match the American tariff on the same type of Canadian good.
11: In de wielerronde van Spanje heeft Tadej Pogacar de 4e rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. De jonge Belg Jarno Wiedar won de sprint van de achtervolgende groep en werd nipt tweede. In het klassement heeft Pogacar nu al meer dan 3 minuten voorsprong op het nummer 2 Primoz Roglic. En in de ronde van Poitou-Charentes heeft onze landgenoot Milan Fretin de openingsrit gewonnen in een massasprint. Vanavond brede opklaringen, morgen eerst wisselend bewolkt met buien of lichte regen, daarna droog met brede opklaringen. Morgen namiddag opnieuw enkele lokale buien met mogelijk een donderslag, maxima rond 25 graden aan zee en 27 elders. Donderdag hetzelfde weer en nog iets warmer in het binnenland. Vooraan in dit bulletin de vondst van het lichaam van een man in Oei in de provincie Namen. Gisteren werd daar al het lichaam van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de man en zijn zoontje van 5 die 2 maanden geleden verdwenen. Meer op 14nieuws.be.
0: Ja, liefst niet te veel meer van dat. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten extra. Naar Brussel op de E19 ook traag nog vanavond tussen Kontig en Rumst. Daar is de weg wel vrij ondertussen. Op de buitenring rond Brussel ook een half uur tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring een kwartier tussen Ruisbroek en Zellik. Naar Leuven op de E40 in Krainem door een ongeval op de linkerrijstrook. En een kwartier tussen Sterrebeek en Heverlee. Naar Lummen ook een half uur op de E314 tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg. Daar is de weg ook wel weer vrij. Richting Genk, op de E314 20 minuten tussen Zolder en Houthalen. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. En op de E40 naar Aken een half uur file bij Luik door werken. Andere vertragingen zijn beperkt.
2: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
6: Radio 2. Radio 2 aan zee.
8: David van Ottegem.
0: Een zeer goede avond.

0: Ze zit ook in de finale. Laura Tesoro samen met the one and only Sam Goris.
1: Goedenavond.
0: Sam, applausje voor Sam Goris, dames en heren. Ja,
1: dank je vriendelijk. Rustig, niet drummen. Ja, niet drummen.
0: Zeg, heb je niks mee voor mij om te eten?
1: Een tiramisu.
0: Ja.
1: Dat is onderweg naar een gesmolten vriend. Ik heb me ergens in de kant gezeten.
0: Ah, spijtig. Want normaal heb je altijd al het iets mee, hè?
1: Ja. Ja, ik kan ook wel zorgen voor een broodje smos voor u. Want dat is zo nieuw en dat, hè. Nee. Even een tiramisu, hè.
0: Ja, je kent mij al goed ook, hè.
1: Ja, ik weet het.
0: Maar ik heb wel iets voor jou, Sam. Ik heb wat Sam-snacks. Voor jou. Oh. Voilà, hier, kijk. Ik kreeg van een luisteraar een hele doos vol snoepjes eigenlijk. En er stond opgeschreven voor iedereen, behalve voor David. Stond
1: erop.
0: Ja, omdat ze vindt dat ik toch iets... Allee, dat moet je opletten. Moet je opletten. Ja,
1: de gespeerde mbik in het vanmorgen.
0: Dus aangezien dat voor iedereen is, ook voor jou, dus tas toe.
1: Dat is heel lief.
0: Heb jij een favoriete snack of dessert of wat dan ook?
1: Geurig geslacht, alles in zijn muilen.
0: Gaat er ook gemakkelijk in bij.
1: Ik ben een hele gemakkelijke eter. Geen grote eter.
0: Ja.
1: Maar een hele gemakkelijke, behalve lever. Dat is zo het
0: enige. Ah, nee, ba. Of hersenen.
1: Dat heb ik nog niet geprobeerd, maar het zal wel lukken. Maar lever, ik heb al de vraag van, maak me dat nog eens gereed. Ik moet dat leren, maar ik krijg dat niet binnen.
0: Nee, ik ook niet. Ik dat,
1: maar in je leven, want ik had het gehoord.
0: Ja.
1: Naar hier komen, dat is het cadeau.
0: Ja, laat eens maar.
1: Afgeven.
0: Maar er blijft ook niks plakken aan jou, hè. Je blijft ook altijd zo slank.
1: Ik blijf meestal plakken. Probleem. Ja, dat is een groot probleem. Maar ja.
0: Sam, de week van de waarheid deze week. Je staat nog maar eens in de finale. Het is niet de eerste keer op Zomerhit. Ja, hoe heb je deze editie van Zomerhit al ervaren?
1: Altijd plezant, hè. Om naar hier te komen, bij u en uw collega Kim. Hmm. Dat is altijd een feest. Ook alle medewerkers die achter de schermen. Altijd een zeer fijn weerzien.
0: Ja, we zien jou ook altijd.
1: En de mensen natuurlijk, ze staan hier
0: staan
1: toch wel...
0: Al vier rijen dik om jou bezig te zien.
1: Amai, fantastisch. Ja, ik ben blij dat ze er zijn.
0: Ik heb het al gezegd, het is geen dinsdag, het is rakdag vandaag. Hè. We gaan hier vol een bak ambiance
1: rak geven. Rak geven. Ja? Ik ben ook dankbaar en blij dat ik mag meemaken, vriend.
0: Wel, je bent meer dan welkom. Tegen Kim heb je ook gezegd tijdens de opnames... 2 weken geleden was het, denk ik, of 3 weken geleden al, dat jij soms wat powernaps doet. Hè? Je had 2 uur geslapen of zo.
1: Ja, ja, ja.
0: In afwachting van de opname.
1: Ik had een avond voordien, of beter gezegd, s'nachts voordien, nog thuis komen van een optreden. Moesten dan op tijd hier zijn in Blankenberg voor de repetitie te aanvatten.
0: Ja.
1: En dan is dat het kleedkamertje, een kusje op de grond, een zusje bij. En even... kopje neerleggen en even slapen.
0: Oh, dat kan deugd doen, hè. Want je moet wel draaien ook in de zomer. Hè. Je hebt nog overal andere optredens.
1: Wat dankbaar voor, hè.
0: Ja.
1: David, dankbaar dat we het nog mogen en kunnen doen, vriend.
0: Ja, dat is
1: simpel is dat.
0: Ja, wel, het is dat.
1: Geniet het allemaal van de maat.
0: Ja, blijf gezellig bij ons, Sam.
1: Stoppen, want anders was ik voor de moeder een piep naar
0: hier gekomen. Heb je nog een strategie of zo? Heb je nog iets dat je gaat doen? Nee, hè?
1: Nu ben ik van mee bezig.
0: Je bent een van die artiesten die zegt van, ik laat het gewoon gebeuren.
1: Ja, en er juist ook bij jullie collega's van de televisie werd er een promospotje, ik moet zeggen, lichtjes onder dwang. Amai,
0: wat moest je doen misschien?
1: Een promofilmpje natuurlijk maken. Ik had gezegd, ja, dat hoeft niet echt voor mij. Maar het was lichtjes onder dwang, ja wel. Avec le pistolet.
0: Met pistolet erop, zo zijn ze bij televisie. Je moet daarvan opletten.
1: Dat gaan de mensen allemaal niet zien, want ze stonden achter de camera met de pistolet overheen. Om mijn lichtjes onder dwang.
0: Maar het is gelukt, staat er top. Is het goed?
1: Ik hoop het. Als ze een beetje niet aan mijn mouw komen terecht. Ja, Goris, ik moet dat nog eens terug doen, want nu heb je dat al verklapt op de radio.
0: Ja, dat is dat. Maar we gaan het dus zien op televisie dan. Laatste promotiespotje dan ook om op jou te stemmen.
1: Ik weet niet of dat voor televisie is, of is dat voor de...
0: Als een camera was, al... het zou kunnen dat voor de socials zijn.
1: Ja, het willen we ons wel gaan.
0: Voilà, het is dat. Dat is het belangrijkste uiteindelijk. Hè. We gaan ons ook amuseren met Sam Goris. Straks om 7:30 live bij Radio 2 aan Zee. Voilà, zie.

0: Share a Belief. Ondertussen is Sam foto's aan het maken met fans. Ook van alles aan het signeren. En we gaan straks nog even Rak laten horen op de radio ook. Hè.
1: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Go Yellow!
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Elke dag telt voor 2.
7: Radio 2.

0: Ja, ik moet Sam echt uit het publiek trekken. Je wordt bijna verscheurd en verslonden. Pak een microfoon, Sam, ja.
1: Versleurd en verslonden en even hier leven mensen.
0: Ik overdrijf,
1: Dat was in de mot.
0: Zeg, ik krijg allerlei berichtjes ook van luisteraars. Ingrid de Potter uit Zottegem, die heeft daar juist gestemd op jou via VRT Max. 26 september optreden op de Picarrefeesten in Godveerdegem. Niet vergeten, Sam, daar sta je ook op de affiche en Ingrid gaat kijken.
1: Ah, fantastisch.
0: En we hebben ook een berichtje gekregen van Katrien Bruneel. Weet je wie dat is? Katrien Bruneel, dat is de mama van Niels de Stadsbader.
1: Ah, ja. Katrien moederke.
0: Die is in Deerlijk aan het luisteren.
1: Zeer goede kokkin, hè. Mama de Stadsbader is een zeer goede kokkin. Echt waar. En een ongelooflijke lieve, sympathieke vrouw.
0: Dan ga ik eens moeten langskomen bij mama Katrien.
1: Haar man, ook ongelooflijke lieve mensen.
0: Ah, voilà.
1: Voor tijd dat ik ze nog eens in ticht zie.
0: Ze zegt de groeten aan Sam en de familie, dus van de familie de Stadsbader. Okay. Zo'n leuke gast, Sam. Volgens mij heeft zij ook op jou gestemd. In plaats van op Niels.
1: Ik zou het kunnen. Niels ook stemmen, natuurlijk.
0: Ze kan er drie kiezen.
1: Ja,
0: dus
1: ja,
0: zal,
1: dat
0: zal,
1: is heel lief.
0: Niels,
1: ja,
0: jij
1: hele familie, een ma, een pa, moeder en vader zeker. Een hele dikke zoon.
0: Kijk eens aan. Sam, ja, jij bent de man die nooit oproept om te stemmen. En ik geef alle artiesten deze week, omdat het de week van de waarheid is, nog 30 seconden zendtijd om reclame te maken. Maar je hebt daar net ook al aangegeven voor televisie. Wou je dat ook al doen?
1: Ik ben wel content dat ik dat even mag meemaken vandaag.
0: Ja, maar reclame is moeilijk en ik wist dat. En daarom heb ik gevraagd aan Vivian om dat in jouw plaats te doen. Want Vivian kent je ook al heel lang. Vivian, hoe heb je Sam leren kennen?
2: Ja, dat klopt via mijn zoon, Torn.
1: Hè? Ja. Maar ja, Torn is nu een gast van 2 meter.
2: 35 jaar inderdaad.
1: Alsjeblieft.
2: Mm-hmm. We zijn samen nog naar Tenerife geweest. Jij hebt onze Torn nog leren zwemmen en zo. Dus,
0: Kijk eens aan. Ja. Wel, dan Vivian, geef ik jou die 30 seconden om de luisteraars van Radio 2 op te roepen om te stemmen voor Sam. Ben je klaar? Dan starten we de tijd nu.
2: Ja, dus ik zou zeggen, stem op Sam Goris. Want je moet niet zo bescheiden zijn, Sammeke. Je hebt heel veel recht om in de finale te staan. Dus voilà, aan iedereen, stem op ons Sammeke. Altijd enthousiast, sympathiek, ambiance. Dus voilà, 1, 2, 3.
1: Rak,
2: voilà.
0: Jij hebt nog 10 seconden.
2: Ah, voilà. Dus nogmaals, iedereen stemmen alstublieft. Pak uw gsm en doen. Voilà. Nog iets, Sam?
1: Nee.
0: Oh, kijk.
1: Ik ben stil.
0: Voilà, hopla. Je bent er echt stil van geworden. Voilà,
1: ik word niet altijd dikwijls rood. Ik voel toch een beetje dat ik begin te gloeien.
0: Ja.
1: Niet van mijn gewoonte.
0: Hey, rak en rood staat
1: hier.
0: Dat is hier oké. Sam Goris, straks om 7:30 live bij Radio 2 aan zee. Komt dat zien, komt dat meemaken of volg het gewoon op VRT Max als je hier niet geraakt.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

Joris Galantin, straks ook om 7:30. Op het podium hier bij Radio 2 aan de Pier. En op de Antwerpse ring richting Nederland nog een 30 minuten vertragen tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 aan de Kraaibekstunnel, ook door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Vilvoorde. Naar Luik op de E40 10 minuten tussen Sterrebeek en Berthem en 25 minuten bij Tienen doorwerken. Naar Lummen ook 15 minuten op de E314 tussen Genk-Oost en Houthalen. Richting Genk op die E314 een kwartier ook tussen Zolder en Houthalen. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. En andere vertragingen blijven beperkt. Je luistert.

0: Duran Duran, The Reflex. Katrien is in Deerlijk aan het luisteren, dus. En Guylaine, die heeft ook op Sam gestemd. Van mij mag hij ook winnen. Zij luistert in Erpenmeren. En Goedele heeft ook op Sam Goris gestemd, zegt ze. En ook op Niels en Meteor. Dat is haar top 3. Goedele uit Schilde. Dankjewel om te luisteren ook.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Volgende week is Peter van der Veire helemaal terug.
1: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
2: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
0: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
2: En amusant.
0: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
3: Ja.
4: Jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in jullie oren.
5: Elke dag telt voor.
4: Let's go.
6: Jij kent mij misschien als Axel Tazler, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
7: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
8: Ah, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
11: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
12: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi...

De enige. DJ Kim gaat overmorgen in de Noordzee zwemmen. En dat is wel iets, want in al die jaren dat ze hier aan de kust is om te presenteren, heeft ze dat nog geen enkele keer gedaan. Kan je dat voorstellen? En ik snap het wel, met al die kwallen en pietermannen. Maar nu gaat ze het toch doen, omdat DJ Daan haar heeft uitgedaagd. We hadden graag 20.000 volgers gehad op VRT Max met Radio 2. En wel, kijk, we zitten daar ondertussen al ver over. Dus ze heeft geen keus meer. Ze gaat erin. Zal het allemaal kunnen volgen op onze socials. DJ Kim in de Noordzee voor het eerst.

Ja, dat was tof, hè. Jay Giles Band, Centerfold. Als je deze week stemt op VRT Zomerhit en jouw drie favorieten aanduidt en je komt dat melden hier, dan maak je kans op een VRT Zomerhit CD. Het is een dubbel CD met al jouw favoriete zomersongs daarop. Dus zeker de moeite om eens te stemmen via VRT Max dus. En als je ons hier een bezoekje komt brengen, laat ons dat dan maar weten.

0: Kleimans en Van Geel. En die staan ook op die VRT Zomerhit 2006 dubbel CD. En ik hoorde hier al meteen geschreeuw uit het publiek van Bjorn en Silke. Die zeggen, wij hebben ook gestemd. Hallo.
1: Hallo.
0: Hey, hey. Jullie zien er heel gelukkig uit. Dat is omdat de vakantie bijna voorbij is waarschijnlijk.
1: Nee.
0: Nee, hoe kan ik mij zo vergissen? Nee, omdat Sam Goris hier straks optreedt.
1: Ja.
0: Mag ik dan veronderstellen dat die ook in jullie top 3 staat?
1: Ja, als eerste.
0: Als eerste zelfs. En wie dan nog? Wie zijn de andere twee waarvoor jullie gestemd hebben?
1: Niels en K3.
0: Oké, en jullie waren, want jullie zijn broer en zus.
1: Ja.
0: Zijn jullie het dan meteen over alles eens geweest, wat Zomerhit betreft?
1: Niet altijd.
0: Nee. Hoe is dat verlopen, Bjorn?
2: Ik weet niet.
0: Ja. Er is geen familieraad geweest of zo. Nee, jullie gewoon zitten allemaal spontaan op dezelfde lijn.
1: Ja.
0: Dat is toch fantastisch. Dus liefst van al Sam Goris is die dan wint.
1: Ja.
0: Oké, heel goed. En liefst van al zo'n zomerhit CD.
1: Ja.
0: Hoe gaan jullie dat verdelen dan?
1: Samen luisteren.
0: Ja. Dat is het beste dat jullie kunnen doen. Zoals jullie samen altijd naar Radio 2 luisteren, toch?
1: Ja.
0: Ja, hè? Ah, ja. Ik zocht nog even bevestiging. Dan kan ik die CD echt wel overhandigen. Voilà, alsjeblieft. Veel plezier.
1: Dank je wel. Radio 2. Oh.

0: Linda Ellis en Milo, House on Fire. Ondertussen luisteraar binnengekomen uit wafeltjes, zelf gebakken en met veel liefde, zegt ze, dat is het ingrediënt dat het beste werkt, want ze zijn heerlijk. En ik mag ze uitdelen aan anderen ook. Het is niet alleen voor mij, niet alleen voor David, maar ook voor de medewerkers hier achter de schermen. Heel tof, dankjewel voor alle lekkers die jullie gebracht hebben hier de afgelopen weken. Nu doe ik alsof we al afscheid nemen, maar dat is helemaal niet zo. We gaan nog door tot zaterdag, tot na de grote finale die ook live op televisie zal uitgezonden worden. Daarna is er nog een afterparty hier tot 11 uur 's avonds. En dan sluiten we de studio hier voor deze zomer in Blankenbergen. Oh, niet aan denken, nog niet aan denken.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute ethische hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Sam Goor is bij ons vanavond. Hij mag straks ook nog een bal uit onze Radio 2 ballenbak draaien. Voor nog een laatste vraag voor de finale van zaterdag.
9: Elke dag, telt voor twee. VRT Radio 2.
10: Het is 7:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Canada kondigt nu zelf ook importheffingen tot 50% aan op Amerikaanse producten, onder meer uit de metaal- en voedingsindustrie. Canada reageert zo op de Amerikaanse extra tarieven van 50% op Canadese goederen, naast de al bestaande tarieven voor Canadees staal, aluminium, auto's en timmerhout. De tarievenoorlog is het gevolg van de mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Het voedselagentschap onderzoekt of er sprake is van historische vervuiling. Nu Colruyt en Aldi courgettes terugroepen omdat er heptachloor opgevonden is. Dat is een bestrijdingsmiddel tegen insecten. Maar het is al lange tijd verboden, zegt Helene Bonte van het voedselagentschap.
11: Het gaat eigenlijk om een pesticide of een insecticide die al verboden is sinds 1984 in Europa. Maar we weten wel van deze pesticide dat die zeer persistent is, dus dat die in de bodem kan gaan doordringen. Dus hoogstwaarschijnlijk zijn deze courgettes ook verontreinigd geweest door een historische vervuiling van die pesticide in onze bodem.
10: In grote hoeveelheden kan heptachloor de lever aantasten en kanker veroorzaken. Wie van 10 tot 24 augustus courgettes kocht, wordt gevraagd om die terug te brengen naar de winkel. U krijgt dan uw geld terug. De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft een plan klaar met hoe die parkings eruit moeten zien. Zo moeten er voldoende laadpalen zijn, komen er gescheiden zones voor vrachtwagens en auto's en tot 800 extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Als daar geen misbruik van wordt gemaakt, moet dat volstaan, zegt minister de Ridder.
12: We zien toch wel hier en daar wat misbruik dat industrieterreinen hun vrachtwagens op snelwegparking stallen. En dat is niet de bedoeling en neemt heel wat capaciteit weg. Ook bijvoorbeeld af en toe chauffeurs die dan hun weekendrust in de cabine nemen. Dat mag helemaal niet. Dus als het misbruik eruit zou gaan, dan zouden we echt wel voldoende plekken kunnen voorzien. Zeker met de uitbreidingen die er in de toekomst nog op ons afkomen.
10: In de wielerronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogačar de 4e rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. De jonge Belg Jarno Widar werd nipt 2e. Hij had het moeilijk op de laatste klim, maar won nog de sprint van de achtervolgende groep.
13: Op Dordino had ik wel echt lastig, maar we kwamen terug in de afdaling. Dan wist ik van ja, die laatste 2 puntjes,
3: liggen mij zeg maar beter dan een lange klimmen. En dan wist ik van, ik moest met snelheid langs achteruit komen, want het is een lopende bocht en dat is gelukt. Ik ben heel trots op mijn eigen.
13: In het klassement heeft Pogacar nu al ruim 3 minuten voorsprong op Primoz Roglic. En in de ronde van Poitou-Charentes heeft onze landgenoot Milan Fretin de openingsrit gewonnen in een massasprint. Vanavond brede opklaringen. Morgen eerst wisselend bewolkt met buien of lichte regen. Daarna droog met brede opklaringen. Morgen namiddag opnieuw enkele lokale buien met mogelijk een donderslag. Maxima rond 25 graden aan zee en 27 elders. Donderdag hetzelfde weer en nog iets warmer in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Naar Luik op de E40, ruim een half uur file rijden nog bij Tienen door werken. Naar Brussel op de E40 bij Elissien. De weg is grotendeels dicht daar door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En andere vertragingen zijn beperkt.
14: Radio 2 aan zee.
15: David van Ottegem.
0: En we gaan ons goed hart eens laten zien. Hè. Als je dat hebt tenminste... Want ze zijn moeilijk te vinden. Als we Fergal Sharkey mogen geloven, toch?

0: Bas Seyra, All Because of You. Nieuwkomer in de finale van VRT Zomerhit. Sam Goor is bij ons vanavond met de bril op. Want die weet al wat er gaat gebeuren. Er staat daar een Radio 2 ballenbak achter jou, Sam.
1: Jawel.
0: Ja, je hebt een micro nodig ook. Vergeet dat niet vooral. Dat is ook belangrijk.
1: Dat weet ik.
0: En een muntje inderdaad.
1: Ja.
0: Daar zitten nog zomervragen in. Het zijn de laatste... voor de finale.
1: Uw fantastische collega Kimmeke altijd zegt, stop de munt in de gleuf.
0: Ja.
1: Wat zeg jij altijd?
0: En draai maar.
1: Jawel.
0: Ja. Oké, bal komt eruit. Ja. Ik ben benieuwd welke vraag we nog gaan krijgen voor Sam Goris nu. Het papiertje gaat eruit. En dan zal de bril ook op moeten of gaat het lukken? Ja. Oké.
1: Dat lukt allemaal, kameraad.
0: Wat staat erop?
1: Welke artiest vertrouw je een geheim toe? Oh, maar dat is een krap uitsel, hè. Sergio.
0: Ja?
1: Sergio is mijn beste kopij, dus ja. Maar veel eigenlijk, heel veel collega's. Maar Sergio
0: dat is
1: mijn beste kameraad. Ja.
0: En hoe komt dat, dat Sergio is?
1: Wij zijn al van die 89 bevriend, dus... Mm.
0: Dat gaat way back, hè?
1: We kunnen al eens even vertellen tegen elkaar. Hè?
0: Inderdaad. En het is wederzijds. Hij vertelt dan ook geheimen.
1: Ik hoop dat.
0: Is het nog niet gebeurd? Of,
1: jawel. Ook die kost met muziek en zo. Want we brengen in september ook al een nieuwe single uit.
0: Ah, ja.
1: En Serge is ook een van de eerste dat hij altijd zowel de demo's als het afgewerkt product zal mogen beluisteren.
0: Ah, je vraagt altijd eerst eens aan Sergio om te luisteren of wat hij ervan vindt. En dan, dat is mooi eigenlijk.
1: Alles maken verschillen, hè?
0: Ja.
1: Jij kunt een nummerke zeer, zeer tof vinden, maar dan zeg ik van, na ene keer heb ik het wel gehad.
0: Ja.
1: En omgekeerd ook, hè.
0: Maar als Sergio het goed vindt, is het meestal een goede graadmeter eigenlijk voor de rest van Vlaanderen, denk ik.
1: Jawel.
0: Die heeft een goede een muzieksmaak in ieder geval.
1: En ik heb heel weinig geheimen, dus.
0: Ja, dus je hebt hem niet, zo heel
1: veel. Collega, dat is mijn beste kopij, de Sergio. Maar
0: dan heeft hij ook zeker op jou gestemd, denk ik, hè.
1: Ik weet het niet. Ik heb hem straks nog aan de lijn gehad, maar daar is hij eerlijk gezegd niet over gesproken geweest.
0: Ja, dus
1: hij heeft me wel gefeliciteerd.
0: Ah, voilà, kijk. Toch dat al. Straks, Sam Goor is live op het podium. Je gaat natuurlijk rak spelen. Wat heb je nog? Heb je nog een aantal ambiance nummers voor ons in petto?
1: Ik heb zowat naar jullie collega's gehoord. Eigenlijk hebben jullie mogen kiezen. Ik mag al verklappen de welke.
0: Ja, doe maar, wat is eruit gekomen? Ja,
1: met de rak, want je weet nooit niet wat er gaat gebeuren. Een stroompannen of zo.
0: Ja, dan hebben we dat al gehad. Eerst lanceren. Ja.
1: En dan dacht ik basketsloefjes.
0: Mm-hmm.
1: Op het leven en laat het gras maar groeien.
0: Ja, wat vinden we daarvan? Goed, hè? Ja, die mag niet ontbreken natuurlijk. Heel goed, Sam Goor is straks om 7:30. Veel succes, Sam.
1: Ja, wel, dank je vriendelijk, dames.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst over niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht
6: je
4: eigenlijk.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: homo koken.
9: En, wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Jerry Halliwell, It's Raining Man. Onze man van de avond is Sam Goris. Die gaat, waar gaat hij naartoe? Die loopt gewoon in het publiek nu. Hij moet wel optreden straks. Dat is ongelooflijk. Wat een publiekslieveling hier. Naar Luik op de E40 ruim een half uur file rijden bij Tienen door werken. Naar Brussel is op de E40 bij Elisien de weg grotendeels dicht door een ongeval. We gaan ook even kijken wat er op de buitenring rond Brussel nog gebeurt. Ik krijg hier net een verkeersupdate binnen daarover. Momentje, want ik krijg hier even... Ja, het is 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En andere vertragingen zijn beperkt. Voilà. Ja, we gaan Sam Goris toch nog even nodig hebben hier op ons podium ook, hoor. Haal hem eens uit het publiek, alsjeblieft.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Gunter Neefs.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En wij zijn klaar voor het optreden van Sam Goris. Kan je ook volgen via VRT Max. Je klikt op Radio 2 en dan op kijken. En Anita Meijer ook nu.

0: Lady Gaga, The Death Dance. Ondertussen is Sam Goris begonnen. Hij heeft inderdaad rak gezongen als eerste nummer. We gaan even meeluisteren, hè.
1: Amai zeg, de flesje water, ik had dat getrobeerd, ik had dat niet zien staan. Chance dat er geen gewonnen zingen vallen, hè. Dat geluk heb ik, hè. In de flesje, ik kan het juist doen. Ik heb voor niks al vakantie gebruikt.
0: Heel verhaal aan het turneren, maar goed.
1: Goedenavond allemaal, bedankt voor de komst. Ja. Allemaal voor de David. David.
0: Nee, dat ik... Oh la la. Dank u, dank u. Dat is te veel eer.
1: Maar ik hoop dat we ons een beetje gaan amuseren, hè. Ja, ik hoop dat je niet gaat lopen. Maar ja, met dat schoon weer hier. En je toch allemaal een basketsloefjes aan, zie ik? Hé? Een paar dat hun zuile kletsertjes hebben aangehaven. Maar hé, je hebt goed gelak, hè? Zolang dat gaat, hè? Maar hier voor al mijn vrienden en vriendinnen die de moeite hebben gedaan vooraf te komen bij Radio 2. Hier is voor de basketsloefjes. Pak ik iets meer ambiance op dit dak, alstublieft. Dank je, hè. Helemaal in de weg, zie je. Jeppa!

0: Sam Goor is live bij Radio 2 aan Zee. Als je hem verder wil zien gaan, volg het dan via Radio 2 op VRT Max.
1: Go Yellow! Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
3: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Radio 2.

0: Genesis. Jesus, he knows me. Ja, Sam Goris kreeg daarnet de vraag aan welke artiest hij een geheim zou toevertrouwen. En hij heeft ons toegegeven, bekend, dat Sergio zijn soulmate is aan wie hij al zijn geheimen toevertrouwt. En als hij een nieuw nummer maakt, dan laat hij dat eerst aan Sergio horen. Dus ja, Sergio knows him. Ondertussen is Sam het publiek aan het entertainen hier voor onze Radio 2 studio. Hij gaat nog een nummer brengen, denk ik. We gaan even meeluisteren naar wat hij daar allemaal aan het vertellen is.
1: Ongelooflijk wat hem doet met zijn vingertjes mee, knopjes draaien, met schijfjes spelen, dames. De geluidstechnieker van Radio 2, niemand minder dan mijn grote vriend Klaas, van harte bedankt.
0: Die blijft maar cola drinken ook, onze Sam.
1: Maar
0: wel tof dat hij iedereen bedankt hier van ons.
1: Het geweldige team. En ook mijn fantastische vrouwke dat met mij vandaag naar Blankenberg is gekomen. Want anders was ik wederom ontzettend alleen. Maar vooral mijn vrouwke van harte bedankt. Maar vooral een ongelooflijk applaus voor de mensen van Radio 2 voor en achter de schermen.
0: Dankjewel, Sam.
1: Allee, nog hier leken te gaan. Ra.
0: Ja, daar zitten we allemaal op te wachten, denk ik, inderdaad. Je hoort het hier al uit het publiek.
1: Ik hoop dat je het kent, hè. Ik ben zo eenzaam.
0: Hij speelt er een beetje mee.
1: Hé? Maar was nog altijd niet gras, hè? Zo mooi, zo blond en... Als de dag van toen hou ik van jou.
0: Ja, als je wil weten wat hij dan echt gaat zingen, dan denk ik dat je moet volgen via VRT Max. Oké. Blijf maar teasen.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor staat ook in de finale zaterdag. Live op VRT 1 en Radio 2. VRT Zomerhit 2026. Dan weten we wie er met de trofee gaat lopen. Sam Goris is ondertussen het zweet van zijn gezicht aan het afvegen. Hij heeft hiervoor veel ambiance gezorgd, maar dat is natuurlijk die Goris-garantie waarover hij het heeft in rak. Onze dag aan zee zit er alweer bijna op. Ik heb alleen Christopher Cross nog met Ride Like the Wind.

0: Luisteraar Pascal Olbrecht laat weten dat hij enorm genoten heeft van het optreden van Sam Goris. Heeft het allemaal gevolgd via VRT Max. Top, zegt hij. Monique de Gens die vond dat Sam nog wel wat meer kleren had mogen uitdoen op het podium. Ja, hij heeft een kleine striptease gedaan omdat hij een trui aan had. Vonden we helemaal niet kunnen. En ja, de zon schijnt hier nog vol een bak in Blankenbergen. Dus die moest uit. Jemke Vit stuurt ook een leuk feestje. En dat zal morgen ook zo zijn. Dan verwachten we Niels de Stadsbader om 16:30 en K3 om 19:30. Die mogen ook nog eens alles geven voor de finale. Straks lekker relaxen met Caroline de Becker. En morgen zijn wij er weer vanaf 22:00 hier aan zee.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee.
2: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. We beginnen met nieuws dat pas binnen is. In de Verenigde Staten is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was vooral bekend als countryzangeres. Eind jaren 70 maakte ze ook haar filmdebuut. Parton won tal van muziekprijzen. Alain de Korte maakte volgens portret.
3: Jolene uit 73, haar eerste wereldhit. Tot dan had ze er al een indrukwekkende countrycarrière in de VS op zitten. Parton, familievrouw ook in hart en nieren, schreef nog hits. Later gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton acteerde ook. Ze debuteerde in 9 to 5, waar ze ook voor de titelsong zorgde. Dolly Parton was bijna 60 jaar getrouwd met zakenman Carl Dean, tot aan zijn dood in 2025. Zelf was ze ook als zakenvrouw actief, onder meer met haar eigen pretpark Dollywood.
2: Ja, Dolly Parton is 80 geworden. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmeers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt Van Wijmeers.
4: De schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn met natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten wanneer het op geweldincidenten aankomt. Maar dat is minstens zo belangrijk.
2: Vervoersmaatschappij De Lijn vraagt dat leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan voor de start van het schooljaar nagaan hoe ze op tijd op school kunnen geraken en of hun traject niet veranderd is. Sinds begin juli is er bij De Lijn een nieuwe dienstregeling. 40 lijnen zijn geschrapt en bij 1 op de 3 lijnen is er wat aangepast. Marco Demerling van De Lijn.
5: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat hij een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
2: In de wielronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogacar de vierde rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. Onze jonge landgenoot Jarno Vidar uit Welle werd tweede. Hij had het moeilijk om de laatste klim, maar won wel de sprint van de achtervolgers.
6: Op Dordino had ik wel echt lastig. Ik had het heel moeilijk te vinden met mijn ritme. Maar we kwamen terug in de afdaling. Dan wist ik van ja, die laatste twee puntjes liggen mij zeg maar beter dan een lange klimmen. En dan wist ik van ik moest met snelheid langs achteruit komen, want het is een lopende bocht en dat is gelukt. Ik ben heel trots op mijn eigen en ik ben ook heel vereerd dat ik hier tussen mag rijden, want het is een kinderdroom.
2: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens en tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen met kans op een donderslag, temperaturen tot 27 graden. Meer op vrdnieuws.be.
7: Ik ben net zo verbaasd als jij over Dolly Parton, moet ik zeggen. Wauw. Ik heb een plaatje over haar, van haar klaargezet. Maar eerst even door de files naar Luik op de E40. 40 minuten file rijden bij Tiene. En dat komt door werken. En deze tunnels worden afgesloten voor werkzaamheden. In Antwerpen de Waaslandtunnel in beide richtingen tot middernacht. In Mechelen op de Margaretatunnel richting Brussel. Dat is vanaf 9 uur vanavond tot 5 uur morgen vroeg. En vanaf 10 uur vanavond gaat op de E19 naar Brussel de Kraaibekstunnel dicht. Tot 6 uur morgen vroeg.

Allee zeg, Dolly Parton. Ik hoor het nu ook net in het nieuws. Ze had het afgelopen jaar wel gezondheidsproblemen, hè, na de dood van haar man. En vorige week annuleerde ze een paar events omdat ze zich duizelig voelde. Maar dit hadden we niet verwacht.

Wauw, jullie zijn even hard onder de indruk dan ik, denk ik. Dolly Parton is niet meer grote countryzangeres. Eigenlijk toch wel de grootste, als we eerlijk zijn. Het genie van 9to5, Jolene, van deze You Are. De meter trouwens ook van Miley Cyrus. Heel bekend om haar scherpe geest, scherpe humor. Zo'n grappige vrouw, oh mijn god. En om haar grote borsten, daar moeten we ook eerlijk om zijn of over zijn. Ze annuleerde haar concerten in Las Vegas vorig jaar nog, omdat ze niet goed was. En ik dacht, ja, die heeft verdriet, want haar man was net overleden. Maar waren toch nog wel wat meer gezondheidsproblemen die ze een beetje onder de mat had geschoven.

Altijd mensen die gelukkig zijn als deze plaat passeert. Toto en Africa. Ook heel wat mensen die het even moeten doorslikken dat Dolly Parton er niet meer is. We zullen straks een liedje van haar draaien.

is 8:20. En 20 minuten geleden kwam het nieuws hier binnen bij Radio 2 dat Dolly Parton overleden is. Toch heel wat reacties in de Radio 2-app, want ik was net zo verbaasd als jullie. Tanja Stoffels uit Putten die zegt... The OG van vrouwen in de muziekbusiness met ballen aan hun lijf. Rust, zacht, Dolly Parton. Ook heel veel mensen die zeggen zo triest. Zoveel mooie liedjes, zoveel herinneringen. Heel triest nieuws. Ja, dat vinden wij eigenlijk ook. Dolly Parton was echt wel heel uniek. Ze was ook een van de weinige artiesten die de rechten over al haar werk heeft behouden. Hele harde werker, slimme zakenvrouw. Feministe lang voordat cool was. En uiterlijk toch ook wel echt vrij uniek. Grote pruiken, schmink, siliconen. De business is er niet arm door geworden door Dolly Parton. Zoals zij het zelf zei, het kost een fortuin om er zo goedkoop uit te zien. En ze had zoveel humor. En we kennen natuurlijk allemaal Jolene en 9 to 5. Maar we denken allemaal dat Whitney Houston dit nummer heeft gemaakt. Maar nee, het kwam van Dolly Parton. I Will Always Love You. Yeah.

We zijn haar kwijt. De grootste countryster ter wereld. Rust zacht, Dolly Parton. En bedankt voor de mooie muziek.

Lady Lynn en haar Magnificent Seven, I Don't Wanna Dance. Het is 8:30, dit is Radio 2 Relax. We openen het programma met de dood van Dolly Parton, een van de meest geliefde en invloedrijke artiesten in de geschiedenis van de countrymuziek. En ik heb nu al te horen gekregen dat onze collega's van Radio BNE morgen stilstaan bij haar overlijden tijdens een special, een Dolly Parton special van 2 tot 3 in de namiddag. Lars de Grote haalt haar mooiste muziek uit zijn platenkast en hij kan dat. Hij kan dat zeer goed. Ik denk dat hij zelf ook grote fan was. Dus morgen afstemmen op Radio BNE tussen 2 en 3 voor de mooiste platen van Dolly Parton.

Zo hard kunnen artiesten afzien, hè, mensen. De harte schreeuw van Elvis Costello. Jammer dat hij er niet bij was op Rock Werchter dit jaar. Dat zullen de fans heel erg afschuwelijk hebben gevonden. Al heeft Triggervinger dat vrij goed opgevangen, dat wel. Nog één file op de E40 van Brussel naar Luik tussen Boutersem en Elissien. 25 minuten aanschuiven daar.

Ronan Keating begon bij Boyzone toen hij 17 was. En dit was zijn eerste hit nadat hij solo verder ging. Was ook wel groot meteen. En deze komt van Ronnie Masseuse. Kom bij mij.

Zoe Wees en Control. Als Marco morgen een groot concert aankondigt, zou jij dan gaan, Marco Borsato? Het is een beetje een retorische vraag, want het gaat niet gebeuren. Geen comeback, dat heeft hij gezegd. Het komt er niet van. Maar ja, wie weet...

Een van de meest dramatische nummers van Marco Borsato. De waarheid. En spreekt hij ook de waarheid? Dat is geen vraag voor in de rechtbank. Enfin, ja, dat wel. Maar dan heb ik het over zijn comeback. Komt het ervan of niet? We zullen wel zien. Marvin Gaye, tot aan het nieuws van 9.

0: Started Through the Grapevine van Marvin Gaye. We gaan naar het nieuws van 9.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Straks heb ik Charlie Putt, Jamie Cullum. Maar er is ook een nummer van Dolly Parton dat jullie maar blijven aanvragen. Dus zullen we die maar even draaien. Hè? Naar aanleiding

0: RT Nieuws met Brecht Schaabrechts. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldt de Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij gesproken heeft. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
1: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
0: Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, zegt van Wijmers, maar vraagt tijd.
2: Wel, op de meest evidente departementen gebeurt dat natuurlijk, hè, wanneer we kijken naar de rol die volksgezondheid speelt in de gevangenis, om daar voor een zinvolle detentie mee te zorgen. Ja, dat gebeurt. Maar heel vaak zien we toch nog dat het van, ja, soms wel van personen afhangt of waar de kruisbestuiving minder evident of voor de hand liggend is. Ja, dat het water soms nog wel diep is. Maar in het algemeen is het wel zo dat iedereen nu wel doorheeft dat de strijd alleen met repressie niet kan gewonnen worden.
0: In de Hogevenen zijn nog altijd zo'n 100 mensen van de hulpdiensten ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden die daar op 14 augustus is uitgebroken, nu 11 dagen geleden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle, wel ingedampt in het noorden en het oosten van het veengebied. De focus ligt nu op het blussen van opflakkeringen en het verwijderen van bomen die vuur kunnen vatten. Eerder vandaag zei het parket van Luik dat de oorzaak van de natuurramp mogelijk bij een landbouwmachine ligt. In de VS is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was 80. Parton was vooral bekend als countryzangeres, maar ze was ook actrice en zakenvrouw. Alain de Korte met een portret.
3: Jolene uit 73, haar eerste wereldhit. Tot dan had ze er al een indrukwekkende countrycarrière in de VS op zitten. Parton, familievrouw ook in hart en nieren, schreef nog hits. Later gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton acteerde ook. Ze debuteerde in 9 to 5, waar ze ook voor de titelsong zorgde. Dolly Parton was bijna 60 jaar getrouwd met zakenman Carl Dean, tot aan zijn dood in 2025. Zelf was ze ook als zakenvrouw actief, onder meer met haar eigen pretpark Dollywood.
0: En president Trump heeft gereageerd. Hij heeft het over een groot verlies. En de Amerikaanse vlag zou in het hele land een week lang half stok hangen. Het weer vanavond, brede opklaringen vannacht. Meer wolken met buien aan de Franse grens bij temperaturen tot 16 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen. Kans op een donderslag, temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Naar Luik op de E40 moet je nog 20 minuten file rijden bij Tiene. Dat komt door werken. En deze tunnels worden afgesloten voor werkzaamheden. In Antwerpen de Waaslandtunnel in beide richtingen tot middernacht. In Mechelen de Margaretatunnel richting Brussel tot 5 uur morgen vroeg. En op de E19 naar Brussel de Kraaibekstunnel van 10 uur vanavond tot 6 uur morgen vroeg.

Een van de nummers van Dolly Parton die jullie maar blijven aanvragen omdat die zo goed is. Ze schreef het samen met... Nee, ze schreef het niet zelf. Bee Gees hebben het geschreven. Maar ze zong het met Kenny Rogers. Islands in the Stream.

De Amerikaanse vlag hangt half stok, want Dolly Parton is niet meer. Dit nummer werd onlangs weer populair toen de Beckhams erop dansten in de docu over David Beckham. Maar de Bee Gees schreven het voor Kenny Rogers. En Dolly Parton, die trouwens een hele lange, diepe vriendschap hebben gehad altijd. Dolly Parton, 80 jaar geworden. Ik dacht dat ze minstens 90 ging worden. Echt waar, wat een energie. We gaan haar missen. Cool and the Gang en Cherish.

0: Eén keer voor altijd.
1: Een van de sympathiekste mensen uit heel Showbizland, dat kan ik je bevestigen. Matthias Vergels, de Pajotse held, schrijft trouwens ondertussen een boek over het Pajottenland. Met allemaal legendes erin. Benieuwd. Dit is Jamie Cullum.

Maria Montel. And the story goes. Als je de Amerikaanse zanger en producer Charlie Puth nog niet volgt op Instagram of TikTok, dan moet je dat zeker eens doen. Als je daar zin in hebt natuurlijk, want hij geeft altijd kleine lesjes muziek. En je steekt daar echt veel van op. En hij is ook heel entertaining. Dit is hem met One Call Away.

0: Gewoon van het Schoenenwoud en gelukkig zijn. Zijn melancholische nummers zijn toch de beste, nietwaar? Een nummer uit 1975. Als je fan bent van Radio 2 Relax, er is meer en nog meer, heel de dag lang.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2 Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

Roy Orbison. Het was geen posterboy. Beetje vreemd kapsel ook wel. Maar weet je, als je niet knap bent, dan moet je gewoon heel veel talent hebben. En dat had Roy Orbison wel. Die kon nummers schrijven en dan die stem zo zacht als boter. Bingo. Dit is Radio 2 Relax met Twars en Berbisto.

En Werbisto, ik hoop niet op weg naar de volgende tunnels, want die worden afgesloten voor werkzaamheden. In Antwerpen gaat de Waaslandtunnel dicht in beide richtingen. Enfin, die is dicht tot middernacht. In Mechelen is de Margaretha-tunnel dicht richting Brussel tot 5 uur morgen vroeg. En op de E19 naar Brussel is de... over 20 minuutjes gaat de Kraaibeek-tunnel daar dicht tot morgen vroeg 6 uur. Caroline de Beck.

Watermelon Sugar, Harry Styles. In Amsterdam raakte hij zijn concerttickets niet aan de straatstenen kwijt. Maar hij treedt deze week op in Madison Square Garden in New York. En die concerten zijn allemaal uitverkocht. Chance. Zou echt heel gênant zijn. Dit is Wim de Kranen met Ricky.

Ja, Wim de Kranen was een klein kunstenaar, maar hier en daar maakte hij toch ook wel electropop. Beetje experimenteren met alle genres, dat deed hij wel graag. Ricky. Radio 2. En dit is Nova Star. Heerlijk nummer, Never Back Down.

0: Kleinmans en Van Geel en En Route. Hoe zou het nu eigenlijk klinken als deze twee strak in het pak kerstkroeners zingen? We gaan het binnenkort ontdekken, want ze komen naar het Redpack-concert van Radio Bene in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen op 8 november. Ze brengen daar de beste kerstkroeners samen met Helmut Lotti en Barbara Dex en Lies enzovoort. Als je nog wil gaan, je vindt tickets op Radio Bene.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Op de VRT Max-pagina. Of in je VRT Max-app. Goed, bijna 10 uur, zo dadelijk nog meer rustige muziek.

0: RT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Verenigde Staten is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was 80. Parton was vooral bekend als country-zangeres. Annette de Korte met een impressie.
1: Jolene, haar eerste wereldhit begin jaren 70. Tot dan vormden ze een country duo met Porter Wagoner. Van Parton, met die typische country stem en het Zuiderse accent, was ook deze oorwurm. I Will Always Love You, later nog gecoverd voor de film The Bodyguard door Whitney Houston. Parton acteerde ook zelf in televisieseries zoals Hannah Montana met haar metekind Miley Cyrus. Maar haar filmdebuut maakte ze eind jaren 70 al. Aan de zijde van onder meer Jane Fonda en Lily Tomlin in 9 to 5. Ze schreef en zong de titelsong, goed voor een Oscar-nominatie. Die Oscar won ze uiteindelijk niet, maar wel heel wat countryprijzen en Grammy Awards. Parton was ook een zakenvrouw met een eigen pretpark in Tennessee, Dollywood. En ze schaamde zich niet voor de vele esthetische ingrepen aan haar uiterlijk.
2: And I bet you I won't look much different when I'm 95 if I live that long. I'm going to look like a cartoon. I'll look as young as my plastic surgeons will allow me.
0: Ja, president Trump heeft gereageerd. Hij spreekt van een groot verlies. Een Amerikaanse vlag zal in het hele land een week lang halfstok hangen. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldt de Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij dan gesproken heeft. Dat zei Rusland-kenner Jan Baljouw in Ter Zake.
3: Het is een geheime missie. Er is niets over verteld. Ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
0: In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, dat meldde Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone met explosieven gevonden en een tweede drone zou even later gebotst zijn tegen een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïens vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de voorbije dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, zegt ze. Dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt van Wijmers.
4: De schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn met natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten wanneer het op geweldincidenten aankomt. Maar dat is minstens zo belangrijk.
0: Sport in de motocross maken de tweelingbroers Lucas en Sasha Koenen volgend jaar definitief de overstap naar de Amerikaanse competitie. Daardoor zullen ze niet meer uitkomen in het reguliere WK. Lucas Koenen werd vorig jaar vice-wereldkampioen in de hoofdklasse MXGP. Zijn broer Sasha rijdt in de MX2-klasse. Vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens. Temperaturen tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken. Maar ook enkele buien of lichte regen met kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden. Aan zee 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: En deze tunnels worden afgesloten voor werkzaamheden. In Antwerpen de Waaslandtunnel, die is dicht in beide richtingen tot middernacht. In Mechelen de Margaretha-tunnel richting Brussel, die is dicht tot 5 uur morgen vroeg. En op de E19 naar Brussel de Kraaibeckstunnel, die zal dicht zijn tot 6 uur morgen vroeg.

Oh, wauw, dat was lang geleden. Rio Speedwagon en Keep on Loving You. En hier mevrouw Populair. Mevrouw die de meeste MTV Music Video Awards heeft binnengereefd. Enfin, nog niet, hè? Maar ze kreeg wel de meeste nominaties. 11 nominaties. En daarmee doet ze het beter dan Taylor Swift.

Suzanne en Freek, een lichtje branden. Het is 9:15. De lichten zijn aan. De zon is al lang onder. En dit is Radio 2 Relax met alleen rustige muziek. Soms een nummer met een vreselijk slechte tekst. Moet je maar eens luisteren. Het is wel, het blijft gewoon een goed nummer. Desiree en Life.

Jouw jullie favoriete nummer in de Radio 2 Top 2000. Nobelprijs van Clouseau. Zullen we nog eens lekker dramatisch gaan? Een goede melancholische tegelplakker van Sam Brown.

0: Stap. Het is 10:30 op deze 25e augustus. De dag dat Dolly Parton stierf. En Céline Dion aan een comeback aan het werken is. Over enkele weken is het zover. Dit is ze met Bonjour, Pardon, Merci.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

Hij ziet er zo geweldig rockabilly uit, hè? Danny Vera en Rollercoaster. Opgelet voor deze tunnels, want die zijn gesloten. In Antwerpen de Waaslandtunnel, in beide richtingen dan nog tot middernacht. In Mechelen de Margaretha-tunnel richting Brussel tot 5 uur vanochtend. En op de E19 naar Brussel de Kraaibeckstunnel tot 6 uur morgen vroeg.

het lied van de midlife-crisis. Is dit alles van Doe Maar. En dit is Passenger. Oeh, dit is lang geleden. 10 jaar geleden zoiets. Toen was het een gigantische hit. Let Her Go.

0: Beyoncé met If I Were a Boy. Dankjewel om te luisteren naar Radio 2 Relax. Maar we gaan gewoon door na het nieuws. Alleen zonder gebabbel ertussen. Geniet ervan.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In de Verenigde Staten is countryzangeres Dolly Parton overleden. Ze was 80. Begin jaren 70 scoorde ze haar eerste wereldhit met Jolene. Later volgde onder meer I Will Always Love You, gecoverd door Whitney Houston voor de film The Bodyguard. Dolly Parton acteerde zelf ook. Zo debuteerde ze aan de zijde van onder meer Jane Fonda in de film 9 to 5, waar ze ook de titelsong voorschreef en inzong.
5: Working

0: Dolly Parton was ook een zakenvrouw. Zo had ze haar eigen pretpark Dollywood. En ze was ook bijna 60 jaar lang getrouwd met Carl Dean, die vorig jaar stierf. Er komen veel reacties binnen op het overlijden van Dolly Parton, ook in ons land. Zangeres Barbara Dex doet dit najaar een tour met muziek van Parton. Haar nummers gaan naar het hart, zegt zij.
1: Het is wel heel fijn om in haar muziek te kruipen. En ja, dat zijn liedjes die uit het hart komen, die iets betekenen, die, ja, waar je mee kan lachen, maar ook mee kan huilen. Dus het gaat heel breed. Het zijn liedjes uit het leven gegrepen.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Een vrouw van het leven, ze gaf ook kracht. Ik vond haar gewoon ook een hele sterke vrouw.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn vraagt dat leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan voor de start van het schooljaar nagaan hoe ze op tijd op school geraken en of hun traject niet is veranderd. Sinds begin juli is er bij De Lijn een nieuwe dienstregeling. 40 lijnen zijn geschrapt en bij 1 op de 3 lijnen is er wat aangepast. Marco Demerling.
3: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat hij een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of je hetzelfde traject rijdt.
0: De NMBS gaat in het station van Lokeren een tijdelijke muur van zeecontainers plaatsen. Die moeten het geluid tegenhouden. Na klachten over lawaaioverlast verbood de rechtbank dat dieseltreinen hun motor nog laten draaien in het station voor 7 uur 's morgens en na 7 uur 's avonds. Sindsdien rijden er minder treinen tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters. En die muur van containers moet dat probleem verhelpen, zegt Britt Monte van de NMBS.
4: De oplossing bestaat uit een tijdelijke geluidswerende constructie met containers die eigenlijk op elkaar gestapeld worden, die ook akoestische geluidspanelen zullen bevatten, zodat we ook die opgelegde geluidsnormen respecteren. Dus de constructie met de containers zal eigenlijk komen waar vroeger spoor 5 was in het station van Lokeren. Nu ligt daar geen spoor meer en eigenlijk op die plaats in het station zullen die containers gezet worden.
0: Het weer vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens en tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen. Kans op een donderslag, temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Relax.
1: Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

alleen aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde

medisch spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

Speel nu wel de harde maar, ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena, het was goed, Helena, bij jou.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met

0: Even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
1: Elke dag, telk voor twee.
2: Middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In de Verenigde Staten is zangeres Dolly Parton overleden. Ze was 80. Ze was vooral bekend als country zangeres. Maar ze was ook actrice en zakenvrouw. Alain de Korte.
3: Jolene, haar eerste wereldhit begin jaren 70. Tot dan vormde ze een country duo met Porter Wagoner. Van Parton, met die typische country stem en het Zuiderse accent, was ook deze oorhoer. I Will Always Love You, later nog gecoverd voor de film The Bodyguard door Whitney Houston. Parton acteerde ook zelf in televisieseries zoals Hannah Montana met haar metekind Miley Cyrus. Maar haar filmdebuut maakte ze eind jaren 70 al. Aan de zijde van onder meer Jane Fonda en Lily Tomlin in 9 to 5. Ze schreef en zong de titelsong, goed voor een Oscar-nominatie. Die Oscar won ze uiteindelijk niet, maar wel heel wat countryprijzen en Grammy Awards. Parton was ook een zakenvrouw met een eigen pretpark in Tennessee, Dollywood. En ze schaamde zich niet voor de vele esthetische ingrepen aan haar uiterlijk.
4: And I bet you I won't look much different when I'm 95 if I live that long. I'm going to look like a cartoon. I'll look as young as my plastic surgeons will allow me.
2: De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken, dat meldt Amerikaanse media. Maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij heeft gesproken. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
5: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
2: In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, dat melden Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone met explosieven gevonden. En een tweede drone zou even later gebotst zijn tegen een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïns vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageerde daarmee op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, zegt ze, niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt Van Wijmers.
6: Wel, op de meest evidente departementen gebeurt dat natuurlijk. Hè, wanneer we kijken naar de rol die volksgezondheid speelt in de gevangenis, om daar voor een zinvolle detentie mee te zorgen, ja, dat gebeurt. Maar heel vaak zien we toch nog dat het van, ja, soms wel van personen afhangt of waar de kruisbestuiving minder evident of voor de hand liggend is, ja, dat het water soms nog wel diep is. Maar in het algemeen is het wel zo dat iedereen nu wel doorheeft dat de strijd alleen met repressie niet kan gewonnen worden.
2: Vannacht meer wolken en tot 16 graden. Tegen de ochtend kans op buien in het westen en het centrum. De dag begint bewolkt met lokale buien. Daarna meer zon, maar in de namiddag opnieuw kans op regen of buien. Mogelijk met onweer. Temperaturen tot 27 graden. Zo dinsdag 25 augustus. Zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Ben je ook nog wakker of nog aan het werk? Alles gaat beter met veel zomerse muziek. De hele nacht op Radio 2.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van singer-songwriter Dolly Parton, die ook de Queen of Country werd genoemd. Elton John noemt haar een uniek en onvervangbaar artiest. Maar zeker in de Verenigde Staten is de verslagenheid groot. Dolly Parton was een van de weinigen die de Amerikanen nog kon verbinden, zegt Thomas de Grave in Washington.
4: Dit brengt heel veel teweeg in Amerika. De VS verliest een deel van de identiteit, zou je kunnen zeggen. Sinds 6 uur vanavond, middernacht in België, hangen alle vlaggen aan overheidsgebouwen hier half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump, die het heengaan van Dolly Parton een verlies voor miljoenen mensen noemt, zegt dat er niemand was zoals zij en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Bernie Sanders, de progressieve politicus, prees haar voor haar liefdadigheidswerk in onderwijs en na natuurrampen. En dat duidt op het feit dat Dolly Parton een van die zeldzame figuren was die Amerikanen nog kon verbinden. Geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid, maar natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en hits die ze de wereld heeft geschonken.
3: Dolly Parton is 80 jaar geworden. De voorbije dag zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken in enkele uren tijd. Dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van hoofdstad Athene. Op dat eiland is er een grote marinebasis, maar die zou niet in gevaar zijn. Het is in Griekenland al lang droog en ook heet. De voorbije dag was het in Athene tot 40 graden. De hittegolf zou daar nog tot begin volgende week aanhouden. In de Hoge Venen zijn nog zowat 100 mensen van de hulpdiensten ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden, die daar op 14 augustus is uitgebroken, nu 11 dagen geleden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle. De brand is wel ingedampt in het noorden en het oosten van het veengebied. De focus ligt nu op het blussen van opflakkeringen en het verwijderen van bomen die vuur kunnen vatten. Gisteren zei het parket van Luik dat de oorzaak van de natuurramp mogelijk bij een landbouwmachine ligt. In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden aan de mazelen. Het gaat om inwoners van de staat Pennsylvania in het noordoosten die niet gevaccineerd waren. Het zijn de eerste sterfgevallen van het jaar. Mazelen is een uiterst besmettelijke en gevaarlijke ziekte en is in 2000 officieel uitgeroeid verklaard. Maar de laatste jaren neemt het aantal besmettingen weer snel toe. In de VS dit jaar al ruim 2700. Dat is het hoogste aantal in 35 jaar. Het blijft minstens 10 graden vannacht en stilaan komen er wolken. Tegen de ochtend kans op regen of onweersbuien van het westen tot het centrum. Daarna meer zon, maar in de namiddag kan het opnieuw gaan regenen. Temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Vlieg met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.

0: Twee uur, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van singer-songwriter Dolly Parton, ook de Queen of Country genoemd. Elton John noemt haar een uniek en onvervangbaar artiest. Barbara Streisand omschrijft haar als een natuurkracht. Ook in eigen land wordt bedroefd gereageerd. Zangeres Barbara Dex doet dit najaar een tour met muziek van Parton. Haar nummers gaan naar het hart, zegt ze.
1: Het is wel heel fijn om in haar muziek te kruipen. En ja, dat zijn liedjes die uit het hart komen, die iets betekenen, die, ja, waar je mee kan lachen, maar ook mee kan huilen. Dus het gaat heel breed. Het zijn liedjes uit het leven gegrepen.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Een vrouw van het leven. Ze gaf ook kracht. Ik vond haar gewoon ook een hele sterke vrouw.
0: Dolly Parton is 80 jaar geworden. Het afscheid zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was haar wens, heeft de familie bekendgemaakt. De hulpdiensten hebben gisteren namiddag een obus uit de Tweede Wereldoorlog laten ontploffen, nadat die eerder op de dag was gevonden. Dat gebeurde in Serrain, in de provincie Luik. Arbeiders hadden de artilleriegranaat toevallig opgegraven bij werken op een plek ver van woningen. Hulpdiensten en de lokale politie kwamen